Goeienacht. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Konijnen in fokkerijen worden regelmatig mishandeld. Dat ontdekt een dierenrechtenorganisatie die undercover ging bij meerdere fokkerijen. Op beelden is te zien dat konijnen die naar de slacht gaan regelmatig bij hun vacht of oren worden gegrepen en in kratten worden gepropt. De konijnensector zegt tegen RTL Nieuws te schrikken van de beelden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is nog verder opgelopen. Het zijn er nu bijna 3000. Het aantal gewonden staat nu op ruim 16.500. Er wordt nog altijd gezocht naar mensen onder het puin. De kans dat er overlevenden worden gevonden wordt steeds kleiner. En in Parijs is een man in de Eiffeltoren geklommen. Hij hing daar een Amerikaanse vlag op om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten te vieren. De Eiffeltoren moest kort worden ontruimd om de waaggas te arresteren en de vlag weer weg te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Bij de rellen na de WK-wedstrijd van Marokko in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. 2 agenten raakten gewond. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. In Rotterdam en Utrecht was er ook ME nodig. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn opgepakt. Als het aan president Trump ligt, wordt het vanavond een latertje. Rond deze tijd zou hij een rally houden ter ere van het 250-jarig bestaan van Amerika, maar dat is uitgesteld vanwege onweer. Om 11 uur plaatselijke tijd zou het misschien weer kunnen. Trump zegt dat het hoe dan ook doorgaat, al wordt het 2 uur 's nachts. De bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt nog deze nacht het sein brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. Ook is er iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. En Mexico's stad neemt maatregelen tegen de drukte rond de wedstrijd Mexico-Engeland morgen nacht. Bij het overwinningsfeest na de vorige wedstrijd gingen meer dan 1 miljoen mensen de straat op. Daarbij werden 4 mensen doodgedrukt. Daarom wordt er op sommige pleinen nu een maximum aantal mensen toegelaten. En dan nu het weer van Weer Online? De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand geëvacueerd te worden. In een horecazaak in Assen zijn vannacht twee mensen neergestoken. Eentje is er slecht aan toe, de aanleiding is niet bekend. En in een huis in Leende, Noord-Brabant, is ook iemand neergestoken. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. De politie kon ter plekke meteen een verdachte aanhouden. In New York is brand uitgebroken op de Brooklyn Bridge. Er was daar een vuurwerkshow aan de gang ter ere van 250 jaar Amerika. Op filmpjes op X is te zien dat de brug op meerdere plekken in brand stond. Wat er precies misging is niet bekend. De vuurwerkshow is uit voorzorg afgekapt. En het is een traditie op de Amerikaanse nationale feestdag, een hotdog-eetwedstrijd. In New York wist de Amerikaan Joey Chestnut zijn titel te verdedigen. Hij at 66 hotdogs in 10 minuten. Hoewel hij blij is dat hij heeft gewonnen, baalt hij dat hij zijn record niet heeft verbeterd. Dat staat op 76 hotdogs. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Ook in andere steden was het onrustig. In Utrecht moest de ME in 3 stadsdelen in actie komen. Er werd brand gesticht en vuurwerk gegooid naar agenten. In Rotterdam heeft de ME een straat schoongevecht doordat ambulances er niet door konden. Ook werd er met eieren gegooid. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn aangehouden. Ander nieuws dan. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand te worden geëvacueerd. En Frankrijk is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Ze versloegen Paraguay met 1-0 dankzij een penalty van Kylian Mbappé. In de volgende ronde moeten de Fransen tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
3: e-boekhouden.nl. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
9: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
10: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
11: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven. Renew.
15: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
16: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB, en gaan.
2: Zo, waar is het warm?
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper, snacktomaten. Klein, maar oh zo vol.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Goedemorgen, het nieuws van 7 uur. Dit is Michiel Frazenstorm.
5: Goedemorgen. Marokko-fans in heel ons land hebben gevierd dat Marokko door is naar de kwartfinale van het WK voetbal, maar op sommige plekken liep het uit de hand. Zo werd de politie in de Schilderswijk in Den Haag bekogeld met stenen en vuurwerk. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Bijna 30 relschoppers zijn opgepakt. Ook in Utrecht en Rotterdam sloeg de sfeer om en greep de ME in. Hoeveel mensen daar zijn opgepakt is niet duidelijk. De politie zegt dat de meeste Marokko-fans in ons land gewoon feest vierden na de 3-0 winst op Canada. In de kwartfinale spelen de Marokkanen tegen Frankrijk, dat vannacht Paraguay uitschakelde. In Assen zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij bij een café. Eén van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de twee binnen ruzie en liep het buiten verder uit de hand. Daarbij werd gestoken. En een gevaarlijke actie van een man in Parijs die gisteren de Eiffeltoren beklom en daar de Amerikaanse vlag heeft opgehangen. Een deel van de Eiffeltoren werd ontruimd. Of de beklimming iets te maken had met het vieren van 250 jaar Verenigde Staten, weten we niet. De man is in elk geval opgepakt. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld deze vroege zondagochtend. Wel flitsers gezien, eentje op de A4 van België naar Berg op Zoom bij 245.0. En er wordt volop geflitst op de A7. Let goed op, allereerst van Drachten naar Groningen bij 168.1. Dan van Duitsland naar Groningen bij 245.0. En de laatste flitser op de A7 is van Den Oever naar Bolsward bij 107.7.

zondagochtend. Voor Dag en Douw, jij bent erbij. 7:08. Het is 5 juli vandaag. Misschien veeg je echt net de slaap uit je ogen. Dan zal ik je nog even helpen. Ik ben blij dat je erbij bent. Het is een mooie dag vandaag. Voor het noorden van het land is de zomervakantie begonnen afgelopen vrijdag. Nou, het zuiden heeft komende vrijdag vakantie. Midden-Nederland sluit daarna aan. Ik kreeg gisteren in de Q-app al heel veel berichten van mensen die onderweg waren naar vakantiebestemmingen. Dat vind ik altijd zo leuk. Lekker in de auto en dan radio aan en dan kijken hoe lang je de Nederlandse radio kunt blijven ontvangen. Maar als die wegvalt op de FM of de DAB, kan je gewoon de Q-music app erbij pakken. Hè? Je kan gewoon door de hele wereld naar Q-music blijven luisteren. Dit hele weekend maak je hier bij Q kans op tickets voor Niall Horan. Ziggo Dome, daar staat hij op 16 oktober. Ik ga ook vanochtend daar weer 2 tickets voor weggeven. Die kunnen zo meteen van jou zijn. En het is heel simpel. Hoor je een hit van Niall Horan? Dan app je zijn naam, Niall Horan, via de Q-app deze kant op. En ik ga 1 iemand terugbellen. Die wint 2 tickets. Zo simpel is het. Nou, wanneer je hem precies gaat horen, dat ga ik natuurlijk niet verklappen. Dat begrijp je. Maar ja, het is geen straf hoor om naar Q te luisteren in afwachting van Niall Horan. Want dit is bijvoorbeeld Kensington.

0: to ask. Nou, ik heb niks te veel van jou gevraagd, toch? Want ik zei gewoon wachten tot je Niall Horan voorbij hoort komen en dan maak je kans op tickets.
1: Q Music presents Niall Horan.
0: En er werd ontzettend veel geappt. Heel veel mensen waren gelukkig heel erg scherp op de zondagochtend en hebben massaal geappt. En ik ga nu één iemand daarvan terugbellen. Willekeurig uit de computer. Zoals je dan te zeggen in de showbiz.
2: Hallo?
0: Hallo, met wie?
2: Met Quincy.
0: Hey Quincy, je spreekt met Jorien van Q Music.
2: Ja.
0: Hallo. Ik wil heel graag even van jou horen hoe graag jij naar Niall Horan wil.
2: Heel graag.
0: Waarom? Wat betekent die voor je?
2: Ik ben al heel lang fan van sinds dat het One Direction is samen met mijn zus.
0: En je wilt dan ook zeker samen met je zus daar naartoe op 16 oktober in de Ziggo Dome. Ja, nou, ja. Ik heb goed nieuws voor je, Quincy. Jullie zijn erbij! Moet je een beetje stil zijn voor iedereen die nog slaapt of zo op zondagochtend?
2: Ja, ik kom net terug van de nachtdienst.
0: Ah, ja, ik hoor jou echt een beetje zo ingehouden. Maar je mag gewoon hartstikke blij zijn, want die gaat er naartoe. Heb je hem al eens eerder live gezien? Of een andere One Directioner?
2: Nee, mijn zus wel, One Direction zelf. Maar ik ben er nog zelf nog nooit bij geweest.
0: Ah, nou, het gaat gewoon gebeuren. Dus ga je zus wakker bellen en vertel haar dat jullie naar de Ziggo Dome gaan op 16 oktober.
2: Dat ga ik doen.
0: Ik wens je nu alvast heel veel plezier, Quincy.
2: Dankjewel.
0: En wilt rusten, hè, na je nachtdienst.
2: Dankjewel.
0: Ik kan helemaal

0: Mafia, je hoorde Don't You Worry Child. Zometeen na 7:30 ga ik weer mijn muzikale brein laten kraken voor jou.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ja, de naam zegt het al. Ik ga zometeen op zoek naar een liedje dat precies past bij wat jij aan het doen bent deze zondagochtend. Misschien heb je lekker vakantie. Sta je nu de koffers in te pakken om zometeen te gaan vertrekken naar je vakantiebestemming. Misschien ben je al vroeg begonnen omdat je aan het verbouwen bent. Of je bent gewoon op weg naar je werk. Dat kan ook. Of je komt terug uit de nachtdienst. Nou, het kan alle kanten opgaan op de zondagochtend. Ja, of misschien ben je net als Sandra, die ik gisteren sprak, op korfbalkamp. Sandra die vertelde dat zij om 6:00 op zaterdagochtend al pannenkoeken stond te bakken voor 60 kinderen van het korfbalkamp, waar ze op dat moment was. En het werd dan de lunch, dus 's avonds moest ze weer gaan koken. Maar ja, 60 kinderen, hoeveel pannenkoeken bak je daarvoor? Nou, op, wat hadden ze nou gezegd? Volgens mij 4 pannenkoeken per persoon. Dus nou ja, 240 pannenkoeken. Die was wel even bezig. Dus wat draaide ik op de radio voor haar? Deze. There's a light you don't see. Even uitleggen. Dit is een liedje van Douwe Bob. En waarom draaide ik Douwe Bob voor een pannenkoekenbakker? Nou, omdat Douwe Bob ooit een eigen pannenkoekenrestaurant heeft gehad. Dus nu heb je een beetje een idee van wat het is, de soundtrack van het weekend. Laat mij weten wat jij aan het doen bent en dan zoek ik ook iets voor jou uit.
2: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1+1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
11: Zo, wat is het warm? Horeca de barbecue alarm. Kassen op de vetten!
12: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
16: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
17: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
18: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
17: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
19: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Renew.
23: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
24: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
25: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Het is vandaag bewolkt, of althans op dit moment. Later vandaag kans op meer zon. Lokaal kan er een bui vallen bij 19 tot 23 graden. Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld, wel een hoop flitsers gezien voor een zondagochtend. Te beginnen op de A4 van België naar Bergen op Zoom. Daar wordt gecontroleerd bij 245.0. Dan de A6 van Lelystad naar Muidenberg bij hectometerpaal 62.2. En de andere kant op bij 69.0. Dus dat is van Muidenberg naar Lelystad. Dan de A7 van Duitsland naar Groningen staan ze bij 245.0. En op de A7 van Den Oever naar Bolsward bij 107.7. En de laatste controle is gezien op de A16. Rotterdam richting Dordrecht bij 7.9.

0: Turn the Lights, inderdaad, maar of. Want het is gewoon alweer licht buiten. Zondagochtend, Just Stay op de radio.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Jeannette, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, niet persoonlijk, maar ik moet er niet aan denken om te gaan waar jij naartoe onderweg bent.
2: Nou, het is hartstikke leuk hoor.
0: Ja, dit geloof ik ook wel, maar ik ben allergisch voor katten.
2: Oh, dat meen je.
0: Ja, dus ik zou alles bij elkaar niezen daar.
2: Oh ja, nee, dan is dat denk ik niet de beste locatie om heen te gaan voor jou.
0: Want vertel, wat ga jij doen deze zondagochtend?
2: Ik ga naar de Velikatshow in de Lier.
0: Een kattenshow.
2: Een kattenshow, ja.
0: En ga je daar alleen kijken of ga je ook echt meedoen?
2: Nee, ik ga ook meedoen met twee hele lieve poezen die ik nu bij heb in de auto.
0: En die worden dan gekeurd daar als het ware?
2: Ja, ze worden gekeurd. Nou, dan heb je ook echt keurmeesters. En die bekijken je kat van alle kanten. En dan krijg je een mooi keurrapportje. Nou, en wie weet, misschien dat we ook nog een prijs kunnen winnen. Je
0: weet maar nooit. Wat valt er te winnen dan?
2: Gewoon titels als Best in Show.
0: Oh ja.
2: Zulke dingen, ja.
0: Hebben jouw kat al eens eerder zoiets gewonnen?
2: Nee.
0: Oké. Dus wat
2: denk je? Eén keer in nominatie, maar nee.
0: Zou leuk zijn, toch, als het vandaag gaat gebeuren?
2: Zou hartstikke leuk zijn. Ja, Raya... dan maak je dan toch wel extra trots.
0: Ja. Raya en Bailey heten ze. Wat voor katten zijn het? Kun je ze even omschrijven?
2: Het zijn Britse langharen. Die ene is een blauwe tortie, dus een beetje blauw met vlekjes.
0: Een blauwe kat? Andere...
2: Ja, nou ja, grijs zeg maar.
0: Oh, oké. Nee, dan hebben we dat even duidelijk.
2: En die andere is een black silver shaded. Dat is zeg maar een witte kat met een beetje zilverachtig lijkt die met een beetje zwart in de vacht.
0: Oh, dat is wel een mooi duo.
2: Ja, hartstikke mooi.
0: Ja, maar ze gaan niet als duo optreden. Ze zijn wel echt twee solo-artiesten.
2: Het is wel afzonderlijk allemaal.
0: Ja, precies. Nou, ik hoop van harte dat je gaat winnen. Of nou ja, dat Raya en Bailey gaan winnen.
2: Ja, dat hoop ik ook.
0: En ik zat te denken, wat zou ik voor je kunnen draaien als soundtrack van jou, maar ook eigenlijk van het weekend van Raya en Bailey. En toen zat ik een beetje in de kattenhoek te denken. Ik dacht nog heel eventjes aan iets van Taylor Swift, want dat is natuurlijk echt een kattenpersoon, puur zang.
2: Ja, wel heel leuk.
0: Oh, ik hoor je er heel enthousiast over. Nou, ik ben uitgekomen op een artiest die zichzelf Doja Cat noemt.
2: Zegt me niks.
0: Ja, het is echt een heel leuk liedje. Dit kwam een paar jaar geleden uit. Het heet Kiss Me More. En ik vind het wel echt lekker zondagochtend liedje. Dus ik hoop dat je hier ook blij mee bent.
2: Ja, dankjewel.
0: En heel veel succes vandaag. En groetjes aan de katten, hè?

Kiss Me More van Doja Cat. Is de soundtrack van het weekend van Jeannette. Die gaat vandaag naar een kattenshow met haar katten Raya en Bailey. Die worden daar gekeurd vandaag. Nou ja, kattenshow, Doja Cat. Ik had niet uit hoeven leggen, hè? Nee. Toch gedaan.

0: de zondagochtend. Lekker wakker worden met de radio op Q en Adele. Someone like you. Gaan we nu het tempo even opvoeren? Want ik wil je de nieuwe alarmschijf laten horen. En dat is deze week een samenwerking tussen een Engelsman, een Amerikaan, een Belg en een Nederlander. Het is de nieuwe single van Lost Frequencies. Nou, dat is dus de Belg in dit kwartet. Die is in zijn eentje. Maar hij heeft dus met die Engelsman, die Amerikaan en die Hollander achter de schermen dit liedje gemaakt. En vooral die Nederlander, dat vind ik leuk om even bij stil te staan. Want die staat in de kleine lettertjes van dit nummer bij de schrijvers genoteerd als Evadan. Maar Evadan is de artiestennaam van Vincent van den Ende. Bekende achternaam, hij is inderdaad de zoon van Joop van den Ende. En deze Vincent is dus liedjesmaker achter de schermen voor echt hele grote artiesten zoals Chris Brown, maar ook voor Nederlandse artiesten zoals Maan en Mo en Armin van Buuren. En hij heeft zelfs gewerkt voor Paris Hilton. Nou, die Hollander heeft dus meegewerkt aan het nieuwe liedje van deze Belg, Lost Frequencies.
1: De Q-Music. Alarmschijf.
2: Lost Frequencies. Live it.

0: Hoor je dat einde van deze nieuwe van Lost Frequencies? Dat is dus van dit, hè? Music Sounds Better With You, Stardust. Er zit net gewoon even een seconde van in. Zo meteen naar achter hoor je Harry Styles op Q.
1: Hello everybody, it's Niall Horan here.
2: Q Music presents Niall Horan.

0: by Q Music. Q sounds better, better
1: with you. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met

0: verfzaken.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: The stories are true.
7: The story has just begun.
8: Disney's Vaiana, kom tot leven.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: Are you ready to be the hero?
8: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Nu bij Dirk. Dreft wasverzachter. €2,99. Prachtaanbieding.
17: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
19: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Goedemorgen, het nieuws van 8 uur. Dit is Michiel Frazenstorm.
21: Goedemorgen. In meerdere steden in ons land is het onrustig geweest na de winst van Marokko op het WK voetbal. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht liepen de feestelijkheden uit op geweld, waarbij agenten werden aangevallen met stenen, eieren en zwaar vuurwerk. Toen de ME erbij kwam, werd het weer rustig. In de Haagse Schilderswijk raakten door het geweld 2 agenten en een verkeersregelaar gewond. Bijna 30 relschoppers daar zijn opgepakt. Ondanks de ongeregeldheden zegt de politie dat de meeste Marokko-fans gewoon feest vierden. Marokko is door naar de kwartfinale en daarin spelen ze tegen Frankrijk. Ander nieuws dan. Na een steekpartij in Assen zijn vannacht 2 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers kregen in een café ruzie met elkaar, meldt Dagblad van het Noorden. Buiten liep het verder uit de hand en werd er gestoken. Een van de gewonden zou er slecht aan toe zijn. En uren later dan gepland heeft president Trump zijn toespraak gehouden op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Er was noodweer in Washington en daarom moesten duizenden bezoekers op het festivalterrein worden geëvacueerd. Na de speech van Trump werd de Amerikaanse feestdag afgesloten met een grote vuurwerkshow. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld. Wel een hoop flitsers op de A4 bijvoorbeeld van België naar Berg op Zoom bij 245.0. Er wordt gecontroleerd op de A6 van Lelystad naar Muidenberg bij 62.2. En de andere kant op van Muidenberg naar Lelystad bij 69.0. Dan de A7 van Duitsland naar Groningen, een flitser bij 245.0. Op de A9 Haarlem richting Alkmaar bij 46.7. En de laatste controle deze ochtend staat op de A16. Rotterdam richting Dordrecht 7.9.
0: Music. Jorien Renkema.
20: Zometeen lekker meezingen met Nelly en Kelly. Dilemma.

deze had ik op een Hitzone CD hoor, in de Zero's. Nelly en Kelly hoorde je met het Dilemma. 2002 was het. Ik weet ook die clip nog heel erg goed. Dat was echt in de hoogtijdagen van MTV, TMF. Dat je dan iedere dag uit school kwam en gewoon alleen maar met een glas cola TMF ging kijken. En ja, er zijn nog van die aantal van die clips die je gewoon nog uit je hoofd kent. En het Dilemma van Nelly en Kelly is daar één van. Goedemorgen, zondagochtend. Mocht je echt net wakker zijn en geen idee hebben wat en hoe en waar je wakker bent geworden, nou, dat weet ik ook niet precies. Het enige wat ik je wel kan vertellen is dat het vandaag 5 juli is, 2026 om heel precies te zijn. En dat het inmiddels 12 minuten over 8 is. Het was een dag met 16 zonuren vandaag. Hoewel die zon zich lang niet overal in Nederland laat zien, al helemaal niet de volle 16 uur. Het zuiden heeft vandaag de beste papieren. Hoogzomer is het nog niet, maar dat komt wel weer. Volgende week echt weer temperaturen van 25 plus, dus geen stress. Ik merk dat ik een beetje weemoedig en sentimenteel in de wedstrijd zit op dit moment. De zomervakantie is begonnen en na de zomervakantie gaat mijn dochter voor het eerst naar school. Ze wordt van augustus 4. En dat is best wel een dingetje, dat kun je je misschien voorstellen. Ik werk natuurlijk in het weekend hier bij Q Music, dus ik heb door de week heel veel tijd met haar. Maar dat aftellen is nu dus wel echt begonnen. Dus ik ben van plan om volgende week, als het zo mooi weer is, dan even op pad te gaan met haar. Ik heb familie in Zuid-Holland, dus ik dacht, nou, dan ga ik daar op bezoek. En dan boek ik een leuk hotel, misschien in Haarlem. Vind ik een leuke stad. En dan gaan we gewoon even twee nachten met z'n tweeën even ergens logeren. Dat is toch leuk? Zij heeft nog nooit in een hotel geslapen, dus dat is allemaal nieuw voor haar. Ontbijtbuffet en zo, dat soort dingen. Nou, mocht je toevallig nog tips hebben voor omgeving Haarlem met een driejarige, dan mag je dat altijd laten weten via de Q-Music app. En als ik iets voor jou kan doen deze zondagochtend, mag je ook altijd appen. Hè? Vind ik alleen maar gezellig.

worden een nieuw religion. Ik krijg een bericht van Gerard in de Q-app. Die zegt, goedemorgen Jorien, we zijn er weer druk bij. Vandaag lekker voeren en verzorgen. Hij heeft het over zijn koeien, weet ik toevallig. Want Gerard is er iedere zaterdag en zondagochtend wel bij. Met een leuke koeienfoto. En hij zegt nog, gefeliciteerd met je collega. Nou, je bent goed op de hoogte, Gerard. Stefan Bouwman, inderdaad, vandaag jarig. Die hoor je vanmiddag gewoon op zijn verjaardag met Bram. Tussen 12 en 3 op de radio. En ik neem aan dat hij taart mee heeft. Maar daar heb jij niet zoveel aan de andere kant van de radio. Nou ja, eet een taartje op, Stefan, zullen we maar zeggen. Paula, die hebt goedemorgen. Ik ben een heerlijke ochtendwandeling aan het doen met Q-Music in de oren. Lekker opstarten zo. Jennifer is onderweg naar de Friesland Open van synchroon zwemmen. Ze gaat daar jureren. Nou, dus iedereen die onderweg is naar de Friesland Open, let goed op, Jennifer. Die houdt jou ook in de gaten vandaag. En ik krijg nog wat reacties op wat ik net vertelde op de radio. Dat ik eraan zit te denken om een paar dagen op pad te gaan in eigen land. Met mijn dochter die na de zomer voor het eerst naar school gaat. En Danielle die appt. Nou, wat een mijlpaal, Jorien. De tijd gaat zo snel. Voor je het weet komt je dochter met het idee om een exchange year te doen in Amerika. Na de middelbare school. Ik heb zo'n vermoeden dat Danielle daar zelf ervaring mee heeft. Nou, ik vrees die dag, Danielle. Maar voor jou, hou vol. Sterkte. En Mariska en Annemieke die hebben allebei hetzelfde. Dat ik naar de Linnaeushof moet als ik in de buurt van Haarlem ben. Dat is in Bennebroek. Erg leuk met kleintjes en niet ver van Haarlem. Nou, goede tip ook voor iedereen die luistert. Goedemorgen, Q-Music. 20 minuten over 8. Dit is de ex-alarmschijf van Somber. Zijn nieuwe single My Body Isn't Ready.

0: Little Dream. Armin van Buuren op Q. En zometeen na 8:30 hoor je deze.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die van Jumbo.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen vandaag nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi, zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
14: Mooi van Ethos.
15: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Hallo, u spreekt.
14: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Op veel plekken is het nu nog bewolkt. Later vandaag krijgen we meer kans op zon. En er kan lokaal een bui vallen bij 19 tot 23 graden. Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Op dit moment zijn er geen files gemeld in Nederland. Wel een behoorlijk aantal flitsers. Op de A4 bijvoorbeeld, van België naar Berg op Zoom. Daar staan ze bij 245.0. Dan de A6 Lelystad richting Muidenberg. Opletten bij 62.2. En op de A6 van Muidenberg naar Lelystad. De andere kant op dus bij 69.0. Dan de A7 Duitsland richting Groningen. 245.0. De A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel. Daar wordt gecontroleerd bij 11.2. En op de A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij 7.9. En dan twee flitsers nog op de A50. De ene van Arnhem naar Apeldoorn bij 195.3. En de andere van Os naar Eindhoven bij 116.5.

En Phil Collins. Dat was toen een beetje alsof nu... Nou ja, laten we zeggen, Chris Martin van Coldplay en Dan Reynolds van Imagine Dragons samen een nummer zouden maken. Want zowel Philip Bailey en Phil Collins waren in die tijd lid van heel populaire bands. Phil Collins was de drummer en de zanger van Genesis. En Philip Bailey was dan weer een van de zangers van Earth, Wind & Fire. En die laatste die ging een soloalbum maken. En toen werd Phil Collins gevraagd om te drummen op dat soloalbum. En dat klikte zo goed dat ze ook besloten om iets samen te gaan zingen. En dat werd dus die Easy Lover die je zojuist hoorde op Q-Music. Nou, dan weer naar een samenwerking van nu. De nieuwe single van Kygo is samen met Khalid. En die hoor je nu op...

dat dit liedje uitkwam. En toen dacht ik, wauw, wat is dit bijzonder. Hij zingt half en hij praat half. Het is Sam Hunt, Take Your Time. Dit was allemaal in 2015. Nou, inmiddels 11 jaar later horen we eigenlijk al jarenlang niks meer van deze Sam Hunt. Maar, las ik online, daarvoor steekt hij de hand volledig in eigen boezem. Want je denkt misschien, nou, hij heeft het nog heel vaak geprobeerd. Hè. Sindsdien heeft allerlei liedjes uitgebracht die gewoon geen hit zijn geworden. Arme Sam. Nou, zo ziet het dus niet helemaal. Want hij heeft eigenlijk gewoon helemaal niet zoveel gedaan de afgelopen 11 jaar. Hij zegt, ja, ik ben super ongeorganiseerd. Ik schrijf liedjes in notitieboekjes die ik vervolgens weer kwijtraak. En het werkt gewoon niet. Maar, zei hij er ook bij, ik werk sinds kort...

0: David Guetta, Usher en Without You.
1: Met je foute been uit bed.
0: Nou, om er even een slechte brug te maken, moet je zo meteen na negenen zonder mij verder. Maar wel met Bas. Die krijg je ervoor in de plaats.
2: Ja, ja, goedemorgen.
0: Dat is ook mooi. Goedemorgen. Zometeen weer een fout liedje in een thema. Wat voor thema heb je bedacht voor vandaag?
2: Heb je al gekeken naar de Tour de France?
0: Geen seconde.
2: Ik had het niet anders verwacht, joh.
0: Nee.
2: Ja, die is gisteren weer van start gegaan.
0: Ja, nou, jij zegt het. Ik had het niet geweten.
2: Ze gaan weer lekker fietsen. Daarom dachten we, laten we foute liedjes zoeken die je kan linken aan fietsen.
0: Oh ja. Dus Bicycle Race natuurlijk van Queen.
2: Ja, ja. Goeie.
0: Da.
2: Bagagedrager van Gers Bordoel.
0: Leuk, leuk. Ja, ik moet ook denken aan Op fietsen van Skik. Maar de Drent in mij, ja, die kan het niet over mijn hart verkrijgen om dat een fout liedje te noemen.
2: Ja, dat is wel een tikkie fout. Voor rekening goed.
0: Nou, wederom, jij zegt het.
2: Voor het hart van normaal.
0: Oh ja, ook. Leuk. Voor de echte harde fietsers. Ja. Ja. Nou, je hoort het. Liedjes over fietsen, maar ze moeten wel fout zijn. Kom maar door in de Q-app.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
7: Mm.
8: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: keukenspecialist.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands.

0: je toch niet liggen? Lidl!
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
2: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Fijne verjaardag.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichtingjarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
8: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
11: Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: morgen het Key Music nieuws krijgen van Michiel Frazenstorm.
1: Goedemorgen. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk zijn bijna 30 relschoppers opgepakt. De avond begon nog feestdruk toen Marokko-fans de straat op gingen na de winst op het WK. Maar de sfeer sloeg na een tijdje om. Agenten werden aangevallen met stenen en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht werd het onrustig. In Amsterdam is een feest van Marokko-fans uitgelopen op een heftig ongeluk. Op een plein in Nieuw-West botsten een motorscooter en een fatbike op elkaar. 3 mensen zijn volgens het parool zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Ander nieuws dan. In Assen zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij voor de deur van een café. 1 van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de 2 binnen ruzie en liep het buiten compleet uit de hand. Daarbij werd gestoken. En de viering van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zit erop. In Washington werd het feest afgesloten met een grote vuurwerkshow na een speech van president Trump. Die was vanwege noodweer boven Washington uren later dan gepland. In zijn toespraak zette Trump zijn politieke tegenstanders weg als communisten. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Beek en de Duitse grens kom je in 5 minuten. Controles op de A4 Belgische grens richting Berg op Zoom met 245,0. En ook op de A7 staan ze de Duitse grens richting Groningen opletten bij 245,0. Zo, goedemorgen. Welke foute liedjes kan je linken aan de Tour de France? Ben ik benieuwd naar...
2: Music. Bas van Nimwegen.
0: Mocht je een suggestie hebben, stuur hem vooral even door via een berichtje met de Q Music app. Drijven.

0: met je foute been uit bed.
1: 8 over 9, we beginnen de zondag weer lekker fout met een fout liedje. Tour de France is gisteren natuurlijk van start gegaan. Ik vroeg welke foute liedjes die je aan fietsen of de Tour de France kan linken. Wil je horen? Ja, ik zie meerdere keren ook een liedje binnenkomen. Dat wil ik je toch even laten horen, want dit wil je niet gemist hebben op je zondagochtend. Pascal Schipper met Ik heb aan je fiets gelikt. Ik vind het misschien een beetje te gek om dit helemaal...

0: Dit is natuurlijk wel categorie fout, kunnen we zeker zeggen. Ik heb aan je fiets gelikt. Sonja, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Kende jij dit liedje al? Van Pascal Schipper?
1: Nee.
0: Nee. Vind je ook helemaal niet erg, hoor ik.
1: Nee, klopt.
0: Hey, wat zijn de plannen voor deze zondag?
1: Later op de dag een stukje Tour de France kijken.
0: Ja, toch wel. En ja, kijk jij dan voor de mooie beelden van het Franse landschap en de kasteeltjes die daar voorbij komen, of echt wel voor de sport?
1: Nou, dan meer voor de sport en ook meekijken.
0: Ook meekijken? Oh, je kijkt een beetje verplicht mee met iemand thuis, sorry.
1: Soms wel, maar het is toch gewoon stiekem ook wel een beetje interessant.
0: Ja, dat is ook zo. Het kan echt wel spannend zijn natuurlijk. Ook die bergetappes die er nog aan gaan komen.
1: Heerlijk. Ja.
0: Nou, goed vooruitzicht. We waren op zoek naar foute liedjes over fietsen op de Tour de France. Waarom deze?
1: Als ik dit nummer hoor, dan moet ik altijd aan synchroonzwemmen van mijn dochter denken.
0: Nee?
1: Direct, die heeft met synchroonzwemmen op dit nummer een duet gesprongen.
0: Oh, wat grappig. Wat goed. Ja, ik zou dit helemaal niet linken aan de synchroonzwemmen. Maar wat grappig dat ze dan met dit liedje uitkomen over fietsen.
1: Ja, ik heb geen idee hoe ze dat bedenken. Maar het is misschien dan een leuk nummer. En denken ze van, hey, kunnen we wel het mooiste van maken.
0: Nou, wat goed. We zien je dochter liggen in het bad. En we gaan hem lekker draaien. Fijne zondag.
1: Ja, dankjewel. Van hetzelfde.

0: bij Q. Ja, weet je hoe die aan die artiestennaam komt, Snelle? Dankzij een bezoekje aan de kapper, hè? En toen hij een keer terugkwam van een knipbeurt, zei ze zusje, zo, wat ben jij een snelle gast? Toen dacht ik, hey, wacht eens even, misschien is dat wel een goede naam om muziek onderuit te brengen. Ja, en inmiddels zijn we 20 jaar verder. Jordam zie je uit met Laat het licht aan. Ja, ik heb hier nog 3 bijnamen. Coconut Man, Moonhead en P. Dat roept Jessie J altijd aan het begin van Price Tag.
1: Coconut Man, Moonhead en P.
0: Ja, dat stukje ken je wel, toch? Dat zijn dus de producers met wie ze dat liedje maakten. Coconut Man, dat is de bijnaam van Dr. Luke. Die is gek op kokosnoten, liet hij altijd bezorgen in de studio. Moonhead is Cloud Kelly, singer-songwriter. Die bijnaam kreeg hij vanwege zijn grote hoofd. En P, een ert. Zo noemt ze Jessie J zichzelf altijd vanwege haar kleine hoofd dan weer. Nou, dan weet je waar ze het over heeft.

Q-Music en Never Forget You op je zondagochtend. Ben je al een beetje wakker? Ja, of heb je het zwaar? Nou, ik ga het zo meteen even testen. Mag je het bewijzen? Ik ben benieuwd of je kan herkennen welk liedje je zo meteen hoort op het draaiorgel van Joris. Dan gaat er weer een slinger aan geven zo meteen.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Ajua, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
10: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel 20 euro korting.
17: Elke maand weer.

0: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: 9:30, goedemorgen. Kimi is ik weer op de meeste plekken droog. Behalve in het noorden en oosten, daar kan een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Q-verkeer voor Flitsmeister dan met files. Eentje op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en de Duitse grens. Daar kom je in 8 minuten. Controles, 2 gemeld op de A4. Grens met België richting Berg op Zoom met 245,0. En ook op de A7 de Duitse grens richting Groningen. Daarbij 245,0. Allebei bij 245,0.
14: Bas van Nimwegen.

0: Ja, gezellig.
1: Evanescence. Ja, wel een mooi liedje toch. My Immortal hoorde je op je zondagochtend.
2: Horis. Daar is Joris.
1: Hey Joris, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Jij hebt een kluszondag.
3: Ik heb een kluszondag, dat klopt.
1: Ik zie jou al staan. Met je twee linkerhanden, met een hamer in je handen.
3: Nou, dat heb jij wel goed voor ogen inderdaad. Maar toch, het moet even gebeuren. We hebben heel erg veel last van vocht in huis, Bas.
1: Oh.
3: En er is een bedrijf voor geweest, die heeft onze muur wel geïnjecteerd en van buitenom weer wat isolatie, of juist niet aangebracht. Een beetje luchtcirculatie.
1: Oh.
3: Maar nou moeten wij al het stuwwerk eraf halen. Het verdrogingsproces versnellen.
1: Het wordt één grote bouwval bij jou.
3: Ja, het zit overal.
1: Overal dus, vocht in huis. Hé, maar het is niet te hopen dat het in die... misschien klinken daarom die draaiorgels zo vals.
3: Zou dat het zijn?
1: Dat het daar...
3: We hebben het probleem gevonden, hoor.
1: Nou, die pijpen zijn allemaal krom. Er zit allemaal vocht in, natuurlijk.
3: Nou, misschien moet ik die ook maar even gaan afbikken dan.
1: Ja, maar dat is wel gevaarlijk, denk ik. Toch ook vocht bij draaiorgels, of niet?
3: Nou, wel niet. Het is eigenlijk net niet goed, eigenlijk. Het mag ook weer niet te droog zijn, want dat hout werkt natuurlijk precies. Altijd.
1: Ja,
3: vocht in huis is niet zo fijn.
1: Nee, dat wil je niet. Gedoe. Nou, sterkte daarmee. Ik zal je niet te lang ophouden dan. Geef gauw een slinger aan het draaiorgel. Aan jou aan de andere kant van de radio de taak om te raden welk liedje Joris draait. Weet je het? Stuur het dan gauw deze kant op via berichtje met de Q-app. Maak je kans op het Cube Music prijspakket. Nog een kleine tip van tevoren.
3: Nou ja, het is een klassiekertje uit de oude doos.
1: Een klassiekertje uit de oude doos. Ja, nou, kom erop.
3: Maar daar komt-ie.

0: Love It and Talk to Me back here.
1: Horis. Daar is Joris.
0: En Horis, daar is Meerte. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, heb jij een brakke zondagochtend? Of valt het mee?
2: Ik valt hartstikke mee. Ik had het juist heel gezellig gisteravond. Maar okay. Dan achter de bar.
0: Achter de bar, oké. Okay.
2: Achter de bar, ja.
0: Nou, je klinkt nog steeds heel vrolijk. Je hebt het nog steeds leuk.
2: Ja, zeker altijd.
0: Maar wat had je te doen dan, achter de bar?
2: Ja, er waren mensen, waren 40 jaar getrouwd. En die hadden een feestje. En een aantal kennissen van mij hebben een cateringbedrijf. En af en toe zeggen ze, help, heb ik personeel nodig? En dan kom ik gezellig een barretje draaien.
0: Wat leuk. En was het echt zo'n feestje waarbij het dan echt tot de late uurtjes doorging, waar het een beetje uit de hand liep?
2: Nee, het was heel gezellig, tot een uurtje of 9. En daarna ging iedereen weer naar huis.
0: Oh, dus dan had je nog de tijd om zelf ook nog even een kleine afterparty te doen. Hey, wat goed. En verder vandaag nog plannen of rustige zondag?
2: Nee, ik ga gezellig naar een vriendin. Even met haar en de kinderen op stap. Dus een rustige zondagochtend.
0: Lekker. Nou, rustig, rustig. Je hebt net Joris natuurlijk horen draaien.
2: Ja, zeker.
0: Dan zit je recht op je bed natuurlijk. Met z'n draaiorgel. Wat dacht je te horen?
2: Ja, dat was natuurlijk heel duidelijk. Dat was Smooth Criminal.
0: Het is te makkelijk, hoor ik.
2: Ja, als je dat stukje van Annie gaat spelen, dan is hij heel duidelijk.

0: audio-appje binnenkomen van Mark.
1: Hoi, hoi. Kunnen we nog kaartjes winnen voor Niall Horan? Laat maar weten.
0: Nou, dat zal ik je eens even laten weten. Zeker weten. Ja, dit hele weekend kansen op Q-Live tickets voor Q-Music Presents Niall Horan in de Ziggo Dome. Hoor je een liedje van hem, dan app je zijn naam deze kant op via de Q-Music app. Kom je vervolgens op de radio, win je 2 tickets voor zijn concert in oktober in de Ziggo Dome. Ik ga je verklappen. Je hoort Niall Horan binnen nu en 20 minuten. En ook deze van Lady Gaga, Abracadabra, komt eraan.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring, nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
17: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
18: I am Vaiana of Motunui.
19: Deze zomer.
20: Here we go.
19: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
21: See her light up the night in the sea. She calls me.
22: The ocean chose you.
19: Disney's Vaiana.

0: zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een tweejarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. 1 over 10, goedemorgen. Q Music nieuws krijgen van Michiel Frazenstorm.
9: Goedemorgen. In Amsterdam is een overwinningsfeest van Marokko-fans in één klap geëindigd na een heftig ongeluk. 3 mensen raakten zwaar gewond. Op een druk plein botste iemand op een scooter tegen 2 jongeren op een fatbike. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en er volgens het parool alle 3 slecht aan toe. In een paar andere steden braken rond het Marokkaanse voetbalfeest ongeregeldheden uit. Daarbij zijn tientallen relschoppers opgepakt. Alleen al in de Haagse Schilderswijk zijn het er bijna 30. 2 agenten in Den Haag raakten gewond toen ze werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Ook werd een verkeersregelaar aangereden. Het is nog niet klaar met de natuurbranden in Zuid-Frankrijk. Zo brak er gisteravond een nieuwe bosbrand uit ten westen van de stad Perpignan. Het vuur heeft een gebied verwoest dat zo groot is als een derde van het hele Schipholterrein. Ook op andere plekken in Zuid-Frankrijk zijn natuurbranden, net als in Spanje en Portugal. En president Trump heeft in zijn speech op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zijn bekende speerpunten herhaald. Zo waarschuwde hij voor het communisme en voor fraude bij de volgende Amerikaanse verkiezingen. Trump's speech buiten op de National Mall was uren later dan gepland. Er was noodweer boven Washington. Het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het later droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en de Duitse grenzen kom je in 14 minuten. En controles op de A4 Belgische grens richting Berg op Zoom met 245,0. A6 Lelystad Muidenberg met 62,2. De A7 Duitse grens Groningen bij 245,0. En de A16 Rotterdam-Dordrecht opletten bij 7,9.
10: Bas van
8: Nimwegen. Ik zou Mel Horn alvast intypen in de Q-Music app. Binnen nu 5 minuten ga je hem horen. Dan ga je hem misschien wel zien.

0: Goedemorgen met Bas.
1: Oh my god, hallo.
0: Oh my god, hallo. Met wie?
1: Hallo, met Guusje.
0: Hey Guusje, waar bel je voor?
1: Voor Niall.
2: Q Music presents Niall Horan.
0: Waarom wil je hier zo graag bij zijn?
1: Oh, ik hou toch van hem. Hij is zo fantastisch. En ik ben gewoon al fan van One Direction. En oh my god, ik tril helemaal. Ik vind het gewoon zo leuk.
0: Ja, wat is jouw favoriete liedje?
1: Ik vind Drive Chase dus heel leuk. Slow Hands.
0: Ja, klassiekertje toch wel natuurlijk.
1: Ja, ja. Echt al van de One Direction dagen.
0: Ja, oh ja.
1: Ja, gewoon alles.
0: Die goede oude tijd. Nou, je bent fan van het eerste uur, hoor ik, Guusje.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat je doet op 16 oktober.
1: Nou, ik hoop dat ik wel een idee heb, maar...
0: Dan sta je in de Ziggo Dome!
1: Oh my god.
0: Je wint 2 tickets voor Q Music Presents Niall Horan 16 oktober. Ben je erbij?
1: Wat leuk! Oh my god.
0: Heel veel plezier, Guusje, en een mooie zondag.
1: Dankjewel.

bij Q Music. Gelukkig dat zijn vrienden niet aan deze track hebben meegeholpen. Ja, anders hadden we halverwege dit gehoord. Ja, laatst had Lost Frequencies een optreden. Had zijn vrienden uitgenodigd. Stonden bij hem achter de DJ-booth op het podium. En hij stond te draaien voor 1000 man. En een van zijn vrienden die vond het leuk om, om even te kijken hoe die mixer nou werkt. Dus die drukte op een gegeven moment.

iedere dag. Wat gebeurt hier allemaal? Heel dat moment verpest natuurlijk. Mensen van de techniek en de lichten die waren ook helemaal in de war. Die hadden geen idee wat er gebeurde. Nou, van je vrienden moet je dit hebben natuurlijk. Ik weet niet of hij ze weer snel uitnodigt tijdens een optreden. Nou, misschien op Tomorrowland of zo volgend weekend. Haalt hij wel een persberichtje. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers. Psychic spies from China try to steal your mind's delicious.

0: I'm Good bij Q-Music. Hey, dit was best knap gisteren van Teun. Die speelde mee in Bas betaalt je Car Wash. Daarin moet je ze zo snel mogelijk een liedje zien te herkennen. Hoe sneller je dat doet, hoe meer wasbeurten je van me krijgt. En dat lukte Teun uiteindelijk.
1: Twee wasbeurten.
2: Justin Timberlake.
0: Zingen.
2: Can't stop the feeling. Can't stop the feeling.
0: Ah, knap toch? Nou, durf jij het aan? Ik ben benieuwd of je nog meer wasbeurten binnen kan slepen. Stuur nu het woord Car Wash via een berichtje met de Q-Music app. Spreek ik je misschien zometeen. En ook Miley Cyrus met End of the World hoor je zometeen op Q.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Goedemorgen.
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
14: Nu met Club Karwei. 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Gek op lage prijzen?
1: kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
19: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
20: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
19: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
22: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
23: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 giga glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
25: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
0: Het is 10:30 geweest, goedemorgen. Kimi is ik weer. Op de meeste plekken is het droog, behalve in het noorden en oosten. Er kan een buitje vallen, het is 19 tot 23 graden. Dan Q-verkeer met 1 file op de A12 Arnhem-Oberhausen... tussen Oud-Dijk en de Duitse grenzen kom je in 16 minuten. Controles op de A4 richting Berg op Zoom. Daar staan ze bij 245,0. Op de A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,2. En de A16 Rotterdam-Dordrecht opletten bij 7,9.
26: Bas van Nimwegen.
0: Met Q-Music. De Bauza, zometeen Magnetic. En dit is Miley Cyrus nu.

0: show hier weer mee in de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars en Risk It All bij Q-Music. Ik zag een appje van Chantal voorbij komen in de Q-app. Nou, die is nog lekker aan het nagenieten met dit liedje.
1: Hoi Bas, hoi. We zijn gisteravond naar Bruno Mars geweest. Wat een gave show. Geweldige stem, mooie lichtshow. Mocht je er naartoe kunnen, ik zou het je zeker aanraden.
0: Ja, ik moet zeggen, ik heb niet vaak FOMO dat ik niet bij een concert ben. Maar als ik die filmpjes allemaal voorbij zie komen, het ziet er echt wel waanzinnig uit. Ik baal wel een beetje dat ik geen kaartjes heb weten te bemachtigen. Vanavond en dinsdag dan staat hij er natuurlijk nog. Dus mocht je er nog naartoe kunnen, nou, neem het advies van Chantal serieus. Ik heb net heel even op Ticketswap zitten kijken. Er worden voor nu kaartjes te koop gezet voor €500. Hoppa, niet normaal, €500. Ik weet niet hoeveel flessen champagne je erbij krijgt. Maar massage, denk ik. Ik denk ook dat je thuis wordt gebracht voor dit geld, toch? Kan niet anders. Dit is Kensington bij Q. Get it.

0: Yes, dat hoop ik tenminste. Elise, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij een smerige auto?
1: Ja, nou, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Ja? Waardoor?
1: Ja. Nou, ja, ik heb paarden.
0: Oh jee.
1: En wij zijn gisteren ook op wedstrijd geweest met die auto. Dus die is zowel van buiten als van binnen. Zand, hooi, stro, paardenvoer. Ja,
0: godverdamme. Nou, dan kan je het luxe wasprogramma wel gebruiken, hoor ik.
1: Ja, zeker.
0: Laten we het hopen. Ja, we gaan Bas betaalt je carwash spelen. Het is heel simpel. Je hoort zometeen een liedje. Dat begint met bijvoorbeeld alleen de baslijn van het nummer. En naarmate je verder komt, ga je steeds meer van het nummer horen. Dus even later komt er een pianootje bij of een gitaartje, de drums. Hoe sneller je uiteindelijk de titel en artiest raadt, hoe meer wasbeurten je van me krijgt. Ben je te laat? Ja, dan sta je met lege handen. Dan kan je met de MN Spons aan de slag.
1: Oeh, ja.
0: Maar dat hopen we natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Ben je er klaar voor, Elise?
1: Ja, ik sta er klaar voor.
0: Heel goed. Je bent er zelfs bij gaan staan. Dat is lekker.
1: Ja. En ik heb zelfs een hulptroep op de achtergrond. Dus ik ben niet alleen.
0: Nog. Nou, heel veel succes. Hier ga je.
2: Vier wasbeurten.
0: Welk liedje is dit?
2: Drie wasbeurten.
1: Oh jeetje. Het is wel een bekende.
0: Maar wat is het?
1: Maar wat is het?
2: Twee wasbeurten.
0: Ja. Je neemt.
2: Eén wasbeurt.
1: Ja, Beyoncé. Ja.
0: Met?

0: ik hoorde jullie het letterlijk zingen.
1: Ja, ja.
0: Ik vond
1: dan moet
0: het
1: je
0: knap.
1: Even tot de titel komen, hè?
0: Ja, dat is altijd lastig, hè? Maar Beyoncé hadden jullie al. Nou, jullie hebben één wasbeurt binnengesleept, toch nog?
1: Nou, dat kan geen kwaad, dankjewel.
0: Ik wou zeggen, ik wil je ook niet met een smerige auto het weekend door laten gaan, als ik dat zo hoor. Dus,
1: nee, dankjewel.
0: Komt jullie kant op, mooie zondag nog.

0: Een open lights. Die heeft een kater nu natuurlijk, hè, van gisteren. Van die gigantische bruiloft. Dat kan niet anders. Zometeen hoor je Teddy Swims. Mr. Know-It-All komt eraan.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement.

0: keukenspecialist.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bij

0: 9. Lidl.
1: Nou, 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
3: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
2: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Nu slot, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus
10: als je slim bent, boek je nu pap.
9: Met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrije vakanties.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook, uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Het is 11 uur geweest. Goedemorgen. Het Q-music nieuws van nu.nl. Pieke Hamers.
18: Goedemorgen. Bij een ongeluk op de A13 bij Delft is een kind om het leven gekomen. 2 auto's botsten gisteravond op elkaar. Het kind werd naar het ziekenhuis gebracht waar het vandaag overleed. Ook kostte een verkeersongeluk in het Brabantse dorp Zeeland 2 mensen het leven. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Bij een schietpartij in New York zijn zeker 8 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zouden 4 kinderen zijn. Het gebeurde gisteravond lokale tijd tijdens de viering van de onafhankelijkheid en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De slachtoffers waren naar het vuurwerk aan het kijken. Er is nog niemand voor opgepakt. En een nieuwe bosbrand in het zuiden van Frankrijk, ten westen van Perpignan, is een nieuwe brandhaard ontdekt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Sinds gisteravond is al meer dan 930 hectare verwoest. In de regio zijn meer natuurbranden. Zo werden donderdag nog duizenden mensen geëvacueerd. Veel van hen zaten op campings. En het Marokkaanse voetbalfeestje is op meerdere plekken uit de hand gelopen gisteravond na de WK-winst tegen Canada. In Rotterdam en Dordrecht zijn in totaal 10 mensen opgepakt, onder meer vanwege geweldpleging. En in Den Haag alleen al in de Schilderswijk bijna 30 mensen. In Amsterdam raakten 3 mensen gewond bij een aanrijding van een scooter en een fatbike midden in een feestende menigte. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanmiddag trekt de regen weg en breekt vanuit het zuidwesten de zon af en toe door de bewolking heen. Het wordt 19 tot 24 graden. En morgen gaat de temperatuur weer wat omhoog.
17: Dankjewel, Fieke. Dank je verkeer van Flitsmeister. Met één file langer dan 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens is een ongeluk gebeurd. Daar kom je in 6 kilometer. Je vertraging is 15 minuten. Controles op de A4 richting Berg op Zoom bij 245,0. A6 Lelystad Muidenberg met 62,2. A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7,9. De laatste op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij 195,3.
0: Bas van Nimwegen.
17: Zometeen terug in de Top 40 Classic naar juli 2008. Toen ging er wat van tafel in de cafés en de kroegen.

0: moesten in cafés, kroegen en restaurants. Rookverbod in de horeca ging namelijk in. Ah, daar was niet iedereen even blij mee.
1: Wij roken, wij zijn heel principieel. Ik laat mijn sigaretje niet uitpakken. Alles wordt tegenwoordig al afgepakt.
2: Maar daar kan je hoge boetes voor krijgen.
1: Ja, klopt. Nou ja, kom maar op.
0: Ja, kom maar op. Maakt allemaal niks uit. Maar niet iedereen die was er even boos over. Sommigen vonden het ook prima.
3: Thuis lekker pilsje drinken en thuis roken. Dan mag het wel. En dan gaat je bier halen. En gewoon lekker op het balkon daar pilsje drinken en daar roken.
0: Ja, ook goed natuurlijk. Nou, ik moet zeggen, ik vond het altijd wel lekker dat je dan na een avondje stappen niet helemaal doorrookt terugkwam. Weet je, alles meurde altijd helemaal naar de rook. Nou, vanaf toen niet meer. Dan de top 40 van toen, 5 juli 2008. Ik heb er weer 3 liedjes uitgehaald. Ik ben heel benieuwd welke jij kiest. Laat het weten, hè, wat ik moet draaien zometeen. Heel simpel via een berichtje met de Q Music app. En leuk als je dat even doet met een audio-appje. Ga je voor

0: Kidda en Alphaville zijn met een van Max Forever Young bij Q Music. Terug naar 18 jaar geleden vandaag, juli 2008. Toen ging het rookverbod in de horeca in. Roken mocht niet meer. Rihanna stond toen in de top 40 met Take a Bow. Was keuze 1 vandaag. Alan Clark met Blow Me Away. Estelle en Kanye West keuze 3 met American Boy. Amanda die zegt Rihanna natuurlijk. Peter, ja, Alan Clark. Al jaren niet meer gehoord. Dat is echt een vergeven liedje inderdaad. Elise zegt ik ga voor die laatste Estelle en Kanye West. Daphne dan?
1: Gaat voor mij tussen Rihanna en Kanye West. Maar ik ga voor die American Boy.
2: Nou, het wordt Rihanna voor mij.
3: Hey Bas, goedemorgen. Mijn woord Rihanna. De mazzel.
2: Rihanna natuurlijk. Groetjes.
0: Ah, je hoort het al, hè. Dik gewonnen met 54% van de stemmen.

0: ochtendmuziek. Stella Lefty, Boston bij Q-Music. Zometeen toch wel een van de zomerhits van vorig jaar. Blijf lekker om te horen deze. Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings hoor je zometeen op Q.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op Europark.

transport van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.

0: en keukenspecialist.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Nieuwe keuken.

0: Buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense. Renew.
12: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek-style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek-style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
21: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze, in een leuk plaatsje.
23: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
24: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
25: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
24: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
26: Goedemorgen, Kimi is ik weer. Vooral droog, behalve in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen dan gaat de temperatuur weer wat omhoog. Dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met 1 file langer dan 10 minuten valt mee op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens een ongeluk gebeurt. Daar kom je in 5 kilometer, 13 minuten is je vertraging. Controles check je in de Flitsmeister-app.
27: Bas van Nimwegen.
26: Yes.
27: Q-Music.
26: met Banner zometeen. En dit is Calvin Harris en Blessings.

0: Marijke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Je zit mij te stalken om Sienna Spyro te draaien.
1: Ja, dat klopt.
0: Alleen maar Sienna Spyro verzoekjes krijg ik van jou.
1: Absoluut.
0: Ja, je bent helemaal obsessed met haar nieuwe album.
1: Ja, sinds die uit is, ik zag dat die uitkwam en toen ben ik gelijk gaan luisteren. En ik heb hem niet meer op stop gezet.
0: Dat is goed.
1: Haar stem is zo fantastisch. En de emotie die zij in haar nummers stopt, dit komt gewoon gelijk binnen.
0: Ja. Ja, ik was even benieuwd. Heb je de podcast ook al gecheckt? De Top 40 podcast met Stefan? Want die heeft Sienna gesproken, hè, afgelopen week.
1: Nee, die heb ik nog niet geluisterd.
0: Ah, zeker tippie. Zou ik echt even doen. Ja, ik vind al in de Key Music app, ook op Spotify. Hebben ze het over het nieuwe album, over de liedjes duiken ze helemaal in. Ik weet trouwens bijvoorbeeld niet, heb je het album op vinyl? Of?
1: Nee, ik heb Spotify.
0: Ah ja. Nee, maar dit is ook wel tof. Bijvoorbeeld zo'n feitje dat de vinylplaat, daar staan andere versies op van de liedjes dan de digitale tracks die je dus op de radio hoort.
1: Oké.
0: Het kwam omdat Sienna moest op een gegeven moment de liedjes aanleveren. Omdat ze de LP moesten gaan maken. Maar ze was eigenlijk nog bezig met die liedjes. Dus die heeft ze later nog een beetje getweakt. Dus daardoor zijn dat net andere versies geworden.
1: Oké.
0: Dat is zo fijn. Ja, dat wist jij nog niet. Hè? Dat is grappig.
1: Nee,
0: dat ik dan de echte Sienna Spyro fan nog iets bijbreng.
1: Ja, precies.
0: Nou, ga vooral die podcast checken van Stefan. Vind je in de Q-app.
1: Ga ik zeker doen.
0: Ga ik Sienna nog even draaien, goed?
1: Ah, geweldig. Dank je wel.

dit was een mooi momentje afgelopen week. Tijdens het WK voetbal, heb je het gezien? Dit zongen de fans van Engeland na de winst op Congo. De spelers van het Engelse team die stonden arm in arm naast elkaar voor die gigantische tribune met fans. En ja, die zongen allemaal voluit mee met Wonderwall. Moet je voor. Vet man, dan moet je je voorstellen dat je daar als speler staat. Dat is echt een kippenvel momentje geweest. Dat kan niet anders. Laten we hopen voor de Britten dat ze dit vannacht weer kunnen zingen. Om 2:00 spelen ze de 8e finale tegen Mexico. Ja, in Mexico-stad ook nog eens. Dus een thuiswedstrijd voor de Mexicanen. Dat kan wel eens een pittig potje gaan worden. Ik hoop dat ze gaan winnen. Ja, ik heb Engeland ook als wereldkampioen ingevuld in de voetbalpool. Ja, ik weet het. Misschien niet topfavoriet. Maar ik dacht, iedereen doet Frankrijk, Spanje. Ik dacht, laat ik even iets anders doen. Dus hopen voor de winst op Engeland.

0: Nou, jongens.
1: Bouwman.
0: Ik voel toch wel waar Nick en Simon een gat hebben gelaten, hè? Voel ik wel Bas en Bram, hoor.
1: B&B. Zeker. Gaat land in.
0: B&B vol muziek.
2: Van harte gefeliciteerd, Steve.
0: Dankjewel.
1: Voel je jarig?
0: Nee.
1: Nou, daar gaan we even veranderen.
0: Nee, dat is goed.
1: Nee, al je felicitaties deze kant via de Key Music App. Lekker Stefan even in te zetten.
0: Dankjewel.
1: En jullie gaan ook trakteren, hè?
0: Is dat zo?
3: Hello everybody, it's Nighthorn here. Oh.
4: Q Music presents Niall Horan.

0: uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
3: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Nu bij Coolblue. Korting op 1000 luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
12: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
14: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu tijdelijk 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
15: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: The stories are true.
18: The story has just begun.
19: Disney's Vaiana, kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: Are you ready to be the hero?
19: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi, waar gewerkt wordt, werkt exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd.
7: Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Nu bij Dirk, Eru smeerkaas of cheddar, 99 cent. Doen toch?
22: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
23: 12 uur geweest, goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
24: Goedemiddag. Ook in Tilburg zijn 4 mensen aangehouden na ongeregeldheden na de WK-zegen van Marokko op Canada. Ze worden verdacht van poging tot doodslag omdat ze vuurwerk naar agenten zouden hebben gegooid. De overwinning van Marokko werd op meerdere plekken uitbundig gevierd. In de meeste steden bleef het rustig, maar ook in Den Haag, Rotterdam en Utrecht liep het uit de hand. Er werden tientallen mensen opgepakt. In Den Haag zijn de meeste mensen weer vrijgelaten met een boete. Het Nederlandse reddingsteam USAR wordt straks verwelkomd op vliegbasis Eindhoven. Dat team reisde vorige week naar Venezuela te zoeken naar overlevenden na de verwoestende aardbevingen. Er gingen onder meer reddingswerkers, verpleegkundigen, een bouwkundige en speurhonden mee. Ze worden onder andere toegesproken door de directeur humanitaire hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op Coney Island in New York zijn gisteravond zeker 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat gebeurde tijdens de viering van de onafhankelijkheid en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Onder de gewonden zouden 4 kinderen zijn. De slachtoffers waren naar vuurwerk aan het kijken. De politie heeft een wapen gevonden, maar er is nog niemand voor opgepakt.
25: WK 2026.
24: Voor Senegal eindigde het WK niet alleen op het veld rommelig. Na de nederlaag tegen België bleek dat voor meerdere spelers geen vlucht terug naar huis klaar stond. Een deel van de selectie zit daardoor nog steeds in de Verenigde Staten, terwijl anderen zelf maar een terugreis hebben geboekt. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanmiddag trekt de regen weg en breekt vanuit het zuidwesten de zon af en toe door de bewolking heen. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen gaat de temperatuur omhoog naar maximaal 27 graden.
23: Weer warmer. Oeh, dankjewel Fieke. Flitsmuis is de verkeerde informatie bij Q. Langs de windje onder andere op de A7 Den Oever-Zürich tussen Breesanddijk en de brug over de Lorentzluis 2 kilometer, 10 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland helemaal abgeschlossen, 2 kilometer, 10 minuten vertraging.
26: Er zijn ook nog heel veel flitsers, dus u krijgt van mij louter de hoogtepunt.
23: Nee, ga dan weg met die hoogte.
26: Om te beginnen op de A6 richting Muidenberg staan ze bij 62,2. Op de A9 richting Alkmaar bij 46,5. En nou, laten we die van de A16 richting Dordrecht er ook maar bij pakken bij 7,9.
25: Music. Stefan en Bram.
23: Talk. Hebben we er zin in, Bram?
26: Ik heb er zin in.
23: Nou, wat fijn.

0: Ari Stilo en As It Was. Goedemiddag, het is zaterdag 5 juli. Een heugelijke dag, want volgens mij is Samuel Welten vandaag jarig. En onze collega's Cindy Uitenmark en Wesley Janmaat. En daar houden we het bij, want genoeg nadruk nu op die verjaardag
1: van
0: mij.
1: En Stefan Bouwman, die u nu hoort, is ook jarig.
0: Ja, er werd net een oproepje gedaan. Dankjewel voor alle lieve berichtjes in de Q-Music app. Ik zit even op de plek van Tom, met naast mij Bram Krikke.
1: Ja, want Tom die is even lekker in Italië met zijn vrouw en zijn hond en zijn kind.
0: Met de hele bubs.
1: Ja, nou, die komt moddervet terug. Die zit daar 2 weken en ik zie alleen maar pasta's voorbij komen. Ik zie alleen maar, ja. Die is echt op calorieën en koolhydraten dieet. Dus dit wordt smullen natuurlijk.
0: En Tom kennende 0 beweging. Ja,
1: en heel veel bier.
0: Heel veel drank vooral. Ja, ja, niet alleen bier.
1: Maar goed, heb je een beetje een mooie verjaardag, Steef?
0: Ja, ik werd heel lief om 12 uur 's nachts eerst door mijn liefdallige vriendin gebeld. En daarna door mijn moeder. Toen lag ik al op bed. Ik ben helemaal niet gewend. Voor mij, ik snap dat voor de meeste mensen is 12 uur 's middags niet vroeg. Maar voor mij dan zeg maar om 9 uur klaar zijn om hier naartoe te gaan om te werken. Het weekend is voor mij vroeg, dus ik moest vroeg op bed.
1: Hoe laat sliep je?
0: Ik sliep uiteindelijk heel laat weer, maar dat is een lang verhaal. Maar ik lag er rond 11:30 in.
1: Oké.
0: Okay, ja, ja. Okay. En jij, heb je nog voetbal gekeken?
1: Ik heb nog voetbal gekeken. Nou ja, voetbal gekeken. Anti-voetbal gekeken.
0: Wat dan?
1: Ja, kijk, Marokko was een leuke wedstrijd.
0: Ook een leuke wedstrijd, heb ik ook gezien.
1: Ja, Paraguay-Frankrijk, man. Ja, dat was 1 grote slagpartij.
0: Oh.
1: Die Paraguayanen, man, die waren alleen maar aan het zieken, aan het treiteren, aan het schoppen, aan het slaan. En die scheids heeft alles toegelaten. Hij had wel 4 keer rood moeten trekken.
0: Oh.
1: En niet gedaan. En die VAR ook zit te slapen.
0: Nou, ik hoor al dat hij geen finale gaat fluiten. Wie heeft er nee. Ik heb helemaal gemist wie er door is.
1: Spoiler alert. Frankrijk.
0: Frankrijk.
1: Ja, ja, ja.
0: En Beppi.
1: En wie?
0: En Beppi.
1: Oh, en Mbappé.
0: En Beppi.
1: Nee, zeker.
0: Voor wie? We hebben het hier nog helemaal niet over gehad. Ik heb het hier uitvoerig met Quinty over gehad van de week. Ik durf namelijk niet meer te zeggen voor welk team ik ben. Want elk team wat ik support gaat daarna pap gelijk eruit. Maar voor wie ben jij op dit moment aan het roepen?
1: Eigenlijk iedereen behalve Argentinië. Ja. Ja, nou, dat is zo.
0: Nou, vind ik een mooie. Ja. Maximum
2: Summer. Hey, this is Taylor Swift on Q Music.
0: Q Music. 2 seconden hoor, sorry, ik vergeet weer wat.
1: Ja,
0: ja, ik ben een slechte Tom.
1: Ja, Tom die had nu gezegd van, we zijn trouwens ook benieuwd wat jij allemaal uitspookt dit weekend. Kom er lekker bij in de Q Music app, wat spook je allemaal uit? Laat het weten met een berichtje of met een fotootje, videootje, spraakmemo. Het kan allemaal. Ik wist het, ik wist het.

0: Yeah, niet één, niet twee, maar drie keer. Bram.
1: Hè?
0: Ik zei yeah, niet één, niet twee, maar drie keer.
1: Oh, yeah. Ja. Leuk.
0: Oh, leuk, goed, zeg je ook.
1: Wat gebeurt er allemaal in de Q-app? Even kijken, ik zie hier een bericht van Alinda. Lekker genieten vanaf de camping in Italië met Q-music natuurlijk op. Wat leuk.
0: Nou, leuk. Misschien is ze wel in de buurt van Tom van der Weert.
1: Nou, dat zou zomaar kunnen.
0: Nonja, hey Steven en Bram, wat ik zondag aan het doen ben. Nou, het saaiste klusje wat er is, de BTW-aangifte. Ik krijg hier een foto met echt alleen maar bonnetjes. En ik zie hier links van mij...
1: Dat ben ik momenteel ook aan het doen.
0: Administratiefirma Krik, hoeveel bonnetjes heb jij?
1: Ja, ik heb vanaf mei opgespaard. Dus ik ben ze even weer aan het inscannen. Hè? Jongens, waarom staat die zaklamp ineens aan?
0: Oh, het is voor een heel kwartaal. Dan vind ik het nog wel meevallen.
1: Ja, dan valt het nog best wel mee.
0: Manuela, waar ben jij op dit moment?
2: Midden in de wasstraat.
0: Midden in de wasstraat.
1: Oh, kijk, maar je bent er nog niet doorheen.
2: Nee. We staan nu bij het afspuiten en zo meteen gaan we de droge in.
0: Zo meteen de droge in, ja.
1: Kijk, ja, en dan val je voor ons denk ik weg, want dan ben je natuurlijk niet meer te horen.
2: Als het goed is, doet hij het toch.
1: Oké. Hoe is je dagje tot nu toe?
2: Ja, super gezellig. We zijn vanochtend op verjaardag geweest bij mijn neefje. En nu ja, zijn we onderweg in de wasstraat. Dus kijk, eigenlijk gewoon een hele relaxte zondag.
1: Nou, wat heerlijk zeg. En dan vanavond ben je dan manlief kwijt op de bank?
2: Nee, zeker niet. Nee hoor, nee zeker niet. Wij zijn hem niet kwijt op de bank. Ik denk dat hij mij eerder kwijt is dan ik hem.
1: Want wat ga je doen?
2: Ja, gewoon lekker relaxen op de bank zitten. Gewoon echt lekker relaxen zondag houden.
1: Ja, helemaal de inzakken.
2: We hebben samen vier kindjes, dus samen ben je wel blij als je lekker even samen op de bank kan zitten.
0: Never a dull moment. Nou, succes daar in de wasstraat.
2: Ja, kom goed, dankjewel.
1: Hoi,
2: ja,
1: en heel veel liefs. Gefeliciteerd met je neefje.
0: Oh, ja, neefje, shout-out neefje.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoe heet hij?
2: Ryan.
1: Wist je dat Stefan Bouwman ook jarig is?
2: Ja, ik weet dat hij jarig is. Maar ja. Ryan die is ook echt pas morgen jarig. Maar we vieren vandaag zijn feestje.
0: Nep.
1: Oh, ja, veel plezier.
2: Dus voor Stefan wel een hele fijne dag.
0: Ja, dat is het. Ja.
1: Hey,

0: deze was even speciaal voor Patricia. Nee, Arnoud.
1: Nou, bij deze, is nogal een verschil.
0: Bij deze over Patricia. Het is regenachtig in Leeuwarden, dus die is de Titanic aan het bouwen van Lego met Q. Maar hij was voor Arnoud. Die staat het opknappen, de slaapkamer van zijn zoon. Dat lekker energieke soundtrack, Bruno Mars.
2: En hoeveel staat hij nou nog, hoeveel keer in Nederland? 2 keer of zo?
0: Ja, vanavond en de 7e, dus dat is dinsdag dan.
2: Ja.
0: Bro, Hans Johan Cruijff Arena.
2: Misschien ga je er wel heen, dan ben ik stikjaloers.
0: Ga je er niet heen?
2: Nee, ik ga er niet heen.
0: Ja, ik kan toch wel even iemand bellen?
2: Ja, maar ik ben er niet.
0: Oh, je bent er niet?
2: Nee.
0: Ja, dan is het lastig. Strakjes Team Tom, a.k.a. Team Stefan versus Team Bram. We gaan ook op zoek naar mensen om dat mee te spelen, dus hou de Q-app in de gaten.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
4: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.

0: flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen vandaag nog de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
10: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
12: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
17: Goedemiddag, luistervrienden. Het is 1:02. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging doe ik op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, 1 kwartier. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil.
18: En de langste flitster staat op de A16 richting Dordrecht bij 7.9.
17: De langste flitser?
18: Ja, dat is degene met de meeste melding.
17: Oh ja, mooi.
19: Stefan en Bram.
17: Q-Music. Wat een hoogtepunt was dat, zeg.
18: Ja, zeker.
17: Ben jij klaar voor Team Tom?

0: Backstreet Boys op Q-Music. I Want It That Way. Bram?
1: Ja, Stefan?
0: Tijd voor een spelletje.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Tom is er alleen niet.
0: Nee.
1: Dus ja, ik weet niet, heb je ook dat themamuziekje klaarstaan?
0: Ja, wil je die hebben dan?
1: Ja, dat is wel leuk.
0: Ja.
1: En dan roepen we gewoon Stefan.
0: Is goed. Oké. Okay.
2: Team Stefan versus Team Bram.
1: Ja, juist. Team Stefan versus Team Bram. Ja, spelen wij in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot.
0: Ja.
1: En dat is jammer, want je kan fantastische prijzen winnen. Voor Team Bram ben ik op zoek naar iemand die een nieuw team heeft gevonden om te supporten dit WK.
0: Wat leuk.
1: Ja,
0: ja.
1: Want je Nederland ligt er natuurlijk keihard uit. Spoiler alert.
0: Mocht je het nog niet gezien hebben.
1: Ja, en dan moet je toch ook wel een beetje verkennen van, nou, zijn er dan andere teams die ik wel leuk vind. Ja. Ik vind Mexico bijvoorbeeld heel erg leuk.
0: Mexico is heel erg leuk.
1: Ja, en zal ik je wat vertellen? Die gaan vanavond winnen.
0: Gaan die winnen?
1: Die gaan winnen van Engeland.
0: Van Engeland, ja, precies.
1: Engeland, ja, is natuurlijk ook een heel goed team. Normaal zouden die misschien ook wel winnen. Maar die moeten op grote hoogte spelen, in de hitte. Ah, Mexico is supergoed.
0: Ja, maar die mensen die zijn daar opgegroeid. Die kunnen op 2 kilometer hoogte gewoon in die ijle lucht voetballen.
1: Waarom? Dus Mexico gaat hem gewoon pakken.
0: Harry Kane aan de zuurstof. Oh, sorry.
1: Dat zou zomaar kunnen, hoor. Goed, ben je ook zo iemand die al een nieuw team heeft gevonden? Stuur dan Team Bram via de Q-Music-app. Dan gaan we strijden tegen Team Stefan. En jij bent op zoek naar...
0: Nou, zoveel mensen die dus bezig zijn met voetbal. Jij in kluis. Dus ik ga op zoek naar iemand die bezig is met een andere sport. De Tour de France is ook begonnen. Wimbledon is bezig. Er is Formule 1.
1: Oh ja, Formule 1.
0: Het maakt niet uit welke sport. Al zit je zelf op korfbal. Maakt niet uit. Stuur dan even Team Stefan in een berichtje met de Q-Music app. En dan gaan wij zo meteen de strijd aan. Welk spel gaan we doen?
1: Zullen we gewoon lekker... ja, we kunnen ook een heel ingewikkeld nieuw spel doen. Maar omdat jij ook nieuw bent. Laten we lekker 30 seconds doen.
0: Oh, wat leuk.
1: Even behapbaar.
0: Verfrissend.
1: Zo is het.

0: Fifth Harmony op Q, Work From Home.
1: Team Tom versus Team Bram.
2: Spelen wij in teamverband. En we hebben inmiddels ook een teamgenoot. Stefan, jij was op zoek naar iemand die even lekker een andere sport dan voetbal volgde.
0: Ja, Nick, welke sport is dat?
3: Dat is Formule 1.
0: Formule 1.
2: Uiteraard.
0: Is het al geweest? Nee.
3: Nee.
0: Zometeen, denk ik.
3: Was.
0: Ja,
3: hoe laat? Eind van de middag. Een uur of vijf, volgens mij.
0: Oké. En wat denk jij? Gaat Max het doen?
3: Het zal toch wel een keer moeten gaan gebeuren dat hij wat de races achter elkaar het goed gaat doen. Maar de kwalificatie ging niet goed.
0: Nee, nou, we gaan het merken dan. Ik hoop
2: de sprintrace ook niet, hè? Dat ging ook niet best.
3: Nee, ging ook niet best, nee.
2: Maar ja. Je weet het niet. Wie weet zijn de goden ons gezind vandaag.
3: We gaan
2: het zien. Voor Team Bram was ik op zoek naar iemand die een ander team heeft gevonden dan Nederland op het WK om te supporten. Michael, hallo.
4: Goedemiddag.
2: Welk team is dat?
4: Marokko.
0: Natuurlijk.
2: Kijk aan. En was het dan ook echt zo toen Marokko won van Nederland dat jij jouw oranje shirt aan de wilgen hing en direct een Marokkaans shirtje aandeed?
4: Nee, gewoon, ja, hun team, ja, spelen gewoon lekker normaal, weet je, gewoon relaxed, gewoon goed voetbal.
2: Ja.
4: Ja, maar ik zeg wel eerlijk, ik denk niet dat Marokko het wereldkampioenschap wint.
0: Nou, wat is dit nou weer? Kom op, je bent supporter of je bent het niet, hè?
4: Hey. Ja, nee, kijk, nu wacht Frankrijk, dus.
2: Ja, nee, dan kan het snel klaar zijn natuurlijk. Ja. Maar goed, wel lekker. Gisteren natuurlijk weer gewonnen. Dus jij toch een beetje weer in je nopjes.
4: Ja, precies.
2: Nou, laten we hopen, Michael, dat je ook goed bent in 30 seconds. Dan is er weer wat te vieren.
4: Ja, laten we het hopen.
2: Ja, oftewel, wij gaan in 30 seconden allerlei dingen aan onze teamgenoten omschrijven. En aan jullie de taak om te raden wat wij toch in hemelsnaam bedoelen.
0: Ja.
2: Stefan met Nick, willen jullie beginnen?
0: Gaan wij beginnen, Nick?
3: Ja, zeker.
0: Okay.
3: Ja, helemaal goed.
0: Daar gaan wij. In 3, in 2, in 1... je hebt tv, maar je hebt ook de geluidsvariant. Wat Q-Music ook is.
3: Radio?
0: Ja, en dan waar je alle sportverslagen en zo kan luisteren. En nieuws en zo. Van de overheid.
3: Van de overheid?
0: Ja, de zender.
3: NOS?
0: Nou, maar nee, oké. Okay. Hij drinkt bloed. Het is een hele enge meneer. Hij woont in een kist.
3: De duivel?
0: Nee, oké, dit is een wielerwedstrijd. Het vindt zich af niet in Italië, maar in...
3: Frankrijk?
0: Ja, nou, oké.
2: Dit was misschien wel het allerslechtste potje 30 seconds waar ik ook ooit getuige van ben.
0: Nick, ik ben bang dat het aan mij lag.
3: Ja, ik kan hier gewoon heel slecht verstaan.
0: Oh, is dat het?
2: Jij zocht Radio 1, jij zocht Dracula en je zocht...
0: De Tour de France.
2: De Tour de France. Ja.
3: Dat is niet te verstaan, hè?
0: Ja, maakt niet uit, Nick. Kan gebeuren.
2: Misschien gaat het bij ons ook wel helemaal niet goed.
0: Ja, gisteren hadden wij allebei 5 namelijk, dus misschien hebben we allebei vandaag 0. Dat kan.
2: Dat zou kunnen. Ja. Michael, voor Team Bram, ben je er klaar voor?
4: Ja, ik ben er klaar voor.
2: Oké, daar gaat hij. Dit is het land van Shanghai en Hongkong.
4: China.
2: Heel goed. Dit is een spelletje met van die vogels.
4: Die vogels?
2: Ja, nou.

0: Dankjewel.
1: Ja, komt jouw kant op, Steve. Ja, je moet je wonden likken.
2: Ja, I know. Nick, weet je wat het is? Een slechte generale betekent vaak een goede uitvoering. Dus laten we dat dan op de Formule 1 betrekken. Dat wij hebben verloren, betekent dat Max straks wint.
0: Laten we het allemaal houden.

0: Religion op Q-Music. Zometeen het nieuws van 1 uur met Fieke.
1: Ja, de bezoekerscentra bij natuurgebieden gaan dicht.
0: Oh. Oké.
2: Hoef je niet zo boos te doen.
3: Hello everybody, it's Niall Horan here.
4: Q-Music presents Niall Horan.

0: music. You sound better, better
1: with you. Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
9: Hak je dag!
10: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten, klein maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
20: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
21: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
22: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
23: Kijk op kwf.nl/voor wie.
22: KWF.

0: Plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: 1 uur geweest. Goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
7: Goedemiddag. Staatsbosbeheer wil de 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Ze trekken elk jaar zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn niet rendabel, dat meldt de NOS. Ze leiden verlies op die gebouwen. Staatsbosbeheer legt dan de prioriteit bij het beheren van de natuur. Informatie over de natuur voor de bezoekers gaat Staatsbosbeheer anders organiseren, bijvoorbeeld digitaal. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk hebben 4 relschoppers de hele nacht in de cel gezeten. De andere 25 werden vrijgelaten en kregen een boete. Het Marokkaanse voetbalfeest eindigde gisteravond in Den Haag in rellen, waarbij agenten met stenen en vuurwerk werden bekogeld. Ook reed iemand in op een verkeersregelaar. In de meeste steden bleef het rustig, maar ook in Rotterdam, Utrecht en Tilburg liep het uit de hand. In de Spaanse regio Catalonië is de lockdown opgeheven. Die 7 gemeenten kregen vanwege de grote bosbranden. Er woeden al dagen branden in Spanje en het zuiden van Frankrijk. Een deel is nu onder controle en dus mogen bewoners daar weer naar buiten. Er is wel weer opgeroepen om niet naar het getroffen gebied te gaan. Een krant noemt dat brandtoerisme. Oranje International Denzel Dumfries heeft zijn droomtransfer te pakken. Het is officieel. Hij verruilt internationale voor Real Madrid. Hij heeft Dumfries voor 4 jaar getekend. De laatste keer dat een Nederlander uitkwam voor Real Madrid is alweer 15 jaar geleden. Dat was Royston Drenthe. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanmiddag trekt de regen weg en breekt vanuit het zuidwesten de zon af en toe door de bewolking heen. Het wordt 19 tot 24 graden. En morgen gaat de temperatuur omhoog naar maximaal 27 graden.
6: Fieke, dankjewel. Flitsmeisje verkeersinformatie bij Q. Langs de vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 7 kilometer, ruim 3 kwartier daar nog een ongeluk. En ook de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en de Martinus Nijhoffbrug. 6 kilometer en een half uur door een ander ongeluk. Verder zou je nergens langer dan een kwartier stil moeten staan.
8: Dan nog de langste flitser.
6: Even in je microfoon.
8: Ja. De langste flitser op de A6 richting Muidenberg. Met 62,2. Het zijn er nog veel meer. Maar ik zou zeggen, download lekker die app.
6: Ik vind de langste flitser is zo'n rare ter. De langste flitser.
8: En je zegt er ook langs de file. Laat mij de langste flitsers doen.
9: Music. Stefan en Bram.
6: Yo, ik wist niet dat je helemaal gek werd.
8: Briesend.

0: Eva Simons en This Is Love. 1:15, nou ja, een beetje naar boven afgerond. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Steven en Bram hier, Steven op de plek van Tom.
1: Ja, Tom zit nog steeds met zijn dikke Arie in Italië. Lekker zich vol te vreten met allemaal pasta's. Ik zie de foto's. Hij zit er heerlijk bij.
0: We zouden met die kleine gaan. Die is natuurlijk wel gewoon echt. Die heeft ook 18 uur in de auto gezeten. Ze hebben een tussenstopje gedaan volgens mij.
1: Ja, ja, de garage, want hij rijdt een Alfa Romeo. Dus dat duurde nog eventjes.
0: Ja, maar wel fijn dat je dan in Italië zit. Want als je dan onderdelen bestelt, kan je ze opkomen halen.
1: Ja, dat is waar. Ja. En die hebben ze daar genoeg. Kunnen ze nog van de Vira aftrekken. Maar in ieder geval, hij heeft het onwijs naar zijn zin. En hij zit daar nog wel eventjes. Nog, volgens mij nog een week. En dan zit hij nog thuis nog een week te rommelen.
0: Oh, eventjes bijkomen.
1: Eventjes een klein beetje bijkomen.
0: Kreeg een klein oprispintje.
1: Ja, ja. Maar dat maakt niet uit. En in de tussentijd zitten wij lekker op de radio. Stefan, ik vind het ongelooflijk gezellig dat jij op je verjaardag hier ook nog eens zit. Nou, ga je dat nog vieren eigenlijk?
0: Nee, ik vind het heerlijk om op mijn verjaardag te werken. Want ik heb er niet zoveel mee, moet ik eerlijk bekennen. En toen noemde Quinty mij van de week de Grinch van de verjaardagen. Dat is ook niet per se. Ik vind het hartstikke leuk als mensen het vieren. Maar zelf denk ik gewoon, wauw. Dus ik ga vanavond lekker pizzaatje eten met mijn vriendin. Ga een serietje kijken. En dan ben ik helemaal content.
1: Nou, dat is toch ook, heerlijk?
0: Ja.
1: Zo'n invulling.
0: Vind ik meer.
1: En welk serietje dan?
0: We zijn nu op, is dat op Netflix? Ja, The Burrows aan het kijken.
1: Ken ik niet.
0: Het is wel grappig. Het zijn allemaal oude mensen in een soort community met oude mensen. Maar er gebeuren buitenaardse dingen. Verder ga ik niks spoilen. Ik zie jou...
1: Bedenkelijk kijken, inderdaad.
0: Het is geen Japans drama. Dus
1: nee, maar wat leuk. Nou, en raad je hem aan?
0: Ik raad hem best wel aan. Ik vind het echt leuk. Goed geacteerd, goed verhaal. Ik vind het wel tof. En het is ook leuk om een keer... Het zijn zeg maar hele oude mensen. Maar ze hebben stiekem een beetje een soort Stranger Things jonge mensen rol. Snap je wat ik bedoel?
1: Oké.
0: Dus ze spelen best wel... Ze zijn heel oud, maar ze spelen heel... Nou, ik vind het gewoon heel leuk. Waar zit jij nu in?
1: Ja, niet.
0: Niet?
1: Nee, ik ben nog op zoek. Naar een nieuwe serie. Ja, ik kijk vooral heel veel voetbal nu.
0: Oh ja.
1: Gewoon lekker behangetje.
0: Het is echt goede sportzomer, hè? Ja.
1: En we zijn natuurlijk ook nog steeds heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookt deze week, dit weekendje. Kom dan lekker bij in de Q-Music app.

0: daar de befaamde uitspraak van Bram Krikke.
1: Wat?
0: Zo.
1: Zo?
0: Worden.
1: Ze niet meer gemaakt. Ach ja, sorry. Ik denk, waar doel jij op? Ja, dat dus.
0: Je leek wel Nederland. Ik kon het ook niet vinden.
1: Nee, excuus.
0: Bon Jovi, Living on a Prayer, net op Q. Jij zei, wat is iedereen aan het doen in de Q-app?
1: Nou, er zijn ook best wel veel mensen die nog serietips hebben trouwens. Ik zie hier bijvoorbeeld Michael, die zegt, teach you a lesson. Dat is een Netflix-tip. Ik zie Nick, die zegt, The Bear natuurlijk. En op Disney Plus kan je die kijken. Heb ik nog niet gezien, maar ik hoor daar iedereen over.
0: De Bear, waar gaat het over? Heb je
1: ja, een chef-kok.
0: Chef-kok?
1: Ja, een chef-kok.
0: Oh, dus echt kijken in de keuken. Dat gaat er heftig aan toe in de keuken.
1: Ja, ik keek toen een aflevering en ik werd er helemaal zenuwachtig van.
0: Oh ja, dat was ook wel lekker, toch? Als een serie daarmee
1: kan...
0: Oh, nee.
1: En toen heb ik hem dus afgezet.
0: Oh, nou, bij deze, het is een tip.
1: Oh, ja, hij scoort wel heel hoog.
0: Stefanie, die is lekker druk. Die zegt eigenlijk wat ik aan het doen ben. Wat ik niet aan het doen ben, kan je beter vragen. Wasjes draaien, koffers schoonmaken, spullen klaarleggen voor de vakantie. Online nog snel bestellen, opruimen. Telefoongelegenheid. Oh, geheugenleger. Dat is natuurlijk voor foto's. Snap het. Nou, de autocorrect heeft er ook zin in. Alles om de zomervakantie voor te bereiden.
1: Dena, die is net klaar met de workshop vuurspuwen.
0: Oh, doodeng.
1: Dat is wel tof.
0: Heel eng. Edmee, die heeft lekker gegourmet bij de schoonouders op de camping. Nu lekker geluncht. Een tostietje.
1: Heerlijk. Gegourmet?
0: Gisteravond.
1: Met 35 graden.
0: Vind je dat niet? Vind je dat echt een kerstding?
1: Ja, vind ik wel een kerstding.
0: Nou ja,
1: en Milou zegt nog, samen met mijn kids onderweg naar 3 weken oppasvakantie in Friesland.
0: Gezellig.
1: Kijk, hartstikke leuk.
0: Volgens mij krijg je een topzomer.
1: Dat denk ik dus ook.
0: Ja.
1: Maar of je ook net zo'n leuke dag als Stefan Bouwman vandaag met zijn verjaardag.
0: Hou op.

0: Malieve, Edge of Desire op Q-Music. Bram.
1: Steve.
0: Ik zie hier een zeker stukje stof.
1: Ja, een rood kleedje met daaronder een fantastische prijs.
0: Ja.
1: Ja, we gaan zo weer een mooie prijs weggeven.
0: Moet je dat doen eigenlijk? Of doen we dat straks pas?
1: Nee, dat doen we straks
0: pas. Oh.
1: We moeten rekken.
0: We hebben niet genoeg content, jongens.
1: Nee.
0: Vanzelf 3 uur.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: I am Vaiana of Motunui.
9: Deze zomer.
10: Here we go.
9: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: The ocean chose you.
9: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop. Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
19: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
22: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: en keukenspecialist.
1: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijd mixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
12: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
19: Yes, hallo, 2:02. Flitsmeister de verkeersinformatie bij Q-Music. De langste files op de A76, Geleen-Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland, 2 kilometer en kwartier. A7, Zurich ten Oever. Tussen Breesland-Dijk en de brug over Stevensluizen, 4 kilometer en een half uur. En de A2, Utrecht en Bos tussen Geldermalsen en Waardenburg, 6 kilometer en een half uur.
20: Dan ook nog ongelooflijk veel flitsers. U krijgt de hoogtepunten. Om te beginnen op A6, de A6 richting Muiderberg bij 62,2. Op de A16 richting Dordrecht bij 7,9. Ja. En op de A5. Richting Apeldoorn staan ze bij 195,3.
19: Die is echt mooi.
20: Dat is mooi, maar het zijn er dus nog veel meer. Dus download de app.
19: Welke app?
20: Ja.
21: Stefan en Bram.
20: Je weet.
19: Die ene, bro.

0: Goedemiddag Stefan en Bram. Weer lekkere muziek. Dankjewel. Lieve groetjes Anja.
1: Q Music. Maximum. Summer.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper en Shallow Up Your Music.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
2: Ja, dat ga ik zo meteen onthullen en omschrijven. En mocht je tijdens die omschrijving nou denken, dat is echt iets voor mij, dat mot ik hebben. Stuur dan dat mot ik hebben via de Q Music app. Zo simpel is het eigenlijk.
3: Perfect uitgelegd, ik kan niet anders zeggen.
2: Alright, zal ik hem er dan aftrekken?
3: Ben je er klaar voor om het te onthullen?
2: Ja, zeker. Mag ik dan ook een galmpje op de stem?
3: Ja, zeker.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
2: Ach, daar is die. Ja hoor, dan gaat het rode kleedje er nu af, dames en heren. En wat een fantastische prijs is dit, zeg. Een opblaasboot voor wel 4 personen, inclusief paddles. 2,70 meter bij 1,26. Dus zelfs dikke buurvrouw Joke kan erin. Een rubberboot, opblaasbaar. Het is fantastisch. Ga je op vakantie, blijf je lekker thuis op de camping met zo'n meertje.
3: Oh, leuk.
2: Weet je wel waar al die kinderen dan ook in gaan poepen in het water? Het maakt er nog niet uit. Maar dan kan je dan met een rubberboot overheen trekken. Hoe leuk is dat? Wil je dat nou hebben? Stuur dan dat wat ik heb via de Q-Music app.
3: Echt goed gewoon weer.
2: Dankjewel.
3: Ongelooflijk.
4: De Q-Music. Q-Music. Alarmschijf. Lost frequencies.

0: ons aller Amy Winehouse.
1: Worden ze niet meer gemaakt.
0: Ja, top.
2: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
3: Ja, dat weten we inmiddels. Een opblaasboot voor 4 personen, inclusief paddles. Wel zo handig, daar kan je ook nog vooruit komen. Veel geïnteresseerden, waaronder Patrick en Kirsten. Hallo!
4: Hallo, goedemiddag!
5: Hallo, goedemiddag.
3: Hallo. Hallo. Patrick, laten we met jou beginnen. Patrick, hoe is je dag?
5: Ja, goed. We hebben gisteren familiedag gehad. Hebben gelogeerd bij familie en nu zijn we op de terugweg naar een verjaardag.
3: Dus je bent nu zo gaar als een aap, denk ik.
5: Ja, zo ongeveer wel, ja.
3: Ja, dat snap ik. Ja. En ja. Kirsten, hoe is jouw weekend?
6: Ja, hoi!
3: Hoi!
6: Nou ja, super gezellig. Lekker met mijn kids thuis. En we doen van alles.
3: Ja, nou, en misschien ook wel roeien als het even mee zit.
6: Nou, dat zou helemaal super tof zijn.
3: Ja, want we hebben hier dus een opblaasboot, inclusief paddles. Twee kapers op de kust. Maar ja, Steve, er ligt er maar één, dus hoe gaan we dat oplossen?
0: Nou, er mag gepitcht worden. Eigenlijk kan je gewoon even aan heel Nederland laten vertellen waarom jij vindt dat jij uitgelezen, gerekend, die boot verdient. En daarna kan er gestemd worden in de Q-app.
3: Juist, inderdaad.
0: Dus, kan niet goed uit mijn woorden, maar het idee was duidelijk, toch?
3: Ja, oké. Okay. Zit je te luisteren en ben je niet Patrick of Kirsten, dan kun je dus stemmen. Ja, wie jij het meest die boot gunt in de Q-app. Nou, Kirsten, laten we lekker met jou beginnen. Waarom wil jij zo graag die boot?
6: Nou, wij zijn onlangs verhuisd, ik samen met mijn kinderen. En wij wonen vlak naast het water. En wij zeggen steeds tegen elkaar, oh, het zou zo leuk zijn als we een boot hebben. En dat we gewoon lekker kunnen varen op een mooie dag. Dus die stond eigenlijk al op het verlanglijstje. Dus het zou super tof zijn als we die kunnen winnen.
3: Kijk, nou. Oh. Ja, mooi.
0: Bazing al om bij de mensen. Ja,
3: zeker, mooi. Goed. Goeie pitch. Patrick, ja, ga daar maar eens overheen. Waarom wil jij zo graag die boot?
5: Nou, wij wonen dus niet bij het water. En als wij een kano van 4 personen mee moeten nemen, dat is een beetje lastig op het dak. Ja. Dus een opblaasboot, dat zou perfect uitkomen. En daarnaast kunnen we dan ook met z'n vieren lekker tennen in die boot. Dus,
3: wat kan je in die boot?
5: Lekker tennen.
0: Tennen. Oh, ja. Ja. Dus klein kleurtje.
5: Dat vonden de dochters zo fijn. Dus, dat zou heel goed uitkomen.
3: Ja, nou, fantastisch. Nou, het is jullie beide gegund. Momenteel opent er dus een polletje in de Q-Music-app. Daar zie je de naam Kirsten of Patrick staan. Dan kun je lekker gaan stemmen. De meeste stemmen gelden. En dan gaan wij lekker eventjes naar Kensington. En dan komen we zo bij jullie terug. Blijf hangen, Kirsten en Patrick.
5: Ja, helemaal goed.

0: Amsterdams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
1: Ja, dat weten we inmiddels, namelijk een rubberboot. En er waren twee kapers op de kust. Kirsten en Patrick, hallo, zijn jullie er nog?
2: Ja, zeker. Hoi, hoi.
1: Ja, jullie hebben allebei een pitch gehouden waarom jullie zo graag die rubberboot willen winnen.
2: Ja.
1: De stembus is inmiddels gesloten.
3: O,
1: heb jij even een paukendingetje?
4: Paukendingetje? Laten we even zoeken naar een paukendingetje.
1: Tom heeft nu dan altijd pauken.
4: Ja, maar ik ben Tom niet. Even kijken hoor. 2 seconden, ja.
1: Oké.
4: Niet al vrij snel.
1: Beste Kirsten en Patrick. De stembus is gesloten. De winnaar van de rubberboot voor 4 personen of 2 dikke mensen... is geworden... Kirsten!
2: Yeah! Kijk. En...
4: Naar de blije kinderen.
1: Ja, dat is blij. Ja, en Patrick.
2: Nou, oh, super.
1: Ja, Patrick, ik hoorde super sympathiek. Even gefeliciteerd tussendoor.
3: Ja, zeker.
1: We sturen jou in ieder geval een Q-prijzenpakket op. Dan heb je in ieder geval iets gewonnen.
3: Ah, kijk, dankjewel.
1: En Kirsten, jij hebt dus echt een rubberboot gewonnen.
2: Nou, superleuk.
1: Veel mensen hebben op jou gestemd, op jullie gestemd. Wat zou jij tegen die mensen allemaal willen zeggen?
2: Nou, lieve mensen, hartstikke bedankt. En we zullen aan jullie denken als we aan het roeien zijn van de zomer.
4: Zometeen op Q, Martin Garrix.
0: Op onze redactie werkt Robin. Dat schrijf je R-O-B-I-N. Maar iedereen spreekt haar naam altijd uit als Robin.
5: Er zijn van die namen die gewoon altijd verkeerd worden uitgesproken. Zoals Rachel, of is het Rachel?
0: Ja, of Rachel.
5: Wordt jouw naam nou ook altijd verkeerd uitgesproken? Morgenochtend gaan wij proberen jouw naam in 1 keer goed uit te spreken.
0: Of is het Rochel?
5: Mattie.
0: En Marieke. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo voordelig.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
9: e-boekhouden.nl. Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per

0: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl.

0: Lidl. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Nu bij Dirk Melvita honing. €2,79. Dat is een mooie prijs.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: 1 over 2 alweer. Goedemiddag, Q-Music Nieuws van nu.nl. Fieke Amers.
8: Goedemiddag. Bijna 1 op de 6 Nederlanders heeft spijt van hun coronavaccinatie. Dat zeggen deelnemers van het RTL Nieuwspanel. Een deel heeft spijt vanwege gezondheidsklachten. Anderen vinden dat de prik achteraf niet nodig was of voelden zich onder druk gezet. Bijna 3/4 is wel tevreden dat ze zich hebben laten vaccineren tegen corona. Deskundigen zeggen tegen RTL dat uit alle onderzoeken blijkt dat vaccins veel ernstig zieken en sterfgevallen hebben voorkomen. Een misverstand was dat mensen helemaal niet meer besmet zouden raken na een prik. Ook zeggen ze dat geen enkel vaccin helemaal nul bijwerkingen heeft. Er is meer bekend over de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in het Brabantse dorp Zeeland. Ook het tweede dodelijke slachtoffer is waarschijnlijk een jongen van 15, meldt Omroep Brabant. Eerder werd al bekend dat een andere jongen van 15 om het leven is gekomen. Ze reden met de auto tegen een boom en de auto vloog daarna in brand. Er is nog gezocht naar andere betrokkenen, maar die lijken er niet te zijn. En pech als je regelmatig naar een van de bezoekerscentra gaat van Staatsbosbeheer. In het nieuwe jaar gaan ze alle 7 dicht. Staatsbosbeheer leidt verlies op de gebouwen en wil dan de prioriteit leggen bij het beheren van de natuur. De bezoekerscentra zitten verspreid over het hele land en ontvangen elk jaar bijna 1,5 miljoen bezoekers.
9: Heb jij ooit 1 stap gezet in zo'n bezoekerscentra van Staatsbosbeheer, Stefan?
7: Lieve Bram, ik wist niet dat het bestond.
9: En het schijnen er dus 7 te zijn.
7: Ja.
9: Ik wist het ook niet.
7: Nou ja, we zijn nu te laat.
8: Komen jullie überhaupt wel eens in de natuur?
9: Ja, zeker. Natuurlijk. Ja, ja, we zien ons aan, Fieke Hamers.
7: Heel veel.
9: Waar kom jij vandaan, Fieke?
8: Ja, uit de natuur van Nieuwegein.
9: Ja, precies. Ja. Concrete jungle.
8: Zoiets. En de zomerstop in de Formule 1 is te kort. Dat zei Max Verstappen na de teleurstellende kwalificatie op Silverstone. Na het halen van de 7e plek zegt hij dat hij zich mentaal oplaadt voor de race straks, door uit te kijken naar het moment dat hij naar huis kan. Vanmiddag start Max in de Grand Prix van Groot-Brittannië om 4:00.
9: Ja, hij kon natuurlijk opladen in zo'n bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer.
7: Ja, maar nu niet meer.
9: Maar nu niet meer.
7: Jammer, joh. Gaat de Grand Prix.
9: Ja.
8: Ik heb ook nog het weer van Weerplaza. De regen trekt via het oosten weg. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door. Het is 19 tot 24 graden. En morgen gaat de temperatuur omhoog naar maximaal 27 graden.
7: Fieke, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. Doe maar gewoon de langste. Alleen de A4, daarna Rotterdam, tussen het Gaag Aquaduct en de Keteltunnel. Ongeluk gebeurt, 5 kilometer, een 30 minuten vertraging. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil.
9: Ja, dat doe je wel echt alleen de langste. Want het zijn er 22.
7: 24 zelfs.
9: 24. Nou, ik heb 11 flitsers. Dat vind ik ook veel te veel.
7: Nee, doe ze maar lekker allemaal.
9: Je krijgt van mij die op de A6 richting Muidenberg.
7: Nee, werk voor je geld allemaal.
9: 62.2.
7: A1 naar 1-Nest.
9: Op de A9 richting Alkmaar bij 46.5. Begin en nou bij een hoogtepunt op de A50 richting Zwolle.
7: Dus nou even één keer allemaal.
9: Bij 213.4. Bedankt.
10: Music. Stefan en Bram.
7: Dat is echt de kantjes ervan af, Bram.
9: Maar gauw eens op.
7: Niet normaal.
9: Jij dan met je file?
7: Ja, nou, ik zei daarna wel nergens langer dan een kwartier.

0: gewoon even alle flitsers moet doen en niet zo lui moet zijn. Dat vind ik gewoon vervelend, want weet je, ik doe ook gewoon mijn best met die vertragingen. Dan loop jij de kantjes er weer vanaf.
1: Ik denk dat we het bericht van Nonja er even bij moeten halen.
2: Bram en Stefan, niet bekvechten op de radio.

0: Smit en Niall Horan.
1: Q Music presents Niall Horan. Ah.
2: Daar heen hem.
0: Daar heen hem.
2: Daar heen hem toevallig. Ja, want hoor je hem, dan kan je natuurlijk mooie dingen winnen.
0: Ja, mooie dingen. Niet zomaar mooie dingen. Nee, nee, nee. Tickets voor Q Music Presents Niall Horan. Vrijdag 16 oktober in de Ziggo Dome te Amsterdam.
2: Nou, precies. Dus laten we kijken wie er scherp genoeg is geweest. We hebben een willekeurige gouden telefoonlijn er nu bij gepakt. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Silke.
2: Silke!
3: Hi.
2: Hi. Ja, hi. Je bent met de reden op de radio. Gefeliciteerd!
3: Oh my god, dankjewel!
2: Ja, 2 tickets voor Q Music Presents Niall Horan op vrijdag 16 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam.
0: Amsterdam! Oh. Je bent erbij!
3: Ja, gelukkig!
2: Ja, superleuk, Silke. Wie ga je meenemen?
3: Ja, mijn zus die zit hiernaast wel op de bank.
0: Ik mag niet mee, want je beste vriendin... Nee. Oh. Dus jullie gaan gezellig met z'n tweetjes.
3: Ja, dat denk ik wel.
2: Ja, want je hebt 2 tickets. Dus
0: ja,
2: ze
0: ja. Ja, ja, slim, hè, jongens. Je moet me af en toe een beetje helpen.
2: Ach, joh. Nou, Silke, ik zou zeggen, heel veel plezier. Zet hem vast in de agenda. Ja, en ga het lekker vieren met die zus.
3: Ja, ga ik doen. Dankjewel.
2: Hey, doei.

0: Everjack, Sia en David Guetta, Awake Tonight. Q Music, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, hallo.
2: Hallo.
0: Stefan en Bram hier, gelegenheidsduo.
1: Ja, het bevalt goed.
0: Ja, wel.
1: Ik vind het hartstikke leuk.
0: Gelukkig, nou, dat vind ik fijn om te horen.
1: Ja.
0: Ik ook hoor, thuis, sorry.
1: Ja, mooi. Geel wederzijds.
0: Nog ja. 2 weken moet je het met mij doen.
1: Nee, is hartstikke leuk.
0: Ja. Ik heb dus iets heel ongemakkelijks meegemaakt deze week. En dat heeft te maken met een collega, maar eigenlijk ook weer niet.
1: Oké.
0: Ik ging naar het optreden.
1: Een lover.
0: Nee. Ik ging naar Chef Special in het Concertgebouw.
1: Ja.
0: Gaan we naar optreden. Dat is heel tof. Sowieso een hele mooie plek. Concertgebouw in Amsterdam. Ik kom daar nooit. Maar dat deed de show ook met strijkers erbij. En hartstikke cool. Dus violen en gekkigheid. En ik stond daar op uitnodiging in mijn uppie. Want mijn vriendin voelde zich niet helemaal lekker. Dus zei, ik ga niet mee. Ik dacht, nou, ik ga er wel heen. Dus ik stond daar braaf. En 2 rijen voor mij stond een mevrouw. En die had tijd van het leven. Die stond te dansen. Die was helemaal blij. En ik denk, nou, krijg nou wat leuk. Eefje is er ook. Eefje Kuhne, die nieuws leest in de middagshow bij Domien.
1: En wat leuk, Eefje Kuhne, die zat daar gewoon, joh.
0: Heilig van overtuigd. Stond zelfs, stond te dansen.
1: Nou,
0: dus
1: wat leuk.
0: Dus ik loop daar naartoe, naar die stoel, naar die rij. Ik pak er beet, ik draai er met 2 handen om en ik zeg, Eefje! En een mevrouw kijkt mij zeer geschokt en verbaasd aan. En ik zeg, niet Eefje! Fijne avond! En ik wist niet zo goed wat ik moest doen.
1: Oh, wat kloot.
0: En ik weet niet waarom ik het zo uitbundig deed. Want normaal tik ik dan even iemand aan, weet je. Dan zeg ik, hey, ben je, oh, sorry, weet je dat. Maar ik wist gewoon 100% zeker. Dus ik draai die vraag met 2 armen om, fijne schouders. Eefje!
1: Oh, wat gênant.
0: Niet Eefje.
1: En zei ze nog iets?
0: Nee, ze was echt gewoon echt too stunned to speak. Ja. Ze wist gewoon niet wat ze moest zeggen.
1: Nee, maar ineens ook zo'n gekke, dunne, lange jongen met lang haar, ongewassen lang haar, die aan zijn beet pakt en omdraait.
0: Waarom nou weer die ongewassen?
1: Die denkt van, hè? Die is zo rechtstreeks van de straat, is die zo, hup, het Concertgebouw ingesneakt.
0: Beveiliging.
1: Ja, die zat hier, volgens mij zat hij hier nog tegen de muur met een bakje om geld te vragen.
0: Ik heb hem net nog 1 euro gegeven, voor de opvang.
1: En die draait me nu in

0: Buntrix en Golden. Heb je dit ooit gekeken op Netflix? Jij zocht serietips en zo?
1: Nee.
0: Schijnt ook wel. Nou, in ieder geval veel mensen zijn fan.
1: In ieder geval van het nummer.
0: Ja, dat is ook.
1: Nee, maar het is ook een soort animatie, toch?
0: Ja, K-pop Demon Hunters.
1: Ja, nee. Niet gekeken. Jij?
0: Nee.
1: Nee, Manouk van de... Ja, jij wel, Manouk.
0: Recensie. Leuk,
1: van
0: niet
1: de
0: leuk.
1: Productie.
2: Hij vond het wel grappig.
1: Is het ook voor volwassenen leuk?
2: Ja, denk het wel.
0: Manouk is volwassen, voor de goede orde.
2: 28, hè?
1: Ja, dat weet ik wel. Maar ik ben nog niet overtuigd.
0: We gaan er nog even over nadenken. Zometeen Cameron Wickham en Kingdom of Fear.
1: Het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
12: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de

0: Pleister, L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring, nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je donderdag bij Pleinfeest Doesburg met Menno Barreveld. Vrijdag bij Dorpsfeest Odoorn met Menno Barreveld. En zaterdag bij de feestweek in Schuine Sloot met Lars Boelen. Het Dorpsfeest Veningen bij Douw on the Beach met Menno Barreveld. En bij de Oerse Kermis Ulft.
2: Q-Music The Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
3: Q-Music.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
3: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Hey hallo, 3:30, Flitsmeister Verkeersinformatie bij Kiewien. Ik langs de vertragingen op de A7, Zurich ten Oever. Tussen Breeswanddijk en de brug over Stevensluizen, 4 km, 20 minuten. En ook de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 2 km, een kwartier. Verder nergens langer dan 14 minuten.
8: Ja, er zijn ongelooflijk veel flitsers.
9: Ik doe even een roulette. Welke ga ik doen? Welke ga ik voorlezen? Baf! De A6 richting Muidenberg bij 62.2. Volgende keer weer een rouletje. Wie weet welke flitser dan genoemd wordt.
10: Stefan en Bram.
7: Gaan we even een nieuwsupdate doen van de komende weken?
9: Ja,

0: Kijk uit, Bruno Mars. 24 Karat Magic. Bram Krikke gaat er niet naartoe.
1: Nee, helaas niet. Dan ging ik het maar.
0: Je kan niet.
1: Ik kan niet, helaas. Nee, nee. Ga jij er naartoe?
0: Nee, ik zou heel graag gaan, ook.
1: Maar, ik kan niet.
0: Ik heb niks geregeld, dus ik heb niet...
1: Nee, dan houdt het op,
0: Ik heb niet het telefoonnummer van Bruno in mijn zak. Ja, hij staat vanavond weer in de Johan Cruijff Arena. En aankomende dinsdag, en daarna is het uit met pret.
1: Ja. Ja. Nou, dat is ook zo. Maar joh, jij hebt het WK voetbal, je hebt Bruno helemaal niet nodig.
0: Dat is waar. Ik heb wel een echte, alleen maar goede recensies bijna gezien.
1: Ja, ik ook. Iedereen is helemaal hyped.
0: Ik zag één artikel in de krant. En dat was dus, nou, het, nog net niet alsof God op het podium stond. Te gek, alles klopt, bla bla bla bla, beste show ever. 4 sterren.
1: Huh? Welke krant?
0: Weet niet meer. Weet niet meer.
1: Welke krant?
0: Ja, ik weet het echt niet meer. Het is niet iemand nu een hand boven het hoofd houden. Ik weet het echt niet meer. Hmm. Weet je, ik ga snel even een liedje draaien.
1: 7, 6, 5, 3, 4, 8. Was dat maar zo'n feest.
0: Verzoek je uit de Q-Music app, hè? Iemand vroeg dit net aan.
1: Ja, dat is fantastisch.

0: Hatsé.
1: En jij had vorige keer bij samen met Matthew, zit jij 's ochtends op vrijdag?
0: Ja.
1: Zijn vriendin Kiki komt uit het oosten. En jij bent elke keer allemaal van die piratenhits aan het voorleggen waar zij nog nooit van heeft gehoord.
0: Ja, dat kan gewoon niet. Ik verdenk er serieus dat Kiki gewoon een spion is. Dat er een spion uit Rusland is die heeft zich geïnfiltreerd, geparasiteerd op Mattie. En die zit hier te doen alsof ze uit het oosten komt. Zij komt niet uit het oosten.
1: Ja, maar hoe kan...
0: En ze zegt, ja, maar ik ben niet opgegroeid in de Kate. Ja, maar ik ook niet. En ik ken die liedjes wel. Ja,
1: maar jij hebt wel een hele brede kennis. Hè?
0: Ja,
1: dat
0: maar
1: wel.
0: Dit moet je kennen. Zeker uit... ze komt uit Hengelo, toch?
1: Ja.
0: Ja, dan moet je dat toch kennen. Kom
1: Hengelo.
0: Op. Juist. Of komt ze uit Almelo?
1: Nee, Hengelo.
0: Hengelo, ja.
1: Ja,
0: Hengelo.
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Dus nee... Don't trick me.
1: Don't trick me, hoor.
0: Ik heb het allemaal maar door.
1: De KGB in de smiezen.
0: Ja, daar zit ze.
1: Ja, dit is leuk. Je moet het even checken. Het staat ook op keepmusic.nl. En op de Insta een heel filmpje met allemaal van die liedjes. Echt, het zijn allemaal deunen.

0: gevraagd om het te vragen aan Domien. Maar denk je dat ik even een muziekje van hem mag lenen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, toch?
1: Okay. Ja, we zeggen niks.
0: We zeggen niks. Zo, want dit hoort bij gezellig kletsen over het nieuws.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: gebruikt hij altijd in de middag.
1: Nou, en dat komt goed uit, want Fieke Hamers, hallo Fieke.
2: Hallo.
0: Hallo, hallo.
1: Hey. Jij hebt even een vooruitblikje. Het is natuurlijk superhandig om allemaal te weten wat er vandaag is gebeurd. Maar het is ook lekker om te weten wat gebeurt er allemaal de komende week. Dus nou, neem ons mee, Fieke.
2: Nou, dankjewel jongens. Wat een heerlijk liedje op de achtergrond.
1: Ja, hè? We wanen ons in de middag.
2: We wanen ons in de middag. Nou, we wanen ons ook binnenkort in het
1: Middagshow. Klootzak.
2: Oh, ja?
1: Sorry, echt? Ja, ga verder.
2: Ik was al helemaal van bal.
0: Sorry, oh, ja, sorry, we zaten hier op te letten. Sorry, sorry.
2: Goed, oké. Okay.
0: Ja. Centraal.
2: Ankara, jongens.
0: Ankara?
2: Ja, dat is in Turkije. Daar is komende week de jaarlijkse NAVO-top.
0: Oh.
2: Ja, vorig jaar was die top natuurlijk in Den Haag.
0: Dat heb ik gemerkt, kan ik je vertellen.
2: Ja, hè?
0: Ja, ja zeker. Ja, ik kon nergens komen met de auto, fiets of te been.
2: Oh. Maar het was wel een historische top. Ja. Want er hebben ze afspraken gemaakt om het NAVO-budget tot historische hoogte op te krikken. Dan gaan ze deze week de balans opmaken hoe het eigenlijk gaat met die afspraken. En NAVO-chef Mark Rutte die moet daar een beetje de eenheid zien te bewaren. Want Amerika die gaat behoorlijk kritiek leveren op landen die te weinig investeren. En er mag misschien ook sowieso wel een relatietherapeut naar Ankara. Want Trump schijnt ook nog flink chagrijnig te zijn dat hij zo weinig hulp kreeg om de straat van Hormuz open te houden nadat hij de oorlog met Iran begon.
0: Oh ja.
2: Rutte heeft daar wel een flinke kluif.
1: Ja, dus dat wordt vuurwerk. Wanneer was deze
2: top? Nou, vuurwerk hoop ik dus niet. Als het gaat over de NAVO.
1: Maar wanneer?
2: In NAVO-context hoop je niet op vuurwerk.
0: Nee, maar wanneer? Wanneer?
1: Nee, wanneer? Was
2: deze week. Deze week.
0: Maandag?
2: Hele week.
0: De hele week.
1: Oh, de hele week.
0: Let nou op, Bram.
1: Nou, hè. Nou.
2: Goed. Het is ook de laatste week van de corona-verhoren voor de zomer.
0: Oh, ja, Diederik.
1: Wanneer? Nee.
0: Meneertje Gommers.
1: Ja, nee hoor, nee, nee.
2: Je wekker zetten. Nee, de laatste, ja, na de zomer gaan ze nog verder. Nee, maar zo goed, ze hebben ook een zomervakantie in reces. Deze week komen onder meer oud-gezondheidsminister Hugo de Jonge, oud-staatssecretaris Mona Keizer en opiniepeiler Maurice de Hond langs. Ja, Mona Keizer was tijdens de coronacrisis staatssecretaris van Economische Zaken, maar die werd ontslagen toen ze zich tegen het coronatoegangsbewijs keerde. Daar gaan ze dus vandaag over praten. Helaas, de bedreigingen en intimidatie in allerlei deskundigen in de coronatijd, dat zijn terugkerende thema's in die verhoren. En dat merken ze ook weer nu die mensen hier verschijnen. Dus dat is natuurlijk heel tragisch. Maar het doel is uiteindelijk dat ze leren van de ervaringen uit die coronacrisis en beter voorbereid zijn op eventuele volgende crisis.
0: Dat zou toch fijn zijn?
1: Ja,
2: dat zou toch
1: zeker
2: fijn zijn. Ja. Nou, iets gezelliger wat deze week gaat gebeuren. Misschien stonden jullie al met je slaapzakje klaar, maar de pindakaasvloer van Wim T. Schippers is deze week weer te zien.
0: Wat fijn.
2: Ja. Ja. Vanaf donderdag, Museum Boijmans van Beuningen. Ja, Wim T. Schippers die overleed vorige maand. Veel mensen kennen hem als stem van Ernie. En ja, nou heb ik heel enthousiast dat ik had iets geknipt, maar dat heb ik natuurlijk helemaal niet aan jullie verteld. Dus dat staat
0: wat helemaal klaar. Heet het Ernie? Of
2: het heet Wim T. Schippers.
0: Wim T. Schippers.
2: Met een beetje fantasie.
0: Het is weekend, het is voor ons ook gewoon weekend. Maakt allemaal niet uit.
1: Ja. Nee, het staat er niet in.
2: Oh.
0: Wim.
1: Eerbetoon. Nee, het is.
2: Nou ja, dan niet.
0: Met een beetje fantasie.
1: Oh ja, ja, daar is hij.
2: Ja. Oh ja.
3: Ben ik weer Gerda?
4: Gerda.
3: Waar ligt mij? Ja, die komt net binnen.
4: Gerda.
3: Moment, Gerda. Je weet wel, Gerda de olifant. Je weet wel van het circus? Weet je wel, olifant, flaporen.
4: Ja, ik weet wel wat een olifant is, Ernie, maar hoe kun jij in gesprek zijn met een olifant aan een banaan?
3: Gewoon met een beetje fantasie, Bert.
1: Ach.
2: Ja, dit is toch heerlijk om te horen.
0: Ja, super.
2: Maar goed, Wim T. Schippers was dus heel veel meer dan dat. Kunstenaar onder andere, conceptuele kunst. In Hilversum staat bijvoorbeeld ook een drol van 4 meter hoog op het Mediapark. Dat heet Stationnement Jeune. Goed, dus ook die pindakaasvloer. En hij zei zelf over deze vorm van conceptuele kunst ooit dat het waarachtig oninteressant is.
0: Nou, dat vind ik wel weer mooi dat je dat over jezelf
2: ja,
0: zegt.
2: Toch?
1: Ja, ja. Nee, zeker. Ja.
2: En mocht je nou nog vragen hebben over die pindakaasvloer, 24 vierkante meter is die. Er zit 390 kilo pindakaas in. En het duurde 9 uur om het te leggen.
0: Jeetje.
2: Ja, goed. Doe alleen wat je wil. Hè? En ook nog sport, jongens, natuurlijk.
0: Sport.
1: Ja, kom op, sport, hey.
2: WK. Even eerst WK. We komen zo op tennis.
0: Morgen
2: 9 uur Spanje-Portugal.
1: Ja, hoppakee. Dat is, gaan we even
2: dat
1: kijken.
2: Dat is toch lekker,
0: dit
2: toch?
0: Wordt wel een kraker, hè?
1: Dat is een kraker.
0: Hier gaan een partij kaarten uitgedeeld worden.
1: Ja, dat zou ook nog wel kunnen.
0: Ja, voorzien alleen maar kapotte schenen.
1: Ja, kijk, Spanje gaat dit natuurlijk winnen, denk ik.
0: Oeh, gevaarlijke uitspraak, hè?
1: Je zal net zien dat zo'n Ronaldo ineens opstaat.
5: En daarom, die doet gewoon een su en is weer klaar.
6: Het zou ook wel leuk zijn.
2: Hoe doet hij?
5: Su, toch? Goed.
2: Maar er is nog een kraker deze week. Nee, nog een kraker. Donderdag,
1: ja, genoeg.
2: De eerste kwartfinale die bekend is. Frankrijk-Marokko.
1: Ja, dat is donderdag al.
2: Dat is donderdag al, 10:00. De rest van de kwartfinale is nog niet bekend. Dat wordt waarschijnlijk dinsdag bekend.
5: Jongens, lieve oproep, niet rellen. Feesten leuk, maar rellen niet doen.
2: Oké. Okay. Bij deze. Ja. Niet rellen. En
5: luister naar opa Stefan.
2: Oké. Okay. Goed, ik hoop dat het werkt.
1: Ik denk niet dat de gemiddelde relschopper naar Q-Music luistert. Maar goed.
2: Nee? Ja, speciaal voor jou, Stefan. Wimbledon.
5: Ja, leuk. Ik zit elke keer lekker te kijken op de bank.
2: Nou ja, dat is lullig, want nu is Djokovic bezig.
5: Ja, maar die gaat nog wel een paar keer spelen, hoor.
2: Oh,
5: dat is wel goed, hoor.
2: Ja, jij denkt dat hij door is. Nou goed.
5: Gaat het niet goed?
2: Ja, weet ik niet.
5: Tegen wie staat hij nu?
2: Ja, ik zit toch niet...
5: Ik denk, jij hebt het misschien openstaan op een schermpje ergens.
2: Nee joh, ik ben toch met jullie in gesprek.
5: Nee, Djoko, dat komt helemaal goed.
2: Oké, nou, Yannick Sinner gaat vandaag ook nog. Sinner komt ook een actie vandaag. En de vrouwen, Sabalenka en Naomi Osaka.
5: Ja, dat is dus blijkbaar echt voor de tennisliefhebbers echt een klapper.
2: Ja.
5: Ja, Sabalenka is wel altijd, als ze dan weer verliest... dan wil ze blijkbaar gelijk stoppen met tennissen, heb ik me ooit laten vertellen. Maar daarna dan gaat ze toch weer terug. Maar
1: dat Raymond van Barneveld. Ja,
5: gelijk weer uit het veld
1: slaan. Heeft geen zin meer, joh. Geef me maar een touw.
2: Uit het veld slaan, mooi.
5: Leuk, dat was onbedoeld, maar toch wel weer poëtisch. Ja. Dus dit is een goede Wimbledon.
1: Nou, wat een heerlijke week, zeg. Wat een heerlijke week. Dank, Fieke, voor dit overzicht.
2: Ontzettend graag gedaan.
1: Ja. En ik kijk natuurlijk enorm uit naar Spanje, Portugal.
5: Ja, jij zegt Spanje.
1: Ik ga toch mijn geld inzetten op Portugal.
5: Toch? Oh, nu ineens?
1: Ja,
5: dat ging snel.
1: Mag toch of niet?
5: Ja, dat mag. Rustig maar. En Fieke, jij bent nieuwslezer, jij mag geen mening hebben. Maar Spanje of Portugal?
2: Nee, ik ben volstrekt neutraal.
5: Oké, ik zeg ook Porto. CR.
1: We gaan het.

0: Ja, tot zover. Stefan Bouwman, mag ik jou van harte feliciteren?
1: Hou nou op met die schijt van jou. Dankjewel, Bram. Ja. Heel lief.
0: Dank ook voor afgelopen weekend voor het invallen voor Tom.
1: Ja,
0: volgende week is Tom er ook niet. Nee. Dus dan zit jij er ook gewoon weer gezellig. En normaal zou jij dan nu weer hier nu weer zitten de komende uren. Maar dat is niet zo.
1: Nee.
0: Want wie zit daar nu?
1: Edwin Noorlander!
2: Hey. Goedemiddag, jongens.
3: Hallo, hallo.
1: Hallo, Edwin.
0: Edwin. Ja.
2: Bedankt dat ik Kees Casio wel even van je mag gebruiken.
1: Nou, heel graag, want anders valt er een half uur content weg zo meteen. Dus je zal wel moeten.
2: Ja, zeker. Dat wordt veel te veel werk.
0: En wist je ook dat Edwin minstens net zo goed piano kan spelen als jij?
1: Eigenlijk beter.
0: Daar zit hij, ons Wibi Suryadi.
2: Ja.
0: Ik zou zeggen, Edwin, play the blues. En mocht je dit nou herkennen, stuur het dan in via de Q Music app en win fantastische prijzen. Edwin, take it away.

0: Oh, mooi.
1: Dank, Edwin.
0: Mooi eindje wel.
2: Oké, appen maar.
0: Ja, wij moeten even audio-app inspreken.
1: Het is niet die... La la la la la.
0: Nee.
1: Is dit hem?
0: Nee, ook niet. Hou nou op. De pauze aan Magnetic zometeen bij Edwin.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent.

0: Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
7: eBoekhouden.nl.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
12: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
17: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel 20 euro korting.
20: Elke maand weer.

0: Het is 2:02. Goedemiddag, tijd voor het nu.nl nieuws. Aangeschoven is Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. Een bijzondere ingreep door energiebedrijf Enexis in Tilburg. De netbeheerder schakelde vanmorgen een groot stroomstation uit, omdat het stroomnet overbelast dreigde te raken. Daardoor zaten delen van Tilburg, Gielze, Goorle en Hilvarenbeek korte tijd zonder stroom. Volgens Enexis was zo'n ingreep niet eerder op deze schaal nodig. Na 3 kwartier was de piek voorbij en kon de stroom er weer op. Er rijden ook morgen geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Volgens ProRail gaan de herstelwerkzaamheden aan het spoor langer duren na een brand in een kabelgoot. Reizigers kunnen bussen nemen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Max Verstappen start straks gewoon vanaf de 7e plaats bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. Max dronk aan op een andere motor, omdat hij daar gisteren probleem mee had en geen zin had om dat vandaag nog een keer mee te maken. Toch heeft Red Bull besloten de motor niet te vervangen. Hij start dus gewoon vanaf plek 7 en niet vanuit de pitstraat. De race op Silverstone begint over een uurtje. Een opmerkelijk tafereel op de A12 bij Babberich. Na een botsing tussen een auto en een caravan wilden de bestuurders het papierwerk niet achter de vangrail afhandelen. Ze klapten een campingtafel uit op de vluchtstrook, schrijft Hart van Nederland. Daar hebben ze de schadeformulieren ingevuld. De politie hield wel een oogje in het zeil. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. En dan nog het weer van Weerplaza. De regen trekt via het oosten weg. Vanuit het zuidwesten breekt de zon door. Het is 19 tot 24 graden. En morgen gaat de temperatuur omhoog naar maximaal 27 graden.
0: Dankjewel Fieke. Dan het Q-verkeer door Flitsmeister. Alphonse de file voor nu die staat op de A7. Zurich ten Oever tussen Breesanddijk en de brug over de Stevensluis. Een kwartiertje daar. Zijn nog 16 andere files als je daarin staat. Heb je maximaal 10 minuten vertraging. Dan een waslijstje aan controles. De A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad. Bij Lelystad 62.2. De A6 Muidenberg-Lelystad. Daar staan ze bij 69.0. A7 ten Oever-Bolsward bij Witmarsum 107.8. A9 Haarlem-Alkmaar bij Spaarndam 46.5. A16 Rotterdam-Dordrecht 7.9, de A50 Apeldoorn-Zwolle, de hoogte van Beemte-Broekland bij 213.4. En de A59 nog Den Bosch-Breda bij Sprangkapelle. Oppassen daar bij 111.6.
2: Music. Edwin Noorlander.
0: Een bijzonder warm welkom. Zondagmiddag en de hits van Q. Onder andere de nieuwste Nothing But Thieves Show. Ook Bob Marley komt eraan na de Bausa en Magnetic.

Music. Even back to the 80s met deze zomerse klassieker van Bob Marley en The Wailers, You're the Could You Be Loved. Ik heb vlak voor drieën bij Stefan en Bram nog eventjes op Kees Casio gepingeld. Maar welk nummer was het nou toch? Het antwoord zometeen. Eerste nieuwste van Nothing But Thieves. Voorproefje van hun nieuwe album dat in september uitkomt. Dit is Evolution bij Q.

0: Nieuwe muziek op Q Music Evolution. You're the nothing but thief. Kees Casio zijn we aan het spelen. Ik heb vlak voor drie even gepingeld op de piano. Die normaal Stefan uiteraard heel erg goed bespeelt. Maar ik heb vandaag mijn innerlijke Wiebe Sjoerdjadi even naar boven gehaald. En Maaike, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij hebt goed geluisterd. Jij denkt het antwoord te weten. En voor jou is deze zondag sowieso een werkdag gewoon, hè?
1: Ja, klopt.
0: Wat doe je voor werk?
1: Ik werk in de kraamzorg.
0: Ach, wat leuk zeg. En hoe oud is het babytje waar je net vandaan komt?
1: Ik heb vandaag twee gezinnen gehad. En eentje was 9 dagen oud en de ander vandaag 8 dagen oud.
0: Ah, oké, die zijn er alweer een weekje. Nou, wat leuk zeg, wat lief. Dan ga je ze alweer bijna verlaten, denk ik, of niet?
1: Eentje heb ik vandaag afgesloten en de andere ga ik morgen nog 1 dagje heen.
0: Is dat dan niet moeilijk? Want ik kan me ook voorstellen dat je met sommigen net even een betere band hebt met de ouders en het kindje. En ja, dan is het na een paar dagen toch ineens weer voorbij allemaal.
1: Ja, nou gelukkig, nou ja, niet gelukkig, maar deze mensen heb ik niet heel lang gehad. Dus dan bouw je natuurlijk minder een band op dan wanneer je echt 8 of 9 of 10 dagen bent.
0: Ja.
1: Maar het is zeker wel... Het zijn altijd wel leuke mensen.
0: Nou, gelukkig Maaike. Ja. Heb je een mooie baan sowieso. En vandaar logisch dat je ook op zondag aan de arbeid bent. En je had toch ook nog energie om lekker even mee te spelen met Kees Casio. Ik ga nog even een keer pingelen. Ben ik benieuwd wat jij denkt dat het liedje is dat hierbij hoort. Dan komt hij nog een keer.

0: Nou, ik moet zeggen, we hebben niet zo heel veel goede antwoorden binnengekregen vandaag, Maaike. Dus hij valt in de categorie moeilijk. Oh. Maar wat is volgens jou de oplossing?
1: Love Generation van Bob Sinclair.
0: Dat is hartstikke goed. Bob Sinclair, inderdaad. Gary Pine, Love Generation. Betekent dat je sowieso het Q-prijzenpakket hebt gewonnen. Maar krijg je ook nog de gesigneerde foto van Tom, Bram, Stefan en Kees Casio. We gaan even luisteren, want Bram en Stefan hebben net nog even een audio-appje deze kant op gestuurd. Dus laten we hopen dat zij het ook weten.
2: Ja.
3: Oh, nee, hij doet het.
4: Oh, ja, hallo.
3: Ja,
4: is
3: hallo.
4: Edwin?
3: Dit is Edwin. Breekie, breekie.
4: Edwin, dit is natuurlijk HTC... Ja, TC, Around the World.
3: Je vroeg net of dat hem was, dus zei ik, dat is hem niet.
4: Maar wat is het dan, wijsneus?
3: Het is... Be the love generation.
4: Nou, uitgesloten dat dat hem is.
3: Dat is hem.
4: Is hem niet.
3: We moeten nu inzetten op één en ik ben jarig, dus het is...
4: Oké, okay, dan is het... hoe heet hij ook alweer, die event?
3: Bob Sinclair.
4: Oh ja, Bob Sinclair. Nou, die dan, met Around the World.
3: Ja, nu piepen de banden. Hup.
4: Doei.
0: Oké, okay, nou, gelukkig, Maaike. Zij hebben ook het goede antwoord ingevuld. Je krijgt dus naast het Q-prijzenpakket ook die gesigneerde foto. Heb je daar een leuk plekje voor?
1: Ja, absoluut. Boven de kast. Naast alle andere lijstjes.
0: Oké, okay, is dat in de slaapkamer of de woonkamer?
1: De slaapkamer.
0: Oh, lala. Nou, heel veel plezier ermee. Ik ga Love Generation helemaal draaien. Mooie zondag nog.
1: Yes, jij ook.

0: Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want bij Q Music. Zometeen weer tijd voor jou om je mening te geven. Een nieuwe ronde, repeat of niet, komt eraan. En ook deze van Teddy Swims.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
5: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
11: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
13: Autotaalglas zit echt overal.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
16: Mooi van Ethos.
17: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
19: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
20: Fans van voordeel.
21: Aldi, dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Fans van voordeel.
22: Aldi.
23: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles.

0: geld.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow.
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Het is 4:01. Goedemiddag. Q verkeer door Flitsmeister. 18 vertragingen. Meest opvallende zijn deze twee. De A7 Zurich ter Oever tussen Breesland-Dijk en de brug over de Stevensluis een kwartier. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam Centrum en Prins Alexander. Plus 10 minuten. Controles, dankjewel voor het verklikken. Kan je doen in de app van Flitsmeister. De A6 Lelystad-Muidenberg bij 62-2. En de andere kant op staan ze ook bij 69-0. A7 Den Oever-Bolsward bij Bidmarsum 107.8. A9 Haarlem-Alkmaar bij Spaarndam 46-5. A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam bij 7-9. En de A59 Den Bosch-Breda 111.6. De hoogte van Sprangkapelle is dat.
7: Edwin Noorlander.

0: laatste Mr. Know-it-all bij Q Music. De laatste grote hit die Marshmello heeft gehad is deze.
1: Pour out a little holy water.
0: Holy Water samen met Jelly Roll stond alweer bijna een jaar geleden in de Nederlandse top 40. Nou, misschien ga ik nu wel zijn volgende succes draaien, want Marshmello heeft nieuwe muziek.
2: Repeat. Of niet.
0: En daarmee zit hij in ronde 4 van Repeat of niet. Samen met countryzangeres Kelsey Ballerini. Dat is hier in Nederland nog niet echt een bekende naam. Maar in Amerika gaat ze super hard. Ze heeft bijvoorbeeld op Spotify bijna 7,4 miljoen luisteraars per maand. Nou, dat is niet misselijk. En voor hun samenwerking laten Marshmello en Kelsey het heilige water even staan. Maar het liedje gaat wel over een drankje. Another Drink zit in ronde 4. En jij hebt het voor het zeggen. Gaat die door naar vanavond bij Joey? Wordt het een repeat of een niet? Geef je mening met een berichtje of een audio-appje in de Q Music app. Marshmello dus en Kelsey Ballerini. Dit is Another Drink.
2: Repeat.

Ronde 4 is dit voor Kelsea Ballerini, de zangeres uit Amerika, countryzangeres. Daar hartstikke beroemd op Spotify. Bijna 7,4 miljoen luisteraars per maand. En samen met Marshmello heeft ze dit nummer gemaakt. Vind je het leuk, dan zeg je repeat. Vind je het niks, dan stuur je niet in de Q-Music app uiteraard. Sander die zegt zeker repeat, country altijd goed. Kelsea, hey, zo heet de zangeres natuurlijk ook. Die zegt van Kelsea voor Kelsea een repeat, heerlijk nummer. Jalama zegt ik vind het niet zo, doe voor mij maar een niet. Michael vindt het lijken op een ander liedje van Marshmello, Nam met Khalid. Maar ondanks dat wel een gaaf nummer, repeat dus. Vindy zegt, mwah, ik weet het niet zo goed, doe maar een nietje. En Hedy die zegt, repeatje klinkt lekker. Nou, dat zegt ook de grootste groep in de Q-Music app. Dus hij is door. Ronde 5 is vanavond even na 10 bij Joey van der Velde hier op Q-Music. Zometeen Joey Levi en Snelle. Ik zing naar Kelly Clarkson.

0: Jordan, you're the passenger bij Q-Music. Het nieuws zometeen van 4 uur alweer. Fieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, Heerenveen is in de ban van de ring, want die is kwijt.
0: Oeh, nou, details daarover zometeen. Ik krijg trouwens nog een appje binnen van Hedy die zegt... Hey Edwin, hoe gaat het met je? Ben je afgevallen of lijkt dat maar? Nou, ik ben blij dat het in ieder geval zo overkomt op de webcam. Maar ja, mijn amandelen zijn er. Nee, er is helemaal niks gebeurd, Hedy. Ik voel me helemaal gevleid nu. Ik denk dat ik vanavond wel kan eten bij een fastfoodrestaurant nu ik dit allemaal hoor. Zometeen ook Carol G.
2: Hallo everybody, it's Niall Horan here.
3: Q Music presents Niall Horan.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer.

0: en ontvang 100 euro.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: The stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.

0: Rij naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of Trekpleister.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boom.

0: loopbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
2: Het is 5 minuten voor 4. Goedemiddag, het nu.nl nieuws. Met Fieke Hamers.
3: Goedemiddag. Er is meer bekend over het dodelijke ongeluk vanmorgen in het Brabantse dorp Zeeland. De twee jongens van 15 die daarbij vanochtend om het leven kwamen, waren de enige inzittenden van de auto. Een van hen bestuurde de auto. Die reed met hoge snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. Familie van de jongens zijn op de hoogte gebracht. De politie doet onderzoek. In het zuiden van België is een paard op hol geslagen. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Het gebeurde bij een evenement waarbij in de lucht werd geschoten. Het paard raakte in paniek en rende het publiek in. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Het paard was onderdeel van een processietocht. En de natuurbrand die gisteren uitbrak in het zuiden van Frankrijk is groter geworden. Inmiddels is zo'n 1500 hectare afgebrand. Er is een brandlijn van 18 kilometer volgens de brandweer. 700 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. En in de Spaanse regio Catalonië is een deel van de bosbranden onder controle. Een lockdown die daar in 7 gemeenten gold is nu opgeheven. En Heerenveen is in de ban van de ring. De ring van Heerenveen-speler Dylan Vente. De spits is er zo goed als zeker van dat hij zijn ring is verloren op het veld, voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen de Graafschap, meldt Omroep Friesland. Met metaaldetectors wordt het veld nu afgespeurd door vrijwilligers, maar tot nu toe nog zonder resultaat.
2: En heeft hij al een beloning uitgeloofd voor de vinder?
3: Nee, nog niet, maar misschien helpt dat wel.
2: Ik weet niet wat de ring waard is ook.
3: Ja, ik ook niet. Nu nog het weer van Weerplaza. De regen trekt via het oosten weg. Vanuit het zuidwesten breekt de zon door. Het is maximaal 24 graden. Morgen gaat de temperatuur omhoog naar maximaal 27 graden.
2: Oké, dankjewel. Dan nog het Q-verkeer. Ja, daar is die. Er staat file op de A7. Zurich ten oever tussen Breesanddijk en de brug over de Steveensluizen. 11 minuutjes vertraging. En er zijn wat controles. A6, Lelystad-Muidenberg bij 62-2. De andere kant op ook. Daar staan ze bij 69-0. A7 ten oever Bolsward bij Witmarsum. 107-8. A9 Haarlem-Alkmaar bij Spaarndam. 46-5. A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam. 7.9. A50 Apeldoorn-Zwolle bij Beemte-Broekland. 213-4. En de A59 Den Bosch-Breda bij Spankapelle 111.6.
4: Music. Edwin Noorlander.
2: En Die Blue Santin, Breakfast at Tiffany's. Ook Turn the Lights Off van

Deep Blue Something bij Q Music en Breakfast at Tiffany's. Het is zondagmiddag, Edwin hier stand-in voor Stefan. Leuk om hier te zijn en leuk dat je luistert. Mocht je een rustig dagje hebben vandaag, dit is een mooi moment om even na te denken dan over je favoriete zomerliedjes. Vandaag valt het weer ietsie-pietsie tegen, maar er komt weer lekker weer aan. En als het echt lekker weer is, dan halen we hem van stal, de Q-top 500 van de zomereditie 2026. Maar ja, dan moeten we die editie wel hebben. En daar hebben we jou voor nodig. Dus stem vooral even jouw favoriete zomerhit via de Q-music app of Q-music.nl kun je die achterlaten. Vorig jaar stond de Summer Jam op nummer 1. Maar wellicht is dit ook wel een goeie voor de lijst dit jaar. Deze was er vorig jaar niet. Just Stay en Turn

0: Justin Bieber en Love Yourself.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Piano Bar. Iedere vrijdagavond opent Stefan Bouwman hier op Q de deuren van Stefan's Piano Bar. Artiesten van over de hele wereld komen langs om live muziek te maken. Onder andere Bibi Rexha was al hier, Miles Smith, maar ook bijvoorbeeld Davina Michel. En afgelopen vrijdag kwam Ruben Hille langs, de winnaar van The Voice of Holland. Hij zong toen het liedje dat hij ook gezongen heeft in de finale, Sign of the Times van Harry Styles.

Ja, en uiteraard zong hij ook zijn eigen nummer 20 Seconds. En die hoor je nu in Stefans Pianobar, Ruben Hille en 20 Seconds. I've got

0: The Voice of Holland afgelopen vrijdag live in Stefans Piano Bar hier bij Q-Music. Wil je de beelden erbij zien en alle optredens? Dan check je even Q-Music.nl of de Q-app. Aanstaande vrijdag is er weer een nieuwe gast in Stefans Piano Bar. Wie dat is, dat houden we nog even geheim. Maar ik weet wel uit de wandelgangen dat er druk heen en weer wordt geappt met een hele grote internationale artiest. Het is niet Jennifer Lopez trouwens, die hoor je nu.
1: Say hello.

0: Lucas en Steve, Jordan Shaw, you're the heart first bij Q Music. Ja, als je het bijvraagt, is dit een van de beste alarmschijven van het jaar. Ik vind het echt een fantastisch liedje. De nieuwe Lost Frequencies, Live It All. Gaan we zo meteen voor je draaien. En ook deze van Shakira komt eraan.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
13: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
14: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die van Jumbo.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
20: Ja, laatste kans.
19: Nog één keer brullende motoren.
20: Ja, goed.
19: Dit mag je niet missen.
20: Oh.
19: Daar moet je bij zijn.
20: Daar binnen.
19: Denk, laat of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
21: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
23: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas.
0: Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
23: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
24: Zijn we er al?
23: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora autoverzekering.
26: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
23: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
27: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
29: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
30: Goedemiddag, het is 4:30. Q verkeer door Flitsmeister. 13 vertragingen zijn er op dit moment, maar goed nieuws. De vertragingen zijn allemaal maar een paar minuutjes. Hele waslijst aan controles ook. De A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad 62-2. Maar de andere kant op staan ze ook. Bij Lelystad, bij 69-0 is dat dan. Dan de A7 in Oever-Bolsward bij Bidmarsum 107-8. A9 Haarlem-Alkmaar bij Spaarndam 46-5. A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam 7.9. En de A59 Den Bosch-Breda 111-6 bij Spraankapelle.
31: Edwin Noorlander.

0: Jeetje, Mina, de tijd vliegt weg. 2016 alweer, toen dit een hit was voor de mannen van Kensington. You're the Do I Ever bij Q-Music. Klassiekertje zometeen. Rihanna, Diamonds. Eerst nog eventjes gloednieuwe muziek. En ik zag op Instagram dat Lost Frequencies vorig weekend echt een heel bijzonder weekend had. Hij trad op in Zwitserland, Canada en ook was hij in San Diego in Amerika. En tussen al die optredens door maakt hij ook gewoon nog nieuwe muziek. En dankzij jouw stem in repeat of niet nu vaker te horen. Want Live It All is deze week de...
1: De Q-Music.
2: Q-Music.
1: Alarmschijf.
2: Lost Frequencies.

en Diamonds. Het is dit hele weekend Niall Horan weekend bij Q-Music. Let dus goed op. Hoor je een van zijn liedjes voorbij komen? Stuur dan Niall Horan met een berichtje in de Q-Music app. Heb je geluk, dan heb je twee kaartjes voor zijn show op vrijdag 16 oktober aanstaande in de Ziggo Dome. En ik kan alvast verklappen, ik ga hem nog draaien voor 6 uur sowieso. En dan met zijn grote doorbraakhit. Weet je nog? Dat was This Town. Ja, als je This Town hoort, stuur dus Niall Horan in de Q-Music app. En dit is hem niet. Nee, dit is Jelly Roll. I'm good. En zo hoor je Martin Garrix.

0: Martin Garrix en Jackson Told You So bij Q Music. Ik heb sinds deze week iets nieuws dat ik doe op Instagram en ook op TikTok. Dat heb ik afgelopen weken eindelijk maar een keertje aangemaakt. En dat is De Cover Is Beroemder. Ja, daar laat ik je allemaal liedjes horen waarvan niemand eigenlijk weet dat het een cover is. Er zitten hele verrassende dingen tussen. Bijvoorbeeld Wonderful Days van Charlie Lono's en Mental Tio's. Eigenlijk een liedje uit de jaren 70. Nou, leuk als je het even checkt. Je kunt me volgen zowel op Instagram als TikTok. Noorlander Edwin heet ik daar, dus Noorlander Edwin. Fieke, jij volgt mij al, toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, nee, heel goed.
1: Ja, TikTok ben ik eigenlijk te oud voor.
0: Nee joh, helemaal niet. Nee, tuurlijk. Je bent nooit te oud voor TikTok. Nee,
1: ja, ik heb het wel gedownload, maar ik zit er nog niet, op. Maar ja. dan ga ik jou als eerste volgen.
0: Doe dat. Noorlander Edwin, dus daar moet je zijn. We kunnen even een voorbeeldje doen. Want ik ga zo meteen een cover draaien van...

0: is de Rochel.
1: Mattie en Marieke.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
6: chicken. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
9: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring, nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
11: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken.

0: Makkelijk retour.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer.

0: naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Het is 1 minuut over 5. Goedemiddag, het nu.nl nieuws. Krijg je van Fieke Hamers.
8: Goedemiddag. Bij een ernstig auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en reed tegen een boom. De weg is nog afgesloten, zodat de politie onderzoek kan doen. Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR is weer terug uit Venezuela. Op vliegbasis Eindhoven werden de hulpverleners en hun 8 reddingshonden onder luid applaus opgewacht. Het team hielp de afgelopen dagen bij de zoektocht naar overlevenden van de zware aardbevingen. Het team vindt het jammer dat ze niemand hebben kunnen redden. Maar je kan mensen ook helpen met duidelijkheid wanneer je moet constateren dat iemand is overleden, zegt een van de commandanten. En de natuurbrand in het zuiden van Frankrijk kan gevolgen hebben voor de Tour de France. Vanwege de brand is een grote weg richting het tourparcours van morgen afgesloten. Later vandaag wordt besloten of de 3e etappe doorgaat. De brand ten westen van Perpignan wordt alleen maar groter. Over 18 kilometer staat het in brand. En de Mexicaanse WK-selectie moet Rolex-horloges teruggeven. Die hadden de voetballers gekregen van een Amerikaanse influencer. Die had $2 miljoen ingezet op een overwinning van Mexico op Ecuador. En ze wonnen met 2-0. De influencer wilde zijn opbrengst delen met de voetballers en besteedde $1 miljoen aan de Rolexen. Maar cadeaus mogen van de FIFA alleen worden geaccepteerd als ze een symbolische waarde hebben. Dus de spelers hebben ze weer ingeleverd. En dan nog het weer van Weerplaza. De regen trekt weg via het oosten en vanuit het zuidwesten breekt de zon nog even door. Het is maximaal 24 graden. Morgen gaat de temperatuur omhoog naar maximaal 27 graden.
7: Thanks, chill verkeerde flitsmeister. Niet heel veel files. Als je nu ergens een vertraging in rijdt, dan verlies je daar maximaal 10 minuutjes. Te hard rijden moet je niet, want op de A6 staat een flitser in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 62.2. En de andere kant op, als je rijdt van Muidenberg naar Lelystad, dan staan ze bij 69.0. A7, Den Oever Bolsward bij Witmarsum 107.8. A9, Haarlem Alkmaar bij Spaarndam 46.5. A16, Rotterdam Dordrecht bij Rotterdam 7.9. En de A59, Den Bosch Breda bij Sprangkapelle 111.6.
9: Music. Edwin Noorlander.
7: We doen zo meteen weer de 5e bepaald. Dus ik ben weer benieuwd naar jouw mening over iets.

Gini D'Agostino. Hoor je bij Q Music. Het is 10 minuten over 5. Tijd voor een nieuwe ronde van De Vijfde Bepaald. Dat doen we elke zondagmiddag. En er is een leuk verhaal binnengekomen van Emma, die graag even jouw mening over iets wil weten. Dat gaan we dus peilen nu. En de vijfde zometeen, die mening is doorslaggevend, die bepaalt. Emma, die vertelt het volgende. Ik ben net gestart met een nieuwe baan en daarom deden we binnen mijn nieuwe team een kort voorstelrondje. Mijn manager vroeg of we daarin allemaal onze naam konden noemen en iets leuks over onszelf. Nou, ik kreeg een complete blackout, ik kon niks verzinnen en ik vind het ook een stomme manier om mensen te leren kennen. En daarom is mijn stelling: voorstelrondjes waarin je een leuk feitje over jezelf moet vertellen, zou verboden moeten worden. Ja, ik herken dit wel een beetje. Ik ben een paar maanden geleden voor het eerst van mijn leven op een groepsreis geweest door Zuid-Afrika. Prachtige reis gemaakt. Het was ook helemaal niet ongemakkelijk uiteindelijk met die groep. Maar ja, het begon er inderdaad wel mee dat je voor 30 mensen jezelf eventjes moest voorstellen. En dat is altijd heel erg awkward. Gelukkig hoefde ik niet een leuk creatief feitje te bedenken op dat moment. Maar goed. De stelling is dus: voorstelrondjes waarin je een leuk feitje over jezelf moet vertellen, zouden verboden moeten worden. Hoe denk jij daarover? Je hebt er vast een mening over. Nou, leuk als je die deelt. Dat kan je doen door even een audioberichtje te sturen in de Q Music app. Of een tekstberichtje natuurlijk. Bellen mag ook. Ja, 0909-9596. Dat is het nummer, kom maar door. En de vijfde mening is zometeen doorslaggevend. Misschien zit je nu wel in de auto trouwens, op weg naar de arena. Want vanavond is hij er weer, hè? Bruno Mars, ja, een paar concerten geeft hij. Morgen heeft hij even een dagje vrij. Kun je misschien wel in het wild spotten in Amsterdam, je weet het nooit. Maar vanavond is hij er in ieder geval. Dit is zijn nieuwste hit, Risk It All. Bruno Mars, bij Q Music.

0: Backfires. Op je hopelijk lekkere zondagmiddag bij Q Music, The Imagine Dragons.
1: De vijfde bepaald.
0: Ja, de vijfde bepaald voor deze zondag gaat over het voorstelrondje dat je wel eens hebt. Bijvoorbeeld bij een nieuwe baan, want Emma die heeft dit ingestuurd. Haar manager vroeg of we allemaal onze naam even konden noemen en iets leuks konden vertellen over onszelf. Ik kreeg een complete blackout, ik kon niks verzinnen. En ik vind het gewoon een stomme manier om mensen te leren kennen. Mijn stelling is dus voorstelrondjes waarin je een leuk feitje over jezelf moet vertellen. Dat zou verboden moeten worden. Nou, eens even kijken wat iedereen ervan vindt. We gaan naar de eerste.
2: 1. Vind het alleen maar goed. Dan weten de mensen tenminste wat je leuk vindt en wat niet. Gewoon doen. Niet verbieden dus.
0: Niet verbieden
2: dank
0: dus.
2: Dank je.
0: Oké, alsjeblieft. Deborah, dankjewel voor jouw reactie. En gaan we naar Sjoeke.
3: 2. Ja, afschaffen. Toen wij een aantal jaar geleden in een nieuwe straatkamer wonen, dat er een buurthuishoud zit, waar een buurman in één keer roept, en wie zijn die nieuwe buren op nummer 14? Waarop de hele straat naar je kijkt. Lekker awkward.
0: Dat snap ik helemaal.
4: 3.
0: Rona, die heeft me helemaal mee eens. Echt een verschrikking. Ik moet dit op school ook altijd doen. En dat dan 4 weken lang. Gaan we naar Steven.
4: 4.
5: Ik vind het superleuk juist als je zo'n voorstelrondje doet en dan ook iets over jezelf kan vertellen. Want zo kom je ook gelijk te weten wat voor team je komt. En weten de mensen ook wat voor een spelers hebben aangenomen. Of wat voor een collega in dit geval. Dus nee, ik zou zeker het erin houden. Niet wegdoen, nee.
0: Oké, Steven, dankjewel ook voor je reactie. Het is een beetje 50-50 tot nu toe. Ja, de 5e gaat bepalen. Dat is Luca.
6: 5.
7: Ik heb een leuk feitje over mezelf. Ik ben van mening dat het verboden moet worden. Verschrikkelijk. Niks is meer leuk als ze je dat vragen. Of alles wie je bent of wat je doet is opeens saai en gewoontjes. Wat nou leuk? En wie bepaalt wat leuk is? Nee.
0: Oké, nou helemaal duidelijk. Dankjewel ook voor je mening. Bij deze, we gaan het afschaffen. Hè? Ja, het gaat verboden worden. Je luistert naar Q Music. Sarah Larsson is dit. En Midnight Sun.

0: Sarah Larsson, Back Your Music en Midnight Sun. Deze zometeen. Bibi Rexha, Fateless New Religion. En ook hij is dichtbij.
1: Hello everybody, it's Niall Horan here.
2: Q Music presents Niall Horan.

0: Music. You sound better,
1: better with you. Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coebloe-app.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
11: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Klokslag 17:30, goedemiddag. Q-verkeer door Flitsmeister. Er staan 11 files momenteel in Nederland, maar de meeste vertragingen zijn maar zo'n 5 minuten max. Dus het valt allemaal mee. Het valt niet mee qua flitsers. Nee, echt een hele lijst. Er wordt druk gecontroleerd. Bijvoorbeeld op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad bij 62.2. Als je de andere kant op gaat vanaf Muidenberg naar Lelystad, daar staan ze ook, maar dan bij 69.0. A7 Den Oever-Bolsward bij Witmarsum 107.8. A9 Haarlem-Alkmaar bij Spaarndam 46.5. A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam 7.9. A50 Apeldoorn-Zwolle bij Bente-Broekland 213.5. En A59, dat is de laatste, Den Bosch-Breda bij Sprangkapelle oppassen bij 111.6.
15: Edwin Noorlander.

0: Zijn eerste solo-hit. Na One Direction, exact 10 jaar geleden. Niall Horan en This Town.
1: Q Music presents Niall Horan.
0: Ja, de eerste uppie stond hij inmiddels al 10 keer in de Nederlandse top 40. Vorige maand kwam zijn album Dinner Party uit. En op 15 en 16 oktober staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Niall Horan, je hoorde hem net. Betekent dat je zijn naam moest sturen via de Q Music app. Heb je dat gedaan? Dan heb ik jou misschien wel aan de lijn. David?
2: Ja, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag, hallo. Jij wilt graag naar Niall Horan, vertel.
2: Ja, dat klopt. Ja, onze vriendin die is groot fan en ik vind het ook erg leuk. Dus geen kaartjes kunnen krijgen, dus via deze weg hopelijk. Hopelijk wel.
0: Oké, hoe heet je vriendin?
2: Iris.
0: Is ze in de buurt nu?
2: Die is in de buurt, ja zeker.
0: Jij zit jullie allebei een beetje te appen.
2: Ja, we zaten met de hele familie hier in de woonkamer.
0: Oh, met de hele familie?
2: Aan, dus dat kwam gewoon goed uit.
0: Hoeveel mensen hebben geappt net daar dan?
2: 1, 2, 3, 4, met z'n vijven.
0: Met z'n vijven, oké. Okay. Nou, ja. David, ik heb jou te pakken gekregen. Ik ga je niet langer in spanning houden. Je gaat erheen.
2: Ah, super.
0: Gefeliciteerd.
2: Fantastisch. Gaan we met z'n heel blij mee maken.
0: Ja, geef Iris maar even anders.
2: Hier is Iris.
3: Hallo.
0: Ja, je was al blij met David, maar nu ben je nog blijer, denk ik, toch?
3: Ik ben echt heel blij, ja.
0: Heel fijn. 2 tickets dus voor Q Music Presents Niall Horan. Vrijdag 16 oktober in de Ziggo Dome. Have fun daar.
3: Super. Gaat goed komen. Heel erg bedankt.
0: En het Niall Horan weekend duurt nog zolang als het weekend duurt. Dat is nog 6 uur en 21 minuten. Dus hoor je een liedje van Niall Horan vanavond ook hier op Q. App hem maar weer.
1: Q

0: zijn eigen band heeft gisteren een duet gezongen met Martin Morero uit Gooise Vrouwen. Ja, je hoort het goed. Ik zag dat online voorbij komen.
1: Met de liefde, ja.
0: Was tijdens een concert in het Olympisch Stadion, de Amsterdamse zomer. Ze speelde heel eventjes Cheryl Morero en ze zongen samen Echte Liefde. Je hoort haar nu met haar nieuwste. Bente is dit en 3, 2...

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: besparen.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Beetje kleur in huis? Doe het

0: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Ik kom...

0: potje spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Renew.
10: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.

0: auto. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: 1:06, Q-Music Nieuws krijg je van Frans van der Beek.
8: Goedenavond. 4 doden en 2 gewonden bij een ongeluk in Heibloem in de buurt van Weert. Een auto raakte van de weg en reed tegen een boom. Er zijn 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet. Eentje kwam uit Duitsland. Mensen die het hebben gezien kunnen terecht bij slachtofferhulp. Energieleverancier Enexis is een onderzoek gestart na een onverwachte stroompiek vanmorgen in Brabant. Er werd toen besloten om alles uit te zetten op duizenden adressen in Tilburg en omgeving. Anders was de boel misschien overbelast geraakt. Het was de eerste keer dat Enexis op deze manier moest ingrijpen. De Nederlandse hulpverleners die in Venezuela hebben geholpen na de aardbevingen hebben niemand levend onder het puin vandaan kunnen halen. Maar je kunt ook op een andere manier helpen, zei een van hen bij aankomst in Eindhoven vanmiddag. Door duidelijkheid te geven of iemand nog wel of niet leeft. Weer een teleurstellende race voor Max Verstappen, terwijl hij zegt dat op een podiumplek op het Engelse Silverstone. Vlak voor het einde vloog zijn auto uit de bocht en was het over en uit. Hij reed toen op de 3e plaats, terwijl hij was weggegaan van plek 7. Race werd gewonnen door Charles Leclerc. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Frans, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. 2 opmerkelijke vertragingen deze zondagavond. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen Raasdorp en Brug over de Hoofdvaart. Kwartiertje vertraging, komt door een ongeluk. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 20 minuten vertraging. Ook nog een aantal flitsers gemeld in de buurt van Lelystad. 2 stuks. De A6 bij 62.2 en ook de A6 bij 69.0. Dan nog bij de A9 Spaarndam. 46.5 staat de flitser. En op de A16 ter hoogte van Rotterdam bij 7.9. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
10: Music. Tom en Joe.
7: We willen zo even je eerlijke oordeel over onze zangkwaliteiten.
9: Echt eerlijk zijn.

0: Harry Styles op Q Music.
1: Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: Overigens, voor die andere ex-One Directioner, Niall Horan, gaan we vanavond nog kaarten weggeven. Hoor je hem nou voorbij komen op Q Music, app dan zijn naam in de Q Music app. En ik kan alleen maar zeggen, blijf zeker luisteren, want hij gaat nog voorbij komen vanavond. Dus die kaarten voor Niall Horan in de Ziggo Dome gaan er nog uit.
3: Echt vet, echt vet. Ja, en mocht je het gemist hebben, we zijn druk bezig om zelf een grote hit te schrijven. Een zomerhit wel te verstaan.
0: Doen we samen
3: met Rolf Sanchez. Een Spaanstalige zomerhit, ja, dat klopt. Ja, het leuke is, we hebben Rolf Sanchez gevraagd hier aan mee te werken. Dat vindt hij tof, dat vindt hij te gek. Nu hebben we het zelf met Rolf zo kunnen regelen dat... Ja, hij er oké mee is dat wij zijn achtergrondkoor gaan zijn. Ja. In de termen van het zingen noem je dat dan de backings. Dat zijn wij nu.
0: Blijft nog steeds fascinerend dat hij heeft gezegd... ja, is goed, jullie mogen maar een achtergrondkoor zijn. Hij weet echt niet hoe wij zingen, denk ik.
3: Nee, we hebben hem ook nog niet laten horen hoe dat klinkt. Dat willen we jou wel even laten horen. Kijk, we hebben dus een Spaanstalige track gevonden... waarvan wij denken, dit wordt echt een hit. We zijn hem een beetje aan het ombouwen. Nou, hier even de track waar we mee bezig zijn.
0: Ja, dit is het origineel.
3: Ja, ja, dus dit hebben we gevonden. Dit gaan we nu ombouwen samen met Rolf. Die gaan we een beetje aan pielen. Ja, en we moeten dus gaan inzingen. Nou, even een stukje audio van wat wij gisteren... gewoon even kaal, gewoon even puur natuur, a cappella, de stemmen zelf, hebben ingezongen.
4: Si no supis tamar, ahora tú puedes marchar.
3: Ja, dit, ja.
0: Ja.
3: Ja, je kan van een drol geen gebakje maken.
0: Nee.
3: Dat is wel wat het is.
0: Ik krijg de kippenvel van, maar niet op de goede manier.
3: Nee. Hey, de rillingen lopen over mijn rug.
0: Ja, we moeten dus toch flink aan de bak. En we gaan komende week de studio in met Rolf. Dat heeft hij al geregeld. Hij heeft een studio gereserveerd. En we gaan dat helemaal inzingen met hem.
3: Ja, helemaal professioneel.
0: Ja, ik ben er echt zenuwachtig voor. Maar de vraag is natuurlijk ook, op welke muziek? Want we hebben al gehoord hoe het origineel klinkt. Maar we moeten natuurlijk ook... Ja, wel afgeleid hiervan, maar wel eigen muziek maken.
3: Ja, we willen natuurlijk een beetje eigen maken. Dus je kan het tempo nog een beetje vervangen. Doe je wel trompetten, geen trompetten. Dat is natuurlijk een beetje het idee.
0: We hebben nu twee versies liggen. Dus twee verschillende stijlen eigenlijk.
3: Ja.
0: En jij mag kiezen welke we gaan gebruiken voor de zomerhit. Dat gaan we wel later vanavond doen. Dan gaan we ze aan je laten horen. En dan mag jij stemmen wat de muziek gaat worden van de Spaanse zomerhit. Maar goed. Eerst Chesto voor je met Rita Ora. Ritual.

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw.
2: Na Goalband hebben we weer een boyband uit Den Haag die aan het doorbreken is. Namelijk Flair. Ze stonden al op festivals als Lowlands en Pinkpop. En hun nieuwste track klinkt heel erg lekker. Dit is Flair.

0: nieuwe muziek van Flair op Q Music. Tom en Joe. Ja, we zitten midden in onze Spaanstalige zomerhit die wij proberen te lanceren. Althans, we zitten in de productie daarvan. Klinkt tof, hè?
1: Ja, dat klinkt heel goed. We zijn de backing van de productie van de Spaanstalige zomerhit.
0: We zijn al een schrijfsessie gestart met Rolf Sanchez. En volgende week duiken we de studio in om te zingen. Ik ga gelijk even een paar vragen beantwoorden die binnenkomen in de Q-app. Want Esther zegt, deze song, dat is toch al een bestaande song? Ja, de zomertrack die we gaan maken, laat ons inspireren door dit wat we op TikTok tegenkwamen. Er zijn een groep gasten uit Mexico, die zingen heel vrolijk. En wij dachten, ja, dit klinkt waanzinnig. Dit klinkt zomers. Maar inderdaad, dit is dus een cover uit 1963. Dit is Dusty Springfield.
1: Dusty Springfield, inderdaad. Eigenlijk maken wij een cover van een cover van een cover. Dat is wat we aan het doen zijn, maar we gaan hem wel echt eigen maken. Met Nederlandse tekst, Spaanstalige tekst, zomers.
0: I only wanna be with you. Goed, toen was daar luisteraar Michelle. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Michelle, jij hoorde ons net zingen.
2: Ja, klopt.
1: Ja, dat was het wel, zingen. Dat hoef je niet twijfelachtig te zeggen. Dat is wat het was. Zullen we nog één keer even luisteren naar hoe dat klonk?
2: Nou, vooruit.
3: Si no supiste amar, ahora tú puedes marchar.
1: Michelle, wat was toen jouw reactie?
2: Het klinkt echt niet, sorry.
0: Denk jij niet dat dit als achtergrondkoor kan voor Rolf Sanchez?
2: Nee, gewoon totaal niet.
0: Nee? Oh. Ik hoop heel erg op de autotune, dat ze met de computer het recht kunnen trekken.
1: En een stukje likability, maar...
0: Jij zegt, dit wordt helemaal niks.
2: Nee, sorry.
1: Maar Michelle, zie je er niet iets in door? Heb je zoiets van, oh ja, in de verre toekomst, met een beetje schaven, zou dit echt nog wel...
0: Michelle ziet het niet. Michelle ziet het niet.
2: Misschien heel veel autotune, maar verder, nee.
0: Zou je het wel streamen als het uitkomt?
2: Nee, sorry.
1: Ik vind het wel heel fijn dat het heel eerlijk is. Dat betekent dat er voor ons gewoon heel veel werk aan de winkel is, Tom.
0: Ja, wij moeten gewoon op zangles.
1: En, ja, maar op zangles, maat. Over een paar dagen moeten we al zingen.
0: Ja, we moeten iets.
2: Dus aan de bak.
0: Ja, aan de bak. Nou, Michelle, we gaan ons best doen om jou te overtuigen.
1: Ja, we houden je op de hoogte.
0: We houden je op de hoogte. Dat dit wordt gewoon waanzinnig. Maar kijk, want inderdaad...
3: Si no supiste amar, ahora tú puedes marchar.
0: Ja, zeg maar...
2: Mochten jullie me overtuigen, dan laat ik het weten.
1: Nou, daar hou ik je aan.
0: Bij deze. Dat gaat gebeuren.

0: Alex Warren en Fever Dream. Altijd rond dit tijdstip, zondagavond, dan bellen wij met een random plek, een random bedrijf, met maar één vraag. Doen jullie ook kinderfeestjes?
1: Ja.
0: Vorige week hebben we met een bloemist gebeld.
1: Was het nou gelukt of niet?
0: Ik belde en het mocht niet. Nou ja, de medewerkers wilden wel, maar het mocht niet van de baas.
1: Dat was ook zo,
0: Nee,
1: ja, en we zijn nu eigenlijk op zoek naar een nieuwe plek. We hebben al heel veel plekken gehad, hè. Dus de fietsenmaker, de slager, een autoshowroom, Swarma-zaak.
0: Oh ja, daar mocht het dan weer wel.
1: Die stonden er hartstikke voor open. Maar wat zou nog een grappige plek zijn om te kijken of we ze kunnen overtuigen van... hey, kunnen we een kinderfeestje bij jullie vieren? Laat het even weten in de Q-Music app.
0: Deze komt er ook aan. Talk to you zometeen op Q.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg. In de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen vandaag nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
21: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
22: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
23: Kijk op kwf.nl/voorwie.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
27: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
28: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
29: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
30: Ja... Je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
31: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
32: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging...

0: Vertraging gemeld op de A76 Geleen richting de Duitse grens. Kom door de grenscontrole. Kwartiertje vertraging daar.
1: Vroeg je net, wat is de meest random plek om een kinderfeestje te organiseren? Want op zondagavond bellen wij altijd met de vraag, doen jullie ook kinderfeestjes? Komt veel binnen? De meest originele vind ik denk ik wel van Milan. Die zegt, kinderfeestje bij de makelaar.
0: Makelaar op een kantoor, is dat niet heel saai?
1: Ah, misschien hebben ze nog een huis leegstaan of zo, waar je dan heen kan met die kinderen.
0: Oh, ja. Oh, dat is wel, vind ik, een leuker idee. Ja, inderdaad.
1: Zal een bord in de tuin neerzetten of zo?
0: Oh, ja, geestig. Oh, daar kunnen we wel mee. Ja, dat lukt wel.
1: Makelaar bellen zo meteen?
0: Ja, gaan proberen.

0: Yeah. Weet nog wel, toch? Dan krijg je een uitnodiging. Daar stond dan op: neem zwemkleding mee. Je wordt aan het einde van de dag thuisgebracht.
1: Tom en Joe's kinderfeestje.
2: Ah, of dat er dan stond: neem zwemkleding mee, maar we vertellen niet wat we gaan doen.
0: Ja,
2: dat was altijd zo stom, jongen. Ja, en ik heb zelfs een keer gehad, moest ik zwemkleding mee, gingen we niet zwemmen.
0: Oh, dat was schijnbeweging.
2: Als een grapje, zo van: dan neem zwemkleding mee, we zeggen niet wat we gaan doen, gingen we bowlen, ja.
0: Precies. Ja, wat je bij ons mee moet nemen is altijd de vraag. Wij bellen met de meest random plekken met de vraag: doen jullie ook kinderfeestjes? Omdat we ook een beetje creatieve papa's willen zijn.
2: Ja, we proberen heel veel gekke plekken. Dus we hebben een fietsenmaker alles geprobeerd te bellen met de vraag: hey, doen jullie ook kinderfeestjes? Paleis Soestdijk, Car Wash, de sportschool, een zwarmenzaak. Die stonden er uiteindelijk allemaal voor open. Het was een beetje leuren, maar uiteindelijk stonden die er voor open. Er waren ook plekken waar het niet lukte. De Bloemist, een auto showroom, een tattoozaak, heel gek. Witgoedzaak en een bakker, ja, die belden we ook op met de vraag: doen jullie ook kinderfeestjes? Ja, en die hielden voet bij stuk. Dat was gewoon een dikke vette nee.
0: Vandaag bellen we met een makelaar. Joe, jij gaat dat doen.
2: Ja. Ja,
0: jij, maar, hoe ga je dat verkopen?
2: Nou, je gaf net al een goede tip, weet je wel. Een makelaarskantoor is natuurlijk een beetje boring. Maar inderdaad, in een leeg huis. Misschien mogen die kids dan even een bord in de tuin zetten. Misschien kunnen ze verstoppertje spelen in een leeg huis. Vind ik ook nog wel geestig, weet je wel. Of dat ze een plattegrond moeten maken. In plaats van een kleurplaat, maak een plattegrond van het huis. Ja, hebben ze het ook nog gedaan. Kunnen ze ook Funda gebruiken.
0: Ja, ik kan al het eerste deel van het gesprek laten horen met de makelaar die jij hebt gehad. Ik kan dan wel zeggen, een rommelig gesprek.
2: Gaat alle kanten op.
0: Let op.
3: En dan samen, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Je spreekt met Joe. Ik heb een gekke vraag. Heb je de radio aanstaan?
3: Nee, ik zit niet als het goed is.
2: Je viel weg.
3: Maar buiten dat ik de radio sowieso altijd aanstaan.
2: Oh ja. Jij bent makelaar.
3: Zeg men.
2: Ja, het was een stroeve start. Maar ja, je kan nu inzetten. Denk je dat het mij gaat lukken om deze makelaar te overtuigen? Hey, kinderfeestje bij jullie. Leuk, gaan we doen.
0: Ja, en laat vooral weten waarom je denkt dat dat wel of waarom je denkt dat dat niet lukt in de Q-app. Je kan nu inzetten.

0: Topic en Becky G. Sorry, papi. Op je music.
1: En Joe's kinderfeestje.
0: Iedere zondagavond bellen wij een random plek met de vraag: doen jullie ook kinderfeestjes? Deze week is de beurt aan Joe. En Joe, jij gaat zo bellen met een makelaar.
2: Ja, je kon het inzetten in de Q-Music app. Of je denkt dat het mij gaat lukken om een makelaar te overtuigen van een kinderfeestje. Gert appte meteen: ja hoor, ik denk het wel, maar hij gaat een astronomisch hoog bedrag vragen. Ja, dat is typisch makelaars.
0: Ja.
2: Jo zegt nee. Nee, ik denk niet dat het lukt. De beste man klonk ook alsof hij überhaupt niet zo blij was dat hij gebeld werd. Dus ja, jongens, we gaan het zien.
0: Het werd inderdaad een warrig gesprek. De makelaar, daar gaan we.
3: Brandhaven, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Je spreekt met Jo. Ik heb een gekke vraag. Heb je de radio aanstaan?
3: Nee, ik zit niet als het goed is.
2: Je viel weg.
3: Maar buiten dat heb ik de radio sowieso altijd aanstaan.
2: Oh ja, lekker. Welke radio?
3: Nou, diegene die op nummer 1 staat, hè.
2: Ja, John, jij bent makelaar.
3: Zeg men.
2: Doe jij ook kinderfeestjes?
3: Mag ik kinderfeestjes doen?
2: Ja.
3: Heb je het nu over de kerk in Terborg?
2: Nee. Ik heb het over een makelaar. Kijk, wij zijn net naar de regio verhuisd. Mijn zoontje vond het allemaal machtig interessant hoe dat werkte. Met een makelaar, kopen, verkopen, de hele rambam. Dus ik dacht, leuk, originele papa, een kinderfeestje bij de makelaar. Dat hij misschien kan helpen met een bord in de tuin zetten. Weet je wel, plattegrond tekenen, ik noem maar iets.
3: Ik loop al helemaal over, dus...
2: Je kan het er even niet bij hebben, John.
3: Nee, maar buiten dat zijn wij daar te klein voor. Je kunt beter naar een wat groter kantoor heen. En daar hebben ze wat meer mankracht of menskracht, zoals ze mooi heet.
2: Ja.
3: Dus dat gaat ons sowieso niet lukken.
2: Nee, John, ja, dan houdt het op.
3: Ja, het is trouwens Q-Music, hè, maar dat wist je al.
2: Dat wist ik al, ja. Dat wist ik. Ja. Ja, het kan er maar één zijn, de nummer 1.
3: Maar wij kennen elkaar toch niet, of wel?
2: Nee, we kennen elkaar niet. Nee, we kunnen elkaar nooit ontmoeten, John. Dat is het leuke.
3: Ja, maar als ik heel eerlijk moet zijn, hier zit niemand op te wachten, hè, want dit kost heel veel tijd en je hebt er niks aan.
2: Hey, wie vind jij nou het leukste bij Q-Music? Ik ben zelf ook vaste luisteraar.
3: Ja, ik vind het wel heel erg jammer dat Marieke dan samen niet meer met Mattie gaat. Ja. Maar ik moet zeggen dat Bram Krikke, zijn humor, dat past mij ook wel.
2: Ja, schijnt in het weekend ook echt wel. Er zitten ook een paar gasten die ook erg grappig zijn.
3: Op zaterdagmiddag, maar dan zit hij er ook bij. Hè? Dat is Bram Krikke ook.
2: Oh ja, ja. En in de avond heb je ze ook nog zitten.
3: Dan is de tijd dat ik naar de radio luister niet zo heel erg groot.
2: Oh nee. Nee, ja, maar we zullen dan de radio gaan aanzetten. Ja. Hey, Marjon, ik ga je niet langer lastigvallen. Dit komt helemaal goed. Ik regel wat anders.
3: Is goed. Oké, hoi.
2: Dag, John, hoi.
0: Ja, meest vage gesprek in tijden.
2: Ja, dat wel. Gefeliciteerd Joost. Inderdaad niet gelukt. Jij wint het Q-Music prijzenpakket.
0: Dit is Louis Capaldi. Forget me.

0: Binnen nu en 15 minuten klinkt het ongeveer zo bij de radio.
1: Oh, ja, gaan we jij draaien?
0: nee, ben je gek. Kaarten voor Now Horn, 16 oktober in de Ziggo Dome. Als je hem hoort op Q-Music dit weekend, ja, dan moet je appen in de Q-app. Je moet zijn naam appen. Dan maak je kans op die kaarten. En we gaan hem bijna draaien.
1: Nu en?
2: Kwartiertje.
0: Ja, dat kan ik wel zeggen. Hij is niet de enige die we gaan draaien. Ook Mo. En Douwe Bob hoor je zo.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsausen.

0: Dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Nu bij Dirk. Dreft wasverzachter. €2,99. Prachtaanbieding.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer.
5: Here we go.
4: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
4: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
11: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
13: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
14: 7 uur het Q-Music nieuws krijg je van Frans van der Beek.
15: Goedenavond. Na een achtervolging heeft de politie een busje van de A2 gehaald met daarin 600 flessen lachgas.

0: bij Omroep Brabant. Busje was opgevallen omdat hij in de buurt van Waalre flink aan het slingeren was en voor gevaarlijke situaties zorgde. Eenmaal aan de kant probeerde de bestuurder nog te vluchten, maar dat mislukte. Ook de laatste vier mensen die waren opgepakt naar de rellen in de Haagse Schilderswijk zijn vrijgelaten. Eerder konden al 25 gaan. Nadat Marokko gisteravond had gewonnen in de WK-wedstrijd tegen Canada, ging het mis. Marokkaanse fans bekogelden de politie met glas, fakkels en vuurwerk en twee agenten raakten zwaar gewond. Problemen voor vliegpassagiers op het Italiaanse eiland Sicilië. Vluchten worden geschrapt of omgeleid omdat er as uit de Etna komt. De aswolk reikt tot 1,5 kilometer en vormt een gevaar voor vliegtuigen. Het is niet bekend hoe lang de problemen nog duren. Gehoopt wordt dat de wind draait. De tweede etappe in de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. Gele trui blijft van Jonas Vingegaard. De rit was helemaal in Spanje, met de start in Tarragona en de finish bij het Olympisch Stadion van Barcelona. Of de etappe morgen doorgaat is nog maar de vraag, want er zijn natuurbranden in Zuid-Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Er liggen hier twee kaarten voor Now Horan in de Ziggo Dome. En die kunnen zo van jou zijn. We leggen ze

0: Frans is natuurlijk gewoon in volle gang. En vanavond het WK voetbal. Mooie wedstrijden hoor. Brazilië tegen Noorwegen om 10 uur vanavond.
1: Ja, is dat leuk?
0: Ja, dat is hartstikke spannend. En als je echt wil doorpakken, dan moet je even door een nachtje doorhalen. 2 uur vannacht, Mexico-Engeland. Dat is helemaal een klapper van een wedstrijd.
1: Wil je nog voorspellingen doen?
0: Ik denk dat Brazilië wint van Noorwegen. En ja, ik denk dat Mexico misschien wel eens wint van Engeland.
1: Nou, we gaan het zien, we gaan het zien. Dit hele weekend draait ook om 1 andere man. En dan niet Rutger van Barneveld, omdat hij op 2 staat in de top 40. Nee. Nou, Horen, hij gaat weer toeren. Komt ook naar Nederland. 16 oktober staat hij in de Ziggo Dome. Ja, wij geven dit hele weekend dus kaarten weg voor Now Horen. We gaan het hier op zondag een beetje anders doen. Klein beetje anders. Je moet er iets meer voor doen, ja. Je moet nog steeds zijn naam appen. Now Horen in de Q Music app. Dan maak je kans. Maar als je in de uitzending komt, moet je nog extra spelletje spelen. De Ticket Battle. Echt geen zorgen. Het spel spelen is makkelijk. Winnen is moeilijk, dat alweer wel. Ja, laten we er niet lang of kort over praten.
0: Nee.
1: App gewoon nu even Now Horen in de Q Music app, beloof ik je. Hij komt er ook meteen eraan met zijn liedje. Ja, en wie weet speel je dan straks mee op de Ticket Battle. En dan win je 2 tickets voor Now Horen in de Ziggo Dome.
0: Nu appen jongens.

0: Ja, dat was hem. Miles Smith met Nel Horan.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Als je dit weekend Nel Horan hoort, dan moet je appen via de Q-app en dan maak je kans op kaarten. Wij doen dat door middel van de Ticket Battle. Twee kandidaten. Ja, nu wordt het spannend. En één daarvan maakt kans op die kaarten. Of tenminste, die gaat die kaarten winnen. In de linkerhoek hebben wij Jalen. Komt uit Tiel en is al bij Harry Styles geweest. Hoe was dat, Jalen?
3: Ja, echt geweldig. Was heel leuk.
0: En nu heb je zoiets van, nu wil ik doorpakken. Nu wil ik ook naar Nel Horan.
3: Ja, zeker. Absoluut.
0: Of dat gaat lukken, dat is de vraag. Want je neemt het op tegen Robert. Die komt uit Balkbrug. En die heeft zijn vriendin nog niet zo lang geleden ten huwelijk gevraagd, hè, Robert?
4: Ja, dat klopt. 2 weken geleden.
5: Zo, gefeliciteerd. Heeft hij ja gezegd? Dat is natuurlijk belangrijk.
4: Jazeker.
5: Nee, dat is... Nou, dat zou kerst op de taart zijn. Als je dan ook nog naar het concert kan.
0: Zo, dan score jij echt heel veel punten.
5: Ja.
4: Echt.
5: Moet je het eerst gaan waarmaken in de Ticket Battle. Jongens, ik zei het al. Het spel spelen is makkelijk, maar winnen is moeilijk. Jullie horen zo meteen een liedje. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Jullie spelen tegen elkaar, Jalen en Robert. Jullie moeten dus om en om antwoord geven. De eerste die het fout heeft, ligt er meteen uit. En dan wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste. Jalen, geboren in 1997. Robert, geboren in 1988. Daarmee de oudste. En Robert, jouw geboortejaar, dat is jouw startjaar.
4: Goed.
0: Oké, als jij er klaar voor bent, Robert, dan gaan we beginnen.
4: Mm-hmm.
0: All right, dan gaan we.
5: Robert, is dit eerder of later uitgekomen dan 1988?
4: Later.
5: Heb je hartstikke goed. Pink, Just Give Me a Reason uit 2013.
0: Jalen, ready?
3: Ja, ready.
0: Daar ga je.
6: Kan de zon laten schijnen.
5: Ja, Jalen, eerder of later uitgekomen dan 2013?
3: Ik denk... Oh, het is dan 2013.
5: Ja?
3: Eerder.
5: Eerder, hartstikke goed. Marco Borsato, Dromen zijn bedrog uit 1994.
0: Gaat de beurt weer naar Robert.
5: Ja, Robert, is dit dan eerder of later uitgekomen dan 1994?
4: Ja, dat is Piece of Cookie, dus gewoon later.
5: En dat heb je hartstikke goed. Kesha met TikTok uit 2009.
0: Piece of Cookie, daar gaat Jalen weer.
5: Ja, Jalen, zeg het maar. Eerder of later uitgekomen dan 2009?
3: Ik denk eerder.
5: En dat denk jij goed. Vanessa Carlton, 1000 Miles uit 2002.
0: Oeh, kaarten voor Nel Horan staan op het spel. Er kan er maar één winnen, dus we gaan door.
5: Robert, eerder of later dan 2002? Nu zeggen.
4: Eerder.
5: Eerder is fout.
0: Oh, nee! Oh ja, er wordt gevloekt, er wordt gescholden bij Robert. Maar dat maakt niet uit, er wordt feest gevierd bij Jalen. Jij gaat naar Nel Horan.
3: Oh, wat leuk!
5: Ja, Jalen. Het was Chips, 1001 Arabian Nights uit 2004, 2 jaartjes later.
4: 2004.
0: Ja, helaas Robert. Maar sportief. Ja, we feliciteren Jalen. Ik was wel benieuwd of je nog ademhaalde, maar je bent er nog.
3: Nou, bijna niet meer.
0: Je hebt hartstikke goed gespeeld.
4: Ik wens je ook veel plezier.
5: Kijk.
3: Dankjewel, heel lief.
0: Wij ook, Jalen. Ga ervan genieten.
3: Heel erg bedankt.

0: closer with you.
1: What?

0: Luister hier even naar.
1: Si no supiste amar, ahora tú puedes marchar.
0: Geloof het of niet, maar dit wordt de Spaanse zomerhit van 2026. En dit zingen wij, Joe.
2: Ja, dat moet je er even goed bij zeggen. Want mensen denken, als jij zegt dit wordt de zomerhit, dan denken ze, er mankeert wat aan je oren.
0: Ja, het is misschien nog niet af. Het is misschien nog niet goed. Maar wij hebben er vertrouwen in.
2: Ja.
0: En ja, het is hartstikke vals. Dat heeft luisteraar Michel ons eerder deze avond ook nog uitgelegd.
2: Dus gewoon, er is ruimte voor verbetering. Ben je glas half vol.
0: Precies. Volgende week dan duiken wij de studio in met niemand minder dan Rolf Sanchez om dit te gaan maken. Goed, dat zingen, dat is een zorg voor later. Belangrijkste is nu nog de muziek van de track. En we hebben twee opties gekregen.
2: Ja, twee versies, twee varianten eigenlijk van wat we met het liedje kunnen doen.
0: Ja, en wij kunnen niet kiezen.
2: Nee.
0: Zo is het ook.
2: En we houden gewoon heel erg van een democratie.
0: Ja.
2: Zo zijn wij. Tom en Joe staan bekend als jongens die van een democratie houden.
0: Ja, uiteindelijk, wij kunnen die track wel heel veel gaan luisteren. Maar de luisteraar, jij die nu zit te luisteren, jij moet het kapot gaan streamen, want anders wordt het geen zomerhit. Dus we willen de bal bij jou leggen. Jij mag zo meteen kiezen welke versie, dus welke muziek we moeten gaan gebruiken voor de zomerhit. En welke, ja, om welke demo's het gaat, om welke twee versies, dat hoor je zo meteen.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je donderdag bij Pleinfeest Doesburg met Menno Barreveld. Vrijdag bij Dorpsfeest Odoorn met Menno Barreveld. En zaterdag bij de feestweek in Schuine Sloot met Lars Boelen. Het Dorpsfeest Veningen bij Down on the Beach met Menno Barreveld. En bij de Oerse Kermis Ulft.
7: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
8: Q-Music.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: de zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
2: Hakje dag!
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
12: Tom en Joe. Anastasia, hoor je zo naar die klapper van de Bouwsta. Yeah.

0: Anastasia op Q Music. Tom en Joe. Tom en Joe. Je luistert naar de zondagavondshow met Tom en Joe. En ik weet niet of je het al door hebt of gehoord hebt. Wij willen ervoor zorgen dat in 2026 weer een Spaanse zomerhit te horen is in heel Nederland. Die iedereen kent, die iedereen meezingt. Het viel ons namelijk op dat ja, het echt wel lang geleden is. Hè? Je had natuurlijk Danza Caduro, Despacito, Bailando. Maar dat is alweer jaren geleden dat we echt Spaanse zomerhits hebben gehad. Dus zijn we vorig weekend op zoek gegaan naar goede tracks. Die er misschien al wel zijn in Mexico, Colombia of in Spanje. Waarvan we hier in Nederland nog helemaal geen weten hebben. Nou, dankzij jullie kwamen we tot de volgende TikTok-track. Gelijk sfeer.
1: Gelijk gezellig.
0: De heupen gaan op en neer.

0: Ja.
1: Ja, dit nummer heet Te Puedes Marchar. Betekent, heeft Rolf ons verteld, je kunt vertrekken. Ik zeg Rolf, ja, want we gaan deze track dus niet zelf zomaar even inzingen. Nee, we hebben Rolf Sanchez gevraagd om samen met ons deze zomerrit te gaan maken. Wij kunnen namelijk helemaal geen Spaans, wij kunnen ook niet zo goed zingen. Dus hij gaat het met ons doen. En we hebben al een schrijfsessie gehad. Want ja, het is natuurlijk een bestaande track, maar we dachten ook wel vet als er een deel Nederlands is. Dus de track wordt deels Nederlands, deels Spaans. Ja, we gaan er weer een compleet nieuwe variant van maken. En het leuke is nu, we zitten nu op het moment dat de producer, dat is eigenlijk degene die de muziek componeert rondom deze track.
0: Ja.
1: Die heeft ons twee varianten gestuurd. Want ja, het is een bestaande track, maar je kan er 100 kanten mee op. Je kan het met alleen een akoestische gitaar doen. Je kan het helemaal elektronisch maken. Je kan er heel veel toeters en bellen bij doen.
2: Je kan het ook heel langzaam doen. Je kan het heel snel doen. Ja, ja. Er zijn 100.000 mogelijkheden.
1: Exact. Dus hij is bezig geweest. Hij heeft ons twee opties gegeven die we jou nu willen laten horen. Want eigenlijk met de vraag, eigenlijk een hele simpele vraag. Moet het versie 1 of versie 2 worden? Want als wij een zomerrit willen maken, ja, dan moet jij het leuk vinden.
2: Oké, luister dus goed. Dit is optie 1 voor het Spaanse zomernummer. Wel lekker mellow.
1: Zwoel, zou ik zeggen.
2: Ik zie me gelijk met een cocktail op het strand zitten.
1: Ja.
2: Het gevoel heb ik er wel van. Oké, en dit is optie 2.

0: Ja.
1: Ja. Kijk, ik heb een keuze, maar die ga ik nog even niet hardop zeggen.
2: Nee, maar sowieso, wij bepalen hier niet, hè? Want uiteindelijk, jij die luistert moet hier, jij moet meehelpen om hier een zomerhit van te maken. Jij moet dit gaan streamen en aan al je vrienden gaan vertellen: luister deze geweldige track. Maar ik vind het een belangrijke keuze, want we gaan linksaf of rechtsaf.
1: Ja, dus eigenlijk heb je een zwoele variant en hoe moet ik het zeggen, feestigere variant?
2: Ja, gewoon wat sneller, wat meer actie in de taxi. Ik ga ze nog een keer laten horen, want ik vind het echt een belangrijke keuze.
1: Ja, het is een belangrijk moment waar we nu op staan.
2: De muziek is vrij cruciaal. Dus dit is optie 1.
3: Hola, señorita.
2: Ook even dat je ogen goed dicht doet als je luistert. Tenzij je in de auto zit. Nee, ja, no. Ik merk wel achterlijk als je dat doet. Goed.
1: Ja, dit was versie 1. Dan nu versie 2.

0: voor jezelf te denken. Wat zou een grotere hit worden in Nederland? Laat het nu weten in de Q-app. Ga je voor optie 1, ga je voor optie 2. Denk goed na, want wat al uiteindelijk het meest wordt gekozen, dat wordt de muziek van onze zomerse Spaanse zomerhit.
1: Zeg even waarom ook, want ik wil het ook een beetje onderbouwen. Het is democratisch, maar zeg even goed waarom je het ene wel goed vindt, het ander niet.
0: Laat het weten in de Q-app, jongens.

0: De alarmschijf. Lost Frequencies. Live It All. Zo gaat het zijn, hè? Dat die Spaanse zomerhit van ons alarmschijf wordt.
1: Ja, maar daar ben ik nog helemaal niet. Nee, jij loopt ver vooruit op de zaken.
0: Je mag toch dromen? Een man mag dromen.
1: Een man mag dromen, maar laten we eerst eens gewoon het goed gaan inzingen. Maar daar zijn we nog niet. We moeten eerst een goede variant kiezen ervan.
0: Ja, we hebben het over de muziek. Je luistert naar de zondagavondshow met Tom en Joe. We zijn bezig met het maken van een echte Spaanse zomerhit. Dat gaan we samen doen met de man himself, met Rolf Sanchez. En nu hebben we van de producer twee opties gekregen qua de muziek van de track.
1: Ja, dat is door de componist is dat.
0: Dat is net Mozart. Optie 1.

0: mannen zie je dan voor je met een cocktail in de hand.
1: Seks.
0: Dat kan ook. Seks zelfs, hè, wat dat betreft.
1: Dat wel.
0: Optie 2. Iets meer blazers.
1: In een vluggetje.
0: Padap, padap, padam. Blijft ook wel, ja, wel catchy, hoor. Maar een hele andere vibe.
1: Ja, en eigenlijk is het nu aan ons. Nee, aan jou die luistert. Welke versie moet het worden? Versie 1 of versie 2? Het stroomt binnen. De Q-app ontploft. Spannend, heren. Nummer 1 klinkt meer als bachata. 2 als merengue.
0: Wat is dit allemaal?
1: Ik weet niet wat ik zeg, maar dit is een bericht van Marije. Oh. Ze zegt, ik kies voor 2. Meer vrolijkheid bij alle zonnestralen. Groetjes Marije.
0: Ja.
1: Guusje zegt, nee, optie 1 klinkt beter. Optie 2 klinkt wat meer als chaos. Dus die gaat dan weer voor 1. Komt nog een Audi-appje binnen van Fabienne?
2: Ik ga voor optie 2. Lekker zomers en een lekker bietje.
1: Nou, dat is super. Patrick zegt ook optie 2. Spreekt mij het meeste aan. Is vlotter en vrolijker. Nina zegt optie 2. Krijg je gelijk zin in een feestje op het strand.
0: Mariska?
3: Ja?
0: Optie 1 of optie 2 voor de muziek?
3: Optie 2.
1: Ja,
3: zeker.
0: Waarom?
3: Ja. Nou, ja, inderdaad, lekker zomers. En ik zat net in de auto. Nou, die auto ging van links naar rechts.
1: Oh!
0: Hey, dat is een goed teken.
1: Dat is een goed teken. Ja, nou ja, Mariska, ik zet hem er gewoon bij. Streepje Mariska, ja. Optie 2.
0: Oké, die hebben we er ook bij staan. Sowieso, bedankt. We hebben denk ik nog nooit, de half jaar dat wij hier die avondshow maken in het weekend, zoveel appjes gehad. Iedereen die bemoeit zich ermee, daar ben ik heel blij mee. Want uiteindelijk bepaal jij en moet jij het leuk vinden. Dus ja. Ik ben heel blij dat er heel veel mensen reageren. Maar de grote vraag is, Joe, je hebt een rekenmachine. Je hebt alles bij elkaar opgeteld.
1: We gaan turven.
0: Heb je een uitkomst?
1: Jongens, een flinke meerderheid.
0: Oh, er is een flinke meerderheid. Dat is fijn.
1: 82% van de stemmen.
0: Ja.
1: Het wordt optie 2.
0: Hey! Ja!
1: Ja, dat is toch goed?
0: Dat is heel fijn. Dat we een keuze hebben gemaakt. Dat is persoonlijk ook mijn favoriet, als ik heel eerlijk ben.
1: Ja, ik vond dit ook lekker. Ik vond het allebei goed.
0: Oké, we hebben de muziek.
1: Ja.
0: We hebben de muziek.
1: Nu moeten we nog zingen.
0: Ja, maar dat gaan we volgende week doen met Rolf Sanchez. Hoe dat gaat, hou daarvoor het Instagram-account in de gaten van keymusic.nl. Want we gaan daar alles filmen in de studio.
1: Ja, ja, maar je hebt tegenwoordig toch autotune, dus dat moet toch wel goed komen?
0: Oh ja, dan trekken ze zeg maar alles wat vals is, dan ja, trekken ze dan recht met de computer.
1: Je begint als een kraai en je eindigt als Celine Dion. Dat is een beetje, dat is een beetje het idee.
0: Nou, laten we het hopen dat allemaal goed komt. Dit is Ellie Goulding.

0: Ellie Goulding. Love Me Like You Do op Q-Music. Het is de zondagavondshow. Met Tom en Joe. Vera, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij hebt een probleem.
1: Dat klopt.
0: Wat is jouw probleem?
1: Hoe weer ik de moedermafia?
0: Oh, hoe weer ik de moedermafia?
2: Ja. Dat is een clubje.
0: Dat is... en iedereen kent ze. Iedereen die kinderen heeft, die is wel eens mee in aanraking gekomen.
2: Ja, ja, want ze zijn niet alleen online, ze zijn overal.
0: Ja, ze zijn ook in real life, kan je ze tegenkomen.
2: Dat klopt, ongevraagd.
0: Heb jij last van de moedermafia dan, Vera?
1: Over het algemeen wel, ja. Oeh. En de moedermafia kan van alle kanten komen. Uh-huh. Vreemdelingen of collega's op kantoor.
0: Ja. Ik voel je helemaal. We gaan je zo meteen helpen met alle luisteraars van Q-Music. Want we gaan niet tot een oplossing komen, dat weet ik zeker.
2: Prachtig.
0: Blijf even hangen, Vera. Dan gaan we zo meteen de moedermafia bestrijden.
1: Is helemaal goed.
3: Hallo everybody, it's Niall Horan hier. Q-Music presents Niall Horan. 15 en 16 oktober, Ziggo Dome, Amsterdam. En jij moet erbij zijn, dus...

0: Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: was wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Voel mij zo
1: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute supersale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Zo! Waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue alarm? Los hem op de witte!
9: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel

0: contract. Ja hoor, hij doet het. Klikkeklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: 1 over 8, het Q-Music nieuws krijg je van Frans van der Beek.
2: Goedenavond. De burgemeester van het Limburgse Heibloem vindt het heel tragisch wat er vanmiddag is gebeurd. Een auto reed tegen een boom en 4 mensen kwamen om het leven. 2 raakten gewond. Mogelijk zijn het mensen die gezinnen achterlaten. En dat maakt het nog tragischer, zegt de burgemeester. Een klein vliegtuigje is neergestort in de East River, de rivier die door New York loopt. Er zaten 8 mensen in, 2 zijn licht gewond. Het toestel kon op het water landen en heeft dat waarschijnlijk ook geprobeerd. Daarbij klapte een vleugel onder water. Het is geborgen. Wat er mis is gegaan met het toestel is niet duidelijk. Ondanks de natuurbranden in het zuiden van Frankrijk gaat de 3e etappe van de Tour de France morgen toch door, maar wel in een andere vorm. De route wordt aangepast en publiek langs de route is niet welkom. Vanwege de branden is besloten om 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen uit voorzorg te evacueren. Red Bull heeft sorry gezegd tegen Max Verstappen, nadat hij vanmiddag tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië vlak voor het eind crashte en in de grindbak terechtkwam. Het probleem was opnieuw de achtervleugel die niet goed sloot. Daardoor ging het al eerder mis dit seizoen. Charles Leclerc won de race. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Tom en Joe. Luisteraar Vera, die wordt helemaal gek van de moedermafia en heeft

0: Ook nu weer, het is tijd voor een nieuwe editie van Tom en Joe's Hulptroepen. Heb je overigens een probleem, dat mag echt alles zijn, app het in de Q-app en dan proberen we dat op te lossen met de hulptroepen. Dan denk je, wie zijn de hulptroepen? Nou, dat ben jij. Als jij nu aan het luisteren bent, dan behoor je al tot de hulptroepen. Vandaag helpen we luisteraar Vera. Goedenavond.
1: Ja.
0: Hi. Vera, jij bent 28 jaar en je bent 4 maanden geleden moeder geworden. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Alleen, je hebt 1 probleem. Vertel, wat is het probleem?
1: Ja, hoe weer ik de moedermafia?
2: Oh, dat is een dingetje, dat is een dingetje. Dat krijg je er gratis bij als je moeder wordt, inderdaad.
0: Misschien even uitleggen, wat is de moedermafia, Joe?
2: Ja, nou, de moedermafia, dat is natuurlijk eigenlijk... Dat zijn mensen, kunnen mannen, vrouwen zijn, iedereen... Die ongevraagd advies geven. Dat gebeurt soms online, onder een leuke foto op Instagram. Dat gebeurt soms in de supermarkt. Als je gewoon een rondje aan het lopen bent en iemand die het beter weet.
0: En het gebeurt ook altijd passief-agressief.
2: Vaak wel. Vera, vertel even, waar kom jij dit dan tegen? Wanneer gebeurt dit dan?
1: Ja, eigenlijk begint het gewoon al bij de zwangerschap. Zodra mensen erachter komen dat je zwanger bent, dan krijg je 2 dingen te horen. De horrorverhalen bevallingen of ongevraagd advies.
2: Ja.
1: Voornamelijk ja, wat voor spullen je in huis moet halen. En wat heb je dan al in huis? En heb je dat nog niet in huis? Nou is dat mijn eerste kind. Dus toen dacht ik nog van oké, ik neem het maar voor lief.
2: Ja, ja, ja,
1: inmiddels
2: logisch.
1: Is die kleine dus 4 maanden. Ja, je krijgt al dingen te horen van de opvang en van het consultatiebureau. Dan hoef ik het niet ook nog van een of andere vreemdeling in de supermarkt te horen.
0: Oh, vertel, wat is er gebeurd in de supermarkt?
1: Nou, het is voornamelijk de wat oudere generatie die wel wat te vinden heeft over hoe ik mijn zoon kleed.
2: Oh, wat had je hem aangetrokken dan?
1: Nou ja, ze vinden vaak dat ik hem te koud kleed. Hij is vaak in de supermarkt zonder sokken aan. En nou, dan vallen ze bijna om als ze dat zien. Oh. Dan is hij echt te koud en ik moet hem echt warmer aankleden.
2: Ik heb het ook gehad met mijn zoontje. Dat is echt, mijn zoontje heeft altijd hele hete voeten, echt hete klompen. Gewoon elke dag. Dus dan trek je hem geen sokken aan. En dan krijg je dat soort opmerkingen. Wat zeg je dan, Vera? Hoe reageer je daarop?
1: In het begin ging ik daar dan nog wel op in. Van, oh nee, dat valt echt wel mee. En hij is echt wel goed aangekleed. En hij heeft het echt wel warm. Inmiddels ben ik wel wat cynischer geworden. en reageer ik daar misschien niet altijd even te vriendelijk op. Maar ik probeer mensen wel gewoon weg te wijven. Want ik weet inmiddels wel wat goed is voor mijn zoon, denk ik.
0: Je blijft er last van houden. Dus jouw vraag is eigenlijk, ja, hoe weer je hier nou het beste tegen? Tegen dat ongevraagd advies van die moedermafia, als ik het goed begrijp.
1: Precies, ja. Ja, dus je komt ze overal tegen. Je ontkomt er niet aan.
2: Nee, dat is zo. Ze zitten echt overal. Ja, jongens, je wil het netjes doen. Je wil het ook een beetje op je strepen staan, duidelijk zijn. Wat is nou een goede opmerking? Misschien als je nu luistert ben je er bekend mee. Laat het weten in de Q-Music app.
0: Hoe weer je tegen de moedermafia? Ik ben benieuwd. Dit is Jonas Blue.

0: Vera, jij bent net moeder geworden.
1: Klopt.
0: Hoe heet het kindje eigenlijk?
1: Mees.
0: Mees.
2: Mees, leuke naam.
0: Hele leuke naam. Mees is 4 maanden oud en ja, dan krijg je dat. Dan krijg je ongevraagd advies van iedereen op je werk en gewoon mensen in de supermarkt. Jij wordt er gek van en ik snap het. Want wij zijn ook allebei ouder, Joe. We hebben het allemaal meegemaakt. Die moedermafia, daar ontkom je gewoon niet aan.
2: Nee, daar ontkom je niet aan. En daarom waren we benieuwd, nou, wat is nou een goede manier om die moedermafia te weren? Wat zijn nou goede reacties als je dan weer eens dat ongevraagd advies krijgt? Nou Vera, er is heel wat binnengekomen in de Q-Music app. En eigenlijk is het merendeel gewoon mensen die best wel even hard op hun strepen staan. Sharon bijvoorbeeld, die zegt, ik geef deze mensen een hand en zeg sorry. Oh, ik wist niet dat jij de moeder van mijn kind bent.
0: Zo.
2: Dat vind ik, ja. Even kijken hoor. Die zegt, Naomi zegt ook nog een goeie. Die zegt, je moet druipend van sarcasme reageren en zeggen, oh bedankt, het is een wonder dat hij nog leeft.
0: Oh,
2: dus meteen daarop.
0: Ja.
2: Als iemand begint over de sokken, gewoon helemaal meteen een cynische opmerking teruggeven. Ja, sorry, ik heb maar 1 paar sokken en die zitten in de was.
0: Nee, die snap ik ook nog wel.
2: Maaike die zegt, ja, mijn man, die trekt gewoon meteen zijn bek open. Die zegt, joh, je moet je mond houden en lekker op je eigen kinderen gaan letten.
0: Oh, zo.
2: Dus die zegt, ja, maar ja, misschien moet het wel op die manier, hè?
0: Ja, Luc zegt ook, je moet gewoon zeggen, dit is kind nummer 8. Het zal nu vast wel een keer lukken.
2: ook een leuke.
0: Ja, je moet natuurlijk ook een beetje gevat reageren.
2: Ja, en ook Caitlin zegt, ja, misschien moet je inderdaad gewoon maar hard zijn. En gewoon zeggen, bedankt voor je mening, maar ik weet echt wel hoe ik voor mijn kind moet zorgen.
0: Ja.
2: Het merendeel, Vera, zegt toch echt wel, je moet echt even gewoon hard op je strepen staan en gewoon zeggen, joh, zo zit het. En nou klaar, opgesodemieterd.
0: Nou, ja, ja.
2: Nou ja, bijna dan, maar iets netter. Maar wat zeg jij, Vera, als je dit zo hoort? Kan je hier wat mee? Of?
1: Nou ja, ik vind het wel fijn om te horen. Ik dacht dat ik steeds cynischer aan het worden werd. En ik dacht, oh, straks ben ik die krut van de wijk, zeg maar.
0: Nee, echt. Je wil niet weten hoeveel appjes binnenkomen van mensen die dit ook hebben en die er helemaal gek van worden. En ik moet, ja, weet je, ik denk altijd maar zo. Kijk, die mensen doen ook maar wat. Ik bedoel, we doen waarvan we denken dat het best is voor het kind. En ieder kind is anders. Dus wat zij denken dat werkt, werkt misschien helemaal niet op jouw kind.
2: Nee, dus wat zit ze nou te tetteren?
0: Ja, nee, precies.
2: Nee, daarom. Dus gewoon en negeren en je hoeft je totaal niet schuldig te voelen als je een keer een beetje een cynische rotopmerking teruggeeft. Want dat mag gewoon. Dat is gewoon helemaal jouw recht als moeder.
0: Ja.
1: Die ga ik er dan zeker inhouden.
0: Ja, nou, super, Vera. Hoop je geholpen te hebben. En doe de groetjes aan Mees, hè?
1: Ja, zal ik doen. Dankjewel.
0: Oké, Vera, dankjewel.
1: Fijne avond.

0: Zondagavondshow met Tom en Joe. Ze zeggen toch altijd, een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen?
1: Dat zeggen ze, ja.
0: Deze ezel wel.
1: Nee, je hebt het over jezelf.
0: Ja.
1: En wat was de steen?
0: Dat vertel ik zo meteen. Ook Taylor Swift, hoor je zo.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Fans.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
7: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
6: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Even bollen. Iedereen moet het weten.
17: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
18: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
19: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel €20 korting.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Tom en Joe.
2: Ik heb echt een poepverhaal.
3: Oh, godverdamme.
2: Je hoort het zo.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Duncan Lawrence en Arcade op Q-Music. Zondagavond show met Tom en Joe. Ik hoop dat je lekker geniet van je zondag. Of hebt genoten van je zondag. Ik wat minder.
1: Wat is er gebeurd?
0: Ik ben vandaag 2 keer in de poep gestapt.
1: Van wie? Wie is poep?
0: Niet van de buurman.
1: Oh, nou, dan kom je wel goed weg.
0: Nee, hondenkak.
1: Oh, wat vies.
0: Ja, de eerste keer liep ik naar de speeltuin met mijn dochter.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, wat ruik ik? Ja, toen keek ik. In de poep gestapt.
1: Oh, was het nog vers of was het een beetje drogig?
0: Nee, het was vers.
1: Oh, dus
0: dan
1: ja.
0: Ga je met zo'n heel klein stokje zitten poeren.
1: Ja, zitten dus al die groeven van je schoen?
0: Ja, ik had ook van die sneakers aan. Die hadden heel veel van die groeven, van die bubbeltjes. En van ja. die moeilijke stukjes waar het allemaal achter blijft hangen.
1: Ja.
0: Dus toen moest papa even met het stokje in de weer. Ja, dan ben je helemaal bezig en dan wordt het vies. En toen ging het ook op mijn handen zitten en zo.
1: Oh, dat poep je handen?
0: Ja.
1: Godverdamme.
0: Ja, dus dat heb ik toen mijn dochter afgesmeerd. Nee, grapje. Niet gedaan. Nee,
1: okay.
0: Dus toen was dat klaar.
1: Ja.
0: Toen liepen we terug van de speeltuin. Kom ik thuis. Ik denk, wat ruik ik toch? Opnieuw in de poep gestapt.
1: Zelfde schoen?
0: Zelfde schoenen.
1: Oh, dat is mazzel, hè?
0: Zo?
1: Nou, dan was het al vies. Dus anders had je echt 2 schoenen nog heel grondig schoon moeten maken. Ja, nu was het 1 schoen.
0: Serieus. Als je een hond hebt, ik bedoel, ik ben ook een dierenvriend. We hebben altijd honden gehad vroeger thuis. Maar ruim die kak op. Je moet toch zo'n zakje meenemen?
1: Ja, en er staan hoge boetes op ook. Doe dat nou gewoon. En voor het niet in de poep staan en voor de boetes.
0: Ja, inderdaad.
1: Het is echt zo ongelooflijk goor. Maar nu, want nu zit er nog... Ja, eigenlijk met een takje haal je niet alles weg. Er zit sowieso nog 15% stront onder je schoenen.
0: Klopt. Dus ik heb ze uit woede heb ik ze buiten gezet. Er staan nu 2 schoenen voor de deur.
1: En is het een soort uitstel van executie? Jij gaat wachten tot de kak vanzelf wegloopt.
0: Ik dacht, misschien wordt het hard of zo. Kan ik eruit
1: dat
0: kloppen?
1: Dat is wel waar, ja. Misschien moet je ze op zijn kop leggen. Dan kan de zon erop schijnen. Droog het uit. En dan klap je er dan zo vanaf.
0: Oké. Kijk, even een tipje. Even een lifehack voor iedereen die poep onder zijn schoen heeft.
1: Poeptipje op zondagavond.

0: Kings of Leon op Q-Music.
1: Tom en Joe.
0: Zondagavondshow met Tom en Joe. Joe, klopt het nou dat jij taart had meegenomen voor collega Stefan Bouwman, die jarig is vandaag?
2: Stefan Bouwman, collega, is jarig vandaag. Ik dacht leuk. Ik neem een slagroomschniet voor hem mee.
0: Slagroomschniet?
2: Een slagroomschniet, een soort blok slagroomtaart. Ik dacht, want ik zie hem hier nog, want hij werkt ook altijd in het weekend. Kom hier aan, de beste man is al weg. De beste man is gewoon al naar huis. Ja, logisch, moet zijn verjaardag vieren. Maar daardoor heb ik de slagroomschniet nu zelf opgegeten. Hij heeft er geen hap van gehad. Ja, ik heb wel een kaart voor hem achtergelaten. Ik heb nog een kaart voor hem geschreven.
0: Maar, ja, en die schniet die boer jij al de hele avond op. Wat was een flinke schniet.
2: Oh, wat was een flinke schniet. Ja, opeens moet je met je eentje opeten.
0: Ja. Gelukkig heb je ervan genoten. Ja, die collega Stefan Bouwman, we moeten het even over de Piano Bar hebben. Want iedere vrijdagavond tussen 9 en 10 hier op Q-Music nodigt hij artiesten uit. Kunnen uit binnen- en buitenland zijn. Om langs te komen in zijn Piano Bar en samen muziek te maken. Hij heeft bijvoorbeeld al een keer Bebe Rexha te gast gehad. Klinkt toch waanzinnig dit.
2: Echt goed. Een hele andere track opeens.
0: Ook Ruben Hillen was bijvoorbeeld vorige week de gast. Met het hele fijne liedje. Nu weet ik dat volgende week Teddy Swims de gast is in de Piano Bar. Maar er gaan geruchten dat Stella Lefty wellicht ook in de Piano Bar langskomt. Ik weet niet of dat waar is. Maar Joe, toen jij die geruchten hoorde, toen werd jij een beetje gek.
2: Nou ja, ik heb gewoon een beetje crush op Stella Lefty.
0: Ja, die is eigenlijk net doorgebroken met Boston. Dat is haar
2: Eén liedje, één hitje, maar ik vind het een knappe meid om te zien. Ik vind het een leuk liedje om te horen. Ja, als zij langskomt in Stefans Piano Bar, ja, dan ga ik wel even vragen of ik de koffie mag langsbrengen. Dat ik even
0: Piano stemmen.
2: Ik ga het allemaal even doen, hoor. Als zij een massage op de rug nodig heeft, ik doe het allemaal.
0: Nou, we willen rustig aan, hè.
2: Oh, sorry.
0: Niet dat we er gedonder van
2: krijgen. Met consent.
0: Ja, met consent. Met consent rijk in ieder geval. Stella Lefty nu voor je.

0: voor ons tijd om de paling in te pakken, Joe.
1: Ja, maar er zit iemand klaar voor ons. Die gaat het overnemen. Dat wordt fantastisch.
0: Ja, dat wordt echt de hoofdgerecht van de avond, hè?
1: Wij zijn de tomatensoep. Nu komt de andere code.
2: Mag ik trouwens nog heel even over Stella Lefty beginnen?
1: Mag, heel kort.
2: Want jij zei, ik ga koffie rondbrengen. Maar jullie zijn natuurlijk zelf ook met muziek bezig. Moeten jullie niet een mashup doen met Stella Lefty?
0: Oh,
2: de featuring.
0: Oh,
2: Stella Lefty. De plas over.
1: Gaat op onze Spaanstalige zomertrek.
2: Ja.
0: Nou, hey Joey, gek idee.
1: Jij plant hier een zaadje, wij moeten hier even...
2: Of jullie gaan akoestisch in de pianobar, dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, ik weet niet. Ja, het zou kunnen, maar ik weet niet of dat een goed idee is.
1: Hier gebeurt het allemaal. Nou, jij ketst het meteen af. Ik vind het een leuk idee. Hier gaan we verder mee aan de slag, Joey.
0: Joey, okay. Er is maar één vraag in de Q-app op dit moment.
2: Oh, ja?
0: Ga jij vanavond nog kaarten weggeven voor Nell Horan?
2: Absoluut!
1: Nee, joh! Oh.
2: Zal ik ook zeggen hoe laat al? Ja, ongeveer pak een beet. Iets na 9:30.
1: Wat? Oeh. Oh, zo'n half uur.
2: Iets meer dan een half uur. Dan ga ik dat doen.
0: Ja. Ga je verder nog doen?
2: Het telspel ga ik ook zo meteen doen. Vincent's telspel. Trouwens, zonder Vincent, die is er niet dus vanavond. En het is een moeilijk liedje. Oeh, niet normaal. We hebben net geteld hier met z'n allen. En wij komen bij... moet zo meteen maar proberen.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Ook Afrojack hoor je zo meteen bij Joey.
3: Hè, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid?

0: 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
17: Hey, dat is Tom die net parkeert.
18: Hey, oh, sorry.
17: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
20: 1 minuut over 9. Goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Frans van der Beek.
21: Goedenavond. Een van de slachtoffers van het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is John Nouwen. Hij deed ooit mee aan het programma Boer zoekt vrouw en hij is ook nog gemeenteraadslid van het CDA. Dat schrijft het AD. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 raakten gewond. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en reed tegen een boom. Zo'n 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen worden uit voorzorg geëvacueerd vanwege de natuurbranden die er woeden. Het gebied dat in brand staat breidt zich uit. 700 brandweerlieden zijn opgetrommeld. De etappe van morgen in de Tour de France wordt gewijzigd. Publiek is niet welkom en de reclamekaravaan rijdt niet. De Pride Parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers.

0: getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de queergemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van queers. De Amerikaanse voetballer Balogun kan toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België. Ondanks de rode kaart die hij in de vorige wedstrijd kreeg. De FIFA heeft de straf ingetrokken, maar het is vaag waarom. Omdat het eigenlijk nooit gebeurt. Balogun is belangrijk voor de Amerikanen. Hij scoorde dit toernooi al 3 keer. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind wordt het 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dankjewel Frans, dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet, wel flitsers op de A6 onder andere tussen Lelystad en Muidenberg. De hoogte van Lelystad, daar staan ze bij 62,3. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad, andere kant op bij 69,0. A7 dan Den Oever-Bolsward bij 107,8. A10 Diemen-Zeeburger-Tunnel bij 11,4. Op de A15 tussen Gorkum en Rotterdam bij 75,2. Dan de A16 Rotterdam-Dordrecht, de hoogte van Rotterdam, staan ze bij 7,9. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,2. En de laatste, dat is dan de A59. Dat is Den Bosch-Breda, de hoogte van Sprang-Capelle. Daar staan ze bij 111,6.

zonder Vincent vanavond, maar met mij, Joey. Hi. En ja, dit is eigenlijk het ultieme zondagavondspel. Na het weekend zou je, als het goed is, weer helemaal uitgerust aan de week kunnen beginnen. Dus ja, dit spelletje moet dan appeltje eitje zijn. Want eigenlijk is het heel simpel. Je hoeft maar één woord in de gaten te houden en te tellen hoe vaak het voorbij komt. Omdat de komende week weer heerlijk weer wordt. Het wordt heerlijk zomerweer. Draai ik Jennifer Lopez met Let's Get Loud. Dus het woord dat je vanavond in de gaten moet houden is daarom loud. Loud moet je in de gaten houden. Weet je zometeen aan het einde van het liedje hoe vaak dat woord voorbij is gekomen? Dan zou ik zeggen, stuur even een berichtje in de app van Q. Je maakt kans op het Q Music prijspakket. Je mag het typen of inspreken. Nou, succes!

was hem bij deze. Er blijft maar één vraag over. Hoe vaak heb je het woord loud gehoord in dit liedje? Ik zou zeggen, geef even het exacte aantal door. Of als je de draad bent kwijtgeraakt, dan zou je ook een gokje kunnen doen. Wie weet, gok je het wel gewoon goed? Ik zou zeggen, stuur iets. Stuur gewoon iets. Maakt niet uit.

0: turn the lights out. Het is heel simpel. Hoe vaak komt een bepaald woord voorbij in een liedje? Als je het antwoord weet, dan zou ik zeggen, stuur even een berichtje. Je maakt de kans op het Q-Music prijzenpakket. Ik zeg goedenavond tegen Priscilla uit Den Helder.
1: Joehoe, goedenavond.
0: Joehoe. Ja, het woord loud kwam natuurlijk heel vaak voorbij in het liedje Let's Get Loud van Jennifer Lopez. Hoe loud ben jij eigenlijk? Ben je een herriemaker?
1: Nou, valt mee.
0: Oh ja?
1: Ja hoor.
0: Oké, okay. Nee, want ik stuur nog wel eens een appje naar mijn buurvrouw van... hé, ik ga nu mijn zangoefeningen doen. Als je er last van hebt, app even terug.
1: Maar dat, oei.
0: Maar jij hebt nooit de muziek hard staan of zo?
1: Jawel, we hebben vaak de muziek hard staan, maar de buren nog nooit horen klagen.
0: Oké, okay, maar wel een beetje een herriemaker dus.
1: Ja, af en toe wel.
0: Het woord loud, hoe vaak heb je dat gehoord in Let's Get Loud van Jennifer Lopez?
1: 25 keer.
0: Zeker weten?
1: Zeker weten.
0: Het is helemaal goed, gefeliciteerd! Nou, mag wel iets harder. Doe even... Yay!
1: Yay!
0: Ah, toch een herriemaker. je wint het Q-Music prijspakket.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Nou, gefeliciteerd. En even iets anders nog. Ik ga zo meteen tickets weggeven voor Nell Horan. Die ga ik dus ook draaien. Want ja, je moet Nell Horan in de gaten houden. Welk liedje zal ik zo meteen draaien?
1: Slow Hands.
0: Oh ja. Ja, die is leuk. Okay.

0: presents Niall Horan.
1: Ik zou alvast maar alles dat in je agenda staat op een 16 oktober... ik zou alvast maar gewoon appen dat het niet doorgaat. Zondagavond of niet? Gewoon doen. Gewoon even afmelden. Want de kans is groot dat je zometeen tickets gaat winnen... voor Niall Horan in de Ziggo Dome. Hij heeft een nieuw album en daarom maakt hij weer een rondje rond de wereld met zijn muziek. En in oktober is hij dan in Amsterdam te vinden. Wil je daar nou bij zijn? Ik kan me voorstellen dat je zegt... ja, Joey, geef die ticket aan mij. Ik moet die hebben. Dan zou ik zeggen, let op, want je hoort hem binnen nu... en nou, echt minder dan 10 minuten. Hoor je hem, stuur dan even Niall Horan in de app van Q. Dan kan het zijn dat ik je ga bellen met goed nieuws. Dus je hoeft alleen maar Niall Horan te sturen. Succes! Hey, you're Sarah Larsson.
2: Hello, everybody. It's Niall Horan here.
0: Q Music presents Niall Horan.

0: Q-Music. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense. En ook naar Aldi, voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten, 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.

0: je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
1: Hakje dag!
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
3: Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Joey van der Velden.
9: Hi.

0: Het is hem, het is hem. Nell Horan bij Q Music en Slow Hand.
1: Q Music presents Nell Horan.
0: Hij heeft een nieuw album, daarom gaat hij weer op tournee met nieuwe en ook oude liedjes, want ja, je zingt ze allemaal mee. Nell Horan is echt typisch zo'n artiest, daar ken je echt veel meer van dan je denkt. Op donderdag 15 en vrijdag 16 oktober staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. En bij Q won je dit hele weekend tickets. Ik ga eens even kijken wie Nell Horan heeft gestuurd in de app van Q.
2: Met Saskia.
0: Saskia met Joey van de radio.
2: Ah, Joey.
0: Hi.
2: Hallo.
0: Een groot Nell Horan fan.
2: Oh, nou, ik sta te trillen op mijn benen. Ach. Ik ben het hele weekend al aan het meedoen, omdat ik, ja, ik ben zo'n groot fan en ja, ik sta nu ook weer een beetje te shaken.
0: Maar... Oké, met het hele weekend al aan het meedoen en het is nog niet gelukt,
2: ja.
0: Dus?
2: Nee. En ik baalde daar aan de ene kant wel van, maar aan de andere kant dacht ik, ja, weet je, ik blijf gewoon meedoen.
0: Ja.
2: En ik kijk wel en... Ja, nu sta ik een beetje te trillen, maar het betekent gewoon heel veel voor me. Dus,
0: ja. En waarom betekent hij dan zoveel voor je?
2: Nou, ik heb een burn-out gehad een paar jaar geleden. En zijn muziek heeft mij daar wel doorheen geholpen.
0: Ja.
2: En ja, toen overleed de vader van mijn partner ook nog eens. Dus dat, ja, dat viel allemaal wel, ja. Dus ja, qua emotie en emotioneel doet het gewoon heel veel.
0: Ja, Saskia, ik begrijp dan zo'n artiest als die je dan door zo... Want dat is nogal niet niks wat je vertelt. Als je door zo'n lastige periode heen trekt, dan betekent dat veel voor je.
2: Ja, heel veel. Ja. Heb ik echt actief op de knop gezeten van... Ik wil zo graag winnen.
0: Het zijn de laatste twee, hè, die ik hier heb.
2: Oh, meen je dat? Oh.
0: Ja, echt de laatste twee. Wow. Heb je hem wel eens live gezien eigenlijk al?
2: Ja, ik heb de show, zeg maar, dus 3 jaar geleden ben ik daar geweest.
0: Ja.
2: Ja, toen was het al helemaal fantastisch. En ja, hier wil ik natuurlijk ook bij zijn.
0: Saskia.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd!
2: Ja! Oh, de laatste twee.
0: Ja. Ah! Je wint laatste twee tickets voor Q Music Presents Nell Horan op donderdag 16 oktober in de Ziggo Dome te Amsterdam. En het leuke is, je hebt het helemaal zelf gedaan, want je hebt zelf natuurlijk het hele weekend er bovenop gezeten. Maar
2: heerlijk.
0: Met dat ene laatste appje heb je ze gewoon binnengesleept.
2: Oh, helemaal super. Dank je wel.
0: Nou, het is je ook meer dan gegund, Saskia. Ik wens, met wie ga je eigenlijk?
2: Ik ga met mijn vriend.
0: Oké, okay. Nou, ik wens jullie een fantastische avond en thanks voor het appen.
2: Ja, jij ook heel erg bedankt. Fijne show nog.
0: Dank

0: Cruel Summer. En ja, misschien speel je wel een instrument. Vind je het lekker om een beetje gitaar te spelen of op de piano te rammen of drum je. En misschien denk je wel, weet je wat, ik ga een keer een liedje van Kensington spelen. Nou, dan zoek je het maar uit. Of nou, dan doe je het op gehoor. Dat doen ze namelijk zelf ook. Umberto Tan, die kreeg een keer een rondleiding door de studio van Casper. Dat is de gitarist. En die vertelde dit over hoe zij muziek maken.
1: Dit is ook de enige uitgeschreven muziek van ons hele album.
2: Oh ja, alleen de piano?
1: Ja.
2: De rest is gewoon op gevoel?
1: Ja, wij schrijven nooit wat uit. Het is gewoon...
2: Wacht. Jullie schrijven nooit muziek uit. Maar hoe weet je wanneer je wat moet inzetten? Je ziet het nummer en je weet precies hoe het schema is.
1: Ja.
2: Ja, cool.
1: Nou ja,
2: ken je
1: eigenlijk
2: gewoon.
1: Wel. Ja, je doet het allemaal uit je hoofd.
0: Ja, een beetje uit je hoofd. Ze doen helemaal niet aan bladmuziek. Ze schrijven niks op. Ze doen alles doen ze op gevoel. Ik vind dat echt mega knap. Hele cd opnemen en maar één A4'tje aan notities. Dus ja, wil je het ook spelen, iets van een Kensington, dan zou ik zeggen, doe het even een beetje op gehoor. Kijk maar, doe maar op gehoor. Deze bijvoorbeeld.

0: Taylor Swift bij Q Music en Cruel Summer. In New York is ooit onderzoek gedaan. Wat blijkt nou? Binnen 5 seconden weten we of dat we een klik hebben met een liedje of niet. 5 seconden. Ik ga je zo meteen voor de zekerheid ga ik je het hele liedje laten horen. Het is van Marshmello, het is nieuwe muziek en het zit in Repeat of Niet. En ja, ik ben dus benieuwd, heb je er een klik mee of niet? En was dat dan na 5 seconden al duidelijk of had je er dan toch nog misschien langer voor nodig? Nou, dat zo meteen. En deze hoor je ook.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk met een 2-jarig

0: zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen vandaag nog de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier. Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Besteld op beste voor jou in de Coolblue app.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
4: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
3: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: 10 uur exact, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Frans van der Beek.
11: Goedenavond. Een van de mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is een min of meer bekende Nederlander. Het is John Nouwen, die vorig jaar nog meedeed aan Boer zoekt vrouw. Ook zat hij voor het CDA in de gemeenteraad. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 raakten gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. Dat is veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de Franse tv zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. De Amerikaanse voetballer Balogun mag op het WK toch meedoen tegen België. En daar is president Trump maar wat blij mee. Een groot onrecht is teruggedraaid, schreef hij op de socials. Balogun kreeg in de 16e finales rood en zou dus geschorst zijn. Maar de FIFA heeft die straf ingetrokken. Waarom is onduidelijk. Egypte heeft een nieuw militair hoofdkwartier geopend en niet zomaar één. Het complex is groter dan de hele stad Lissabon en bestaat uit 8 gebouwen. Met de opening van het hoofdkwartier is het Pentagon in Amerika niet langer het grootste militaire complex ter wereld. Het kostte €50 miljard om het te bouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind worden 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden. En tot zover het ANP.
10: Dankjewel Frans, dank je. Verkeer gemeld door Flitsmeister popt opeens een vertraging op de A12.

tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Beek en de Nederlandse grens. Vertraging is daar 11 minuten. En er wordt geflitst, echt een hele rits aan flitsers op deze zondagavond. Op de A6 opletten tussen Lelystad en Muidenberg bij 62.3. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad de andere kant op bij 69.0. Dan de A6 Emmeloord-Jouren bij 282.5. De A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 107.8. A10 Diemen-Zeeburgertunnel bij 11.4. A12 Arnhem de Duitse grens bij 129.1. Dan de A16, dat is Rotterdam-Dordrecht, hoogte van Rotterdam, staan ze bij 7.9. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 52.3. Dan de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213.2. En de laatste, dat is de A59 Den Bosch-Breda bij 111.6. Joey van der Velden. Nieuwe muziek van Marshmello in Repeat of Niet. Dat belooft heel veel goeds. Maar je weet

0: Tom O'Dell bij Q Music. Another love.
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: Zometeen Cameron Whitcomb ga ik draaien met Kingdom of Fear. Eerst ga ik je even wat nieuws laten horen. Het is de bedoeling dat je je muzikale hart laat spreken. Vind je dit geweldig of zeg je nou, Joey, ik vind het echt helemaal uien. Daar gaan we nu achterkomen. Dit liedje is een beetje anders dan anders. Want je herkent Marshmallow normaal gesproken natuurlijk aan zijn grote witte emmer. Maar ook aan zijn typische gitaarsound. En dat maakt hij met zijn favoriete gitaar. Dat is een roomwitte elektrische Telecaster. Die heeft hij al sinds zijn jeugd. En die hoor je dus eigenlijk in alle liedjes van Marshmallow. Behalve nu dan. Ja, of hij zit verstopt, maar ik heb hem nog niet kunnen herkennen. Ik ga even laten horen. Hier speelt hij erop in de studio. Nou goed, ik kom dit niet tegen in dit nieuwe liedje van Marshmallow. Maakt dat iets uit voor het succes van het liedje? Nou, dat gaan we zien. De vraag is, wat vind je van deze nieuwe track? Vind je het geweldig? Stuur dan repeat in de app van Q. Je mag ook niet sturen als je het verschrikkelijk vindt. Of, heel makkelijk, spreek wat in.
1: Repeat. Repeat.

0: Repeat.
1: Of niet. Marshmallow bij Q Music en Another Drink. Ja, je hebt soms van die liedjes die moeten even vallen. En soms gebeurt dat ook gewoon niet. Hoe zit dat bij nieuwe muziek van Marshmallow samen met Kelsey? Is het een repeat of niet voor jou? Laat het me weten met een berichtje in de Q Music app of spreek het in. Mike die zegt, ja, het is echt een dikke repeat voor mij. Sasha die schrijft een weer heerlijk zomersliedje. Dus een repeat. Verder scrollen. We scrollen nog eens eventjes naar beneden. Dan schrijft Kian Jaspers, ja, leuk nummer. Laat me ook een beetje denken aan Slow Motion, ook van Marshmallow samen met de Jonas Brothers. Dat is waar, ja. Die klinkt volgens mij ook een beetje, dat is ook een beetje die kant op, inderdaad. Niet komt er binnen van Carine. Leuk om een keer te horen, maar nou, niet echt een lekker zomers liedje. Dus een no voor ons. Ik zeg maar even een niet neer voor Vera Pronk. Dan even kijken, repeat van Marian van der Velde. Repeat van Sylvia Haasjes. Cas die zegt, lekker plaatje horen, Joey. En dan nog een berichtje van Dirk.
0: Of niet?
1: En Dirk zegt ook, repeat met hoofdletters. Ja, volgens mij is het wel duidelijk. Hij is glansrijk door naar de volgende ronde. Deze nieuwe plaat van Marshmallow samen met Kelsey. Another Drink zit morgen in ronde 4. Dat is om 4:15 bij de enige echte Wim van Hel. Dit is Adele bij Q Music.

0: Robin Schulz bij Q Music en Young Right Now. Ik kijk dus heel erg uit naar het einde van het WK. Dat is 19 juli. Ik ben er helemaal klaar mee. Nee, grapje. Dat is het niet. Chris Martin van Coldplay die organiseert dus voor het eerst in de geschiedenis een halftime show.
1: Well, this year for the first time there's a halftime show at the World Cup final. It's where people get together and there's singing and there's dancing and there's music and it's a chance to show how amazing all different kinds of humans are.
0: Ja, zoals bij de Super Bowl, maar nu dus dan bij het voetbal. En de grootste artiesten zijn al aangekondigd, onder andere Shakira, Madonna is erbij, BTS en ik denk dus ook dat Coldplay een liedje gaat doen. Dat kan toch niet anders. Maar ik vermoed ook nog iets anders. Ik kreeg dus iets doorgestuurd van iemand. Wat blijkt nou? Op een Duitse ticketwebsite kan je opeens een alert aanzetten mochten er nieuwe shows van Coldplay zijn. Mochten er opeens nieuwe shows. Opeens. Waarom zou je dat doen? Ja, ik denk dat ze nog meer te vertellen hebben die 19.

0: wil je zo meteen even wat nieuws laten horen. Het is de alarmschijf van deze week. Die is echt super cool. En het is, ja, het is ook nog een bijzondere. Want de maker van de alarmschijf, die kan er een zeer speciale titel mee binnenslepen. Vertel het je allemaal na deze. Alex Warren, over 3 minuten.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: The stories are true.
7: The story has just begun.
8: Disney's Vaiana komt tot leven.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: Are you ready to be the hero?
8: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
14: Ja, laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja,
13: dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Naar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
14: Ja.
13: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar. €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi. Liefies. Wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Even bollen. Iedereen moet het weten.
19: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Joey van der Velden.
0: Met zometeen Dua Lipa. Eerst Alex Warren. Dit is FIFA.

0: IQ en Break My Heart. Zometeen hoor je David Guetta aan Teddy Swims en Gone, Gone, Gone. Eerst is het tijd voor de belangrijkste track van deze week hier bij Q Music. Dat is de alarmschijf. En die is voor Felix de Laat, a.k.a. Lost Frequencies. En het is ook een belangrijke voor hem, want hij kan een prachtig record in handen krijgen. Namelijk de Vlaamse act met de meeste top 40 noteringen. Ja, hij was al de succesvolste artiest uit België. Maar hij deelde de meeste top 40 hits voor een Belgische act met Clouseau. Die je natuurlijk kent van deze.
1: Daar gaat ze.
0: Ja, duidelijk, duidelijk.
1: En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend.
0: Sinds 2024 staan ze precies gelijk met 14 noteringen. Maar omdat de alarmschijf vrijwel altijd garantie is voor een dikke hit, is dus de kans groot dat hij met deze nieuwe release definitief met het record er vandoor gaat. En ik denk dus dat de kans groot dat we dat moeten veranderen in Zeker Weten.
2: De Q Music.
3: Q Music.
2: Alarmschijf.
3: Lost Frequencies.

0: zo. Fijne zondagavond. Zometeen hoor je Daft Punk van Pharrell Williams. En Get Lucky en ook Jelly Roll ga ik draaien. Ik kwam een grappig filmpje kwam ik tegen. Vorige weekend was de 20e editie van Concert at Sea. Nou, bloedje heet was het. Maar volgens mij was iedereen die er was ook echt helemaal in zijn sas. En had een topweekend. Craship stond ook op de line-up van dit jaar. Maar het had weinig gescheeld of ze stonden er niet. Nee, wat was nou aan de hand? Zangeres Jacqueline Govaert, die moest natuurlijk bij de mainstage terechtkomen. Maar die was wat aan de late kant, want er stond ja echt een dikke file. Toen opeens kwam ze een agent tegen.
1: Mainstage, ja, kan je via de kalimiteit om te kopen.
2: Zonder jou?
0: Ja, of die was die kant op gestuurd, dat vertelt het verhaal niet. Gelukkig is alles goed gekomen. Politie schoot te hulp en maakte de weg vrij. Ze is onder begeleiding, is ze tegen het verkeer ingereden naar het festival toe. En ze was echt net op tijd. Eind goed, al goed. Ja, en ze heeft natuurlijk deze gezongen. Dit is I Would Stay bij Q Music.

0: Get Lucky. Het is de bedoeling dat je zometeen zoveel mogelijk fouten maakt. Of nou ja, zoveel mogelijk foute antwoorden geeft. We spelen de foute minuut voor een Q-Music prijspakket. En we gaan zometeen eerst even oefenen samen. Even een oefenvraagje. Na Another en deze van Ray. Where's my husband? Over 2 minuten.
1: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app. Ja, het is weer tijd.

0: Jij wil wat snelheid gebruiken? Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Q Music Nieuws krijg je van Frans van der Beek.
1: Goedenavond. De vier mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in Limburg zijn allemaal mannen uit Heidhuizen, een dorpje boven Roermond. Een van hen zou John Nouwen zijn, die vorig jaar meedeed aan Boer zoekt vrouw. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en klapte tegen een boom. Er zijn ook twee gewonden. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorden dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt in alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis sloot vanochtend tienduizenden mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Op de A16 was aan het eind van de middag de Drecht-tunnel tussen Zwijndrecht en Dordrecht een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem wel te pakken. En voor Cristiano Ronaldo is dit WK inderdaad zijn laatste. Zijn zus had dat eerder al laten doorschemeren en op een persconferentie bevestigde hij dat. Het is mijn laatste, dus laten we ervan genieten, zei hij. Ronaldo is bezig aan zijn zesde WK. Morgen komt hij in actie tegen Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan het een beetje regenen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Yo, dankjewel. Dankjewel. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet meer. Wel flitsers, heel veel zelfs. Op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg. Daar staan ze bij 62,3. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad. Andere kant op bij 69,0. Dan de A7 Den Oever-Bolsward bij 107,8. A10 Zeeburgertunnel A10 Noord bij 7,2. Dan op de A10 tussen Diemen en Zeeburgertunnel bij 11,4. A16 Rotterdam-Dordrecht, de hoogte van Rotterdam. Daar staan ze bij 7,9. En de A50 Apeldoorn-Zwolle, de hoogte van... Beentebroekland, ja, daar staan ze bij 213,2.

avond en we zitten in het laatste van die 168 uur die een week rijk is. Deze week heb ik mijn wc ontstopt, uitgebikt, want ja, hij liep niet meer goed door. Hoe was jouw week? Voor wie na de afgelopen 7 dagen nog een beetje energie over heeft en denkt, nou gozer, ik ben echt super scherp, je mag mij aan een test onderwerpen, dan zou ik zeggen, speel zometeen mee met de Foute Minuut. Voel je vooral uitgenodigd. Ik ga even checken hoe fris je nog in de wedstrijd zit. Het is zometeen de bedoeling om 5 vragen binnen 1 minuut fout te beantwoorden. Lukt dat? Dan krijg je van mij het enige echte gepatenteerde Q-Music prijzenpakket. Wil je meespelen? Dan zou ik zeggen, stuur het foute antwoord in de Q-Music app op de volgende vraag. Dit is de aanmeldvraag, daar komt-ie. Stuur me het foute antwoord op. Welk land vierde gisteren zijn 250ste verjaardag? Dus welk land vierde gisteren zijn 250ste verjaardag? Is dat A, Verenigde Staten of B, Mexico? Je mag het nu intikken. Spreek ik jou over een minuut of 3? Sophie Ellis-Bextor nu bij Q-Music.

0: Zo fan van dit liedje. Harry Styles bij Q Music American Girls. Zometeen nieuwe muziek van Olivia Rodrigo.
1: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Eerst zeg ik goedenavond tegen Noah, 24 jaar en komt uit Wijchen. Welkom in de show.
2: Dankjewel.
0: Alleen maar succesnummers heb jij. Je zit echt in de tijd van je leven volgens mij. Want je komt net uit Malaga. Je bent op huwelijksreis geweest naar Curaçao. En je bent ook net getrouwd.
2: Ja, nou, dat klopt.
0: Noah, wat fantastisch allemaal.
2: Ja, zeker.
0: Ongelooflijk. Waar gaan we beginnen? Nou, wat ik de leukste vraag vind. Je bent net getrouwd. Waarom is jouw liefde fantastisch? Wat vind je zo geweldig aan jouw partner?
2: Nou ja, is dit het spel al trouwens?
0: Nee, dit is nog zeker niet het spel. Nee, dit is gewoon, hier kan je geen punten mee verdienen.
2: Nou ja, hij respecteert mij hoe ik ben. En natuurlijk, hoe we samen zijn. En het is gewoon fantastisch.
0: Ja, het is een waanzinnig antwoord, Noah. Maar het is natuurlijk ook heel moeilijk eigenlijk, deze vraag. Want hoe leg je dat nou uit?
2: Ja, zeker.
0: Wat er tussen twee mensen is. En jij bent voor het huwelijk, dus op huwelijksreis geweest naar Curaçao?
2: Ja, klopt.
0: Waarom ben je eigenlijk voor het huwelijk op reis geweest?
2: Nu mijn man is begonnen met een nieuwe opleiding.
0: Oh ja.
2: Ja, en hij had geen dagen. Dus zijn we van tevoren mooi gegaan.
0: Oh, super slim zeg. Nou,
2: ja,
0: nou leuk Noah. Fijn dat je erbij bent. We gaan nu wel voor punten gaan we spelen. Ik zeg welkom bij de Foute Minuut. De bedoeling is om 5 vragen binnen 1 minuut fout te beantwoorden. Lukt je dat, dan krijg je van mij het Q-Music prijspakket. Dat is dan het volgende succesnummer wat we aan het rijtje kunnen toevoegen.
2: Nou, zeker.
0: Net was er natuurlijk een oefenvraag. In welke... Even kijken, de oefenvraag die ging als volgt. In welk land vierde gisteren zijn 250ste verjaardag? A, de Verenigde Staten of B, Mexico?
2: Was Mexico.
0: Ja, inderdaad. Helemaal goed. Nou, bij deze, we zijn helemaal rond. Ben je er klaar voor? Mag ik de minuut starten?
2: Ja, zeker.
0: Dan wens ik jou heel veel succes. Dit is vraag 1.
1: Foute Minuut.
0: Over 2 weken zitten we weer massaal voor de buis voor een nieuw seizoen van BNB Vol Liefde. Wie gaat er dit jaar de aftrap en de reunie-uitzendingen van dit programma presenteren? A. Chantal Jansen of B. Leonie ter Braak?
2: B.
0: Dat is niet goed. In welk werelddeel vindt dit jaar het WK voetbal plaats? A. Noord-Amerika of B. Azië?
2: Azië.
0: Dat is inderdaad helemaal goed. Wat is de officiële munteenheid van het Verenigd Koninkrijk? A. De Britse pond of B. De euro?
2: De euro.
0: Dat is goed inderdaad. In welke Gelderse plaats vindt het grote muziekfestival Down the Rabbit Hole plaats? A. Landgraaf of B. Beuningen?
2: Beuningen.
0: Dat is niet goed. In welke Friese zanger scoorde de ganse hit Europapa? A. Joost Klein of B. Duncan Lawrence?
2: Duncan Lawrence.
0: Dat is inderdaad goed. Wat is de hoofdstad van Duitsland? A. Berlijn of B. Boedapest? We hebben nog 10 seconden.
2: Boedapest.
0: Dat is inderdaad goed. Wat is 6x6 gedeeld door 2? A. 18 of B. 19?
2: 18.
0: Dat is inderdaad goed. In welke... Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Ik zat niet helemaal op te letten, Noah. Ik zat zo alle vragen te lezen. En ik zat zo in spanning. Maar je hebt het inderdaad goed. Je hebt 5 vragen fout weten te beantwoorden.
2: Nou, fantastisch.
0: Nou, heel goed.
2: Leuk.
0: Ik ben helemaal flabbergasted. Ik ben misschien wel meer flabbergasted dan jij. Maar je krijgt van mij het Q-Music prijspakket.
2: Nou, fantastisch. Hartstikke leuk.
0: Gefeliciteerd daarmee. En ja, tot later. Thanks dat je erbij was.
2: Yes, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Zo, ik ben helemaal buiten adem.

0: Is nieuwe muziek. Back You, Olivia Rodrigo en Stupid Song. Ik ga een battle organiseren. Een battle tussen twee liedjes. Maar welke twee? Dat is volledig aan jou. Ik heb, je advies heb ik nodig. Ik zoek twee liedjes in een bepaalde categorie. En als je nou zometeen een suggestie hebt... dan zou ik zeggen, laat even weten in de app van Q... met een tekst of een spraakberichtje. Eerst maar even een categorie kiezen. Of nou ja, die wordt voor me gekozen. Ik ga een slinger geven aan de machine... er altijd even over. Oude computer. Oeh, nou, leuk. Categorie van vanavond is vakantie. Daarover, morgen is natuurlijk de eerste dag van de vakantie voor Noord-Nederland. Oké, een liedje in de categorie vakantie. Dat kan dus van alles zijn. Strand, zon, parasol, ijsjes. Nou ja, alles wat met vakantie te maken heeft. Stuur maar een berichtje in de app van Q. Wellicht zit hij zometeen in de battle. En deze van Snelle. Voor te doen.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
4: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu tijdelijk 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op Bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets. Voor mij zo
10: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Renew.
12: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
15: Joey van der Velden.
0: Met zometeen... Ruben Hille, 20 Seconds, Loreen. Maar eerst hier snelle...

vrijdagavond nodigde Stefan Bouwman iemand uit om lekker muziek te maken in zijn eigen pianobar. Afgelopen vrijdag was het niemand minder dan Ruben Hillen. Dat optreden kan je trouwens zien op sidekickmusic.nl. Ruben die won 2 maanden geleden The Voice of Holland, de grote winnaar. En als je The Voice wint, dan gaat alles daarna in een stroomversnelling. Optredens, interviews, contracten tekenen, noem het allemaal maar op. En hij werkt ook gewoon nog steeds bij de klantenservice. En natuurlijk belangrijk, een band samenstellen. Wie denk je dat er bij hem in de band zit? Ja, zijn oude muziekdocent heeft hij weten te strikken. Hoe grappig is dat? Zijn oude muziekdocent zit gewoon in de band. Hij is de toetsenist. Dus ja, de rollen zijn nu omgedraaid. Hij is nu vooral bezig met...

Tekkens, oké, Letopski. Letopski, ik ga een battle opstarten. Ik geef je twee liedjes en de vraag is wie of wat gaat de battle winnen. Voor regio Noord begint de vakantie morgen. Volgende week is het regio Zuid en daarna midden Nederland. Ook lekker de koffers pakken. Daarom, om alvast een beetje de stemming te komen, en battle in de categorie vakantie. Thanks trouwens aan iedereen die afgelopen minuut suggesties heeft gedaan voor liedjes in het thema vakantie. Diezelfde Q-Music app kan zometeen gebruikt worden. Je kan stemmen op de poll. Je kan je favoriet aanklikken. Nou, Joey, wat is het geworden? Nou, je kan onder andere kiezen uit deze. Leuk, Seb Havelaar kwam met deze van Club Tropicana. En Diana met We're Going to Ibiza van de Benga Boys. Zo, dat ging snel. Nou, je kan hem aanklikken, je favoriet, in de app van Q-Music. Hoor je hem binnen nu en 5 minuten na de pauze. En dit is Adam Lambert bij Q-Music.

0: Q Music. Magnetic. Sander, goedenavond.
1: Hey Joey, goedenavond.
0: Goh, wat was spannend hè, afgelopen minuten.
1: Niet normaal.
0: Zo,
1: ik
0: dus,
1: heb,
0: ja?
1: Ja, ja? Ja, ik heb echt 100 keer afgesloten, man. Ik vond het echt spannend en weer opgestart.
0: Oh maar ja.
1: Ja, kon niet stemmen.
0: Nee, ik kon niet stemmen inderdaad. Nee, voor iedereen die er net bij is, ik heb een battle georganiseerd. Twee liedjes heb ik tegenover elkaar gezet. Categorie is vakantie. En nou, iedereen heeft de afgelopen minuut kunnen stemmen in de Q Music app. Daar had ik een poll gestart, behalve jij dan, Sander.
1: Ja, joh, ik weet niet wat er mis is.
0: Ja.
1: Dat mij net, denk ik.
0: Ja, misschien moet je even updaten voor iedereen die er dan net bij is. Ja. Dit zijn de keuzes. Wham, Club Tropicana. Banger Boys, we're going to Ibiza. Ja, alle twee natuurlijk op een topvakantiestemming. Sander, waar stem jij op? Want je mag nog stemmen.
1: Ja, ik vind ze allebei super lekker, maar ik ga toch voor Ibiza. We're going to Ibiza.
0: Nou, je bent niet de enige. Dit liedje kreeg ook stemmen van Tess, Teun, Saar, Fenne, Pim, Milan, Amber, Casper heeft gestemd, Nova heeft op dit liedje gestemd, Daan, Nora, Seb heeft gestemd en jij dus ook, Sander. En wat denk je?
1: Ja, ik denk dat ze allemaal hele goede smaak hebben en dat het liedje is geworden.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going...

wens je heel veel plezier met Kane, die zometeen om 12 uur te horen is. Ja, die is, als het goed is, is die al binnen. Nipt, net, die is zich aan het haasten, want die komt uit een dampende arena waar natuurlijk Bruno Mars heeft staan optreden. Dus dan gaat hij er alles

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.

0: ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten, 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Q-Music The Party vind je donderdag bij Pleinfeest Doesburg met Menno Barreveld. Vrijdag bij Dorpsfeest Odoor met Menno Barreveld. En zaterdag bij de Feestweek in Schuine Sloot met Lars Boelen. Het Dorpsfeest Veningen bij Down on the Beach met Menno Barreveld. En bij de Oerse Kermis Ulft.
2: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
4: Q-Music. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: 12 uur geweest, goeienacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
7: Goeienacht. Omroep KRO NCRV en presentatrice Yvonne Jaspers hebben geschokt gereageerd op het overlijden van boer John, die vorig jaar meedeed aan Boer Zoekt Vrouw. Hij was een van de vier doden bij het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem. Jaspers zegt dat ze vanmiddag nog met elkaar hadden geappt. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu 3342. Het aantal gewonden is opgelopen tot bijna 17.000. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. In het land hebben de autoriteiten meer dan 150 lichamen begraven die niet geïdentificeerd konden worden. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band die een grote hit scoorde met het nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En de FIFA heeft gereageerd op het terugdraaien van de schorsing van een Amerikaanse voetballer die een rode kaart kreeg op het WK. Ze zeggen dat de regels het toelaten om die schorsing om te zetten in een voorwaardelijke straf. Verschillende bronnen zeggen dat president Trump de FIFA persoonlijk heeft gevraagd om de rode kaart terug te draaien. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Flitsmeister meldt op dit moment geen files. Wel nog een paar flitsers vind je op de A7 van Den Oever richting Bolsward bij hectometerpaal 107.8. En eentje op de A50 van Apeldoorn richting Zwolle bij hectometerpaal 213.2. Zondagnacht, leuk dat je van de partij bent. Ik zou het leuk vinden om van je te horen waarom jij nog zo laat wakker bent. Op deze vroege maandagochtend eigenlijk ook wel, als je het zo bekijkt. Dus stuur van een audioberichtje via de Q-Music app waarin je zegt: hey Kane, ik ben nog wakker, omdat... Met je eigen invulling na de puntjes natuurlijk. Dus hey Kane, ik ben nog wakker, omdat... Met een audioberichtje via de Q-Music app. Dan doen we straks even een rondje langs de velden.
2: Q-Music.
6: Kane Slobben. Ondertussen ben ik helemaal hyped, want ik heb nog geen uur geleden een gigantisch iets van mijn bucketlist afgesteld.

0: Hey Keen, ik ben nog wakker omdat we op vakantie gaan.
1: Hey Keen, Caressa hier. Wij zijn lekker aan het asfalteren op de A13 en de A20.
2: Hey Keen, wij zijn nog wakker omdat wij aan het bondnagelen zijn.
3: De Q-nacht met Keen Slobbe.
4: Hey, dat ben ik. Een hele goede nacht en welkom bij het begin van maandag 6 juli 2026. Het is 10 minuutjes over 12. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent.
5: Hé, Wakkeen, hoe is het nou, jongen? Lekker peesje gehad net. Laat eens van je horen dan. Hoe was het? Hoe was Bruno Mars?
4: Ja, Sander, het was geweldig. Ja, ik kom net inderdaad uit de Johan Cruijff Arena gehold. Ik hoorde Joey net ook al even zeggen voordat ik hier binnen strompelde. Ik heb eindelijk de man kunnen zien die nog bovenaan mijn bucketlist stond om een keer gezien te hebben op het podium. Bruno Mars, wat een man. Wat een show. Het is niet normaal. En ik ga wat controversieels zeggen, maar ik denk dat Bruno Mars de Michael Jackson is van deze tijd. Ik denk, en dat moet ik dan wel een klein beetje kaderen, want mensen vallen niet flauw bij het zien van Bruno Mars. Dat moet ik hem wel nageven. Maar als we even kijken naar de artiest die hij is, ik denk dat wij in onze tijd, in de 21ste eeuw, geen artiest hebben die momenteel leeft die zeg maar zo goed alle aspecten van het popartiest zijn kan omvatten en kan bevatten als Bruno Mars. Hij kan zo ontiegelijk goed hoog en live zingen. Hij kan waanzinnig dansen. Die man heeft swag om zich heen hangen waar ik zo jaloers op ben. Ik zou willen dat ik dat heb. En dat niet alleen. Hè. Het zit hem ook in het feit dat hij knoepert van een wereldhit heeft. Die man heeft 2 uur lang gezongen. Sorry, ik raak er helemaal emotioneel van. Nee, dat is niet waar. Ik heb gewoon wat in mijn keel zitten.
6: Net pindakaas gegeten dus.
4: Nee, het zit hem echt in het feit dat Bruno 2 uur lang heeft gezongen en die man heeft niet eens Grenade gedaan. Hij heeft geen Apete gedaan. Hij heeft geen Lazy Song gedaan. En toch heeft hij 2 uur lang gevuld met alleen maar hits. Met een flair eroverheen. Een gigantisch waanzinnige band die alles zo vet speelt. Zo vet. En één. Ja, het is niet normaal. Je moet het gewoon een keer gezien hebben. Dus daarom dat hij ook bij mij al jarenlang bovenaan mijn bucketlist stond om een keer gezien te hebben. Maar neem van mij aan, als je ooit nog de kans krijgt om Bruno Mars in levende lijven gezien te hebben, pak die kans. Het is niet normaal. Dit was trouwens de grote opener van vanavond. Lekker glijden. Bruno Mars, dit is Risk It All bij Q Music.

Een van mijn aller favoriete 80s hits. Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World by Q-Music. Hey, de afgelopen dagen koelde het weer een beetje af in Nederland. Wat op zich ook wel mocht na die plaknachten van 35 graden afgelopen weken. Maar vanaf komende week wordt het waarschijnlijk weer echt geweldig weer. Als in nu was het weer toch een beetje aan de koele kant. Zeg maar net randje, jasje aan, jasje uit. Maar komende week wordt het tussen de 25 en de 30 graden. Zonnetje erbij. Einde deze week is het ook nog kans op een hittegolf. Maar dit is echt 25, 30 graden. Dat is echt de sweet spot die je moet hebben aan zomerweer. En zolang dat kwik dan niet weer stijgt naar de 35... dan klinkt mij dat eigenlijk als muziek in de oren. Tipje van mij is daarom ook zeker om even op qmusic.nl... je stemlijstje in te vullen voor de Q Top 500 van de zomer. Daar kan je namelijk al je favoriete zomerhits aangeven. Want ergens komende weken, als het dus weer zo ontiegelijk lekker weer is... dan gaat hij natuurlijk ook weer voorbij komen, de Q-top 500 van de zomer. Wanneer is natuurlijk altijd nog even de vraag. Dat hangt er toch wel even vanaf wanneer de zon goed staat, letterlijk. Dus van Despacito tot Danza Kuduro, van Starships tot Sexy Als Ik Dans. Vul nu je favorieten in voor de Q-top 500 van de zomer. Doe je via Qmusic.nl. En wie weet hoor je dan jouw favorieten binnenkort wel voorbij komen in de lijst. Geef ik je ook gelijk een klein zomertippie van mij voor op je stemlijstje. Dat is namelijk de gloednieuwe zomerhit van Topic en Becky G. Gebaseerd op La Collegiala, dit is Sorry Papi.

0: Smith, Niall Horan, Drive Safe bij Q-Music. Ja, sorry Tessa, sorry Julie, sorry Sarah. Zij stuurden allemaal Niall Horan in de Q-Music app, maar de tickets zijn helaas allemaal de deur uit. Dus voor Niall Horan maak je helaas geen kans meer op tickets. Was het natuurlijk wel, hè, dit hele weekend. Dus vandaar dat ze het wel nog stuurden. Ik vind het niet gek ook. Maar, elk nadeel heeft zijn voordeel, zei Johan Cruijff ook altijd. Waar je komende week daarentegen wel kans op maakt, zijn tickets voor Scooter.
1: Hyper, hyper.
0: Ja. Elke dag in het Foute Uur bij Menno Barreveld tussen 10 en 11 uur 's ochtends hoor jij in het Foute Uur een oproep van Scooter voorbij komen.
1: Hyper, hyper.
0: Nou, dan moet je Scooter appen via de Q-Music app. En misschien zie jij hem dan wel 25 oktober. In de Ziggo Dome. Ja, ik weet heel goed dat de overlap tussen de fans van Niall Horan en Scooter erg groot is.

Ed Sheeran bij Q-Music. Daarvoor nog Alok en Eva Max met Car Keys. We gaan even een spelletje spelen. Namelijk het gezongen woord. Ik heb drie Engelse liedjes voor je klaarstaan. En er is één woord dat zometeen in alle drie de liedjes voorbij komt. Ik ben benieuwd of jij dat woord weet te vinden. Ik ga je wel alvast het iets makkelijker maken. Ik verklap je alvast dat de eerste letter van het woord dat we zoeken... de letter N is. Dat is de N van Nico. Ja, dus de N van Nico. Als jij denkt te weten welk woord dat begint met de letter N... in alle drie de komende liedjes voorbij komt... kan je antwoord insturen via de Q-Music app. Maak je kans op een Q-Music prijspakket. We beginnen met een knaller. Coldplay, dit is Paradise.

Born and Passenger bij Q-Music, midden in het gezongen woord. Ik draai drie liedjes waarbij één woord dat begint met de letter N van Nico in alle drie de liedjes voorbij komt. Het is aan jou de taak om dat woord te vinden en te sturen via de Q-Music app. Je hebt hem net al dus kunnen horen in Paradise van Coldplay en Alex Warren met Passenger. Maar als je hem nog niet denkt te hebben, heb ik nog één laatste track voor je om te checken.

0: volgens mij was het niet zo heel moeilijk, toch, vandaag? Je hoorde The Weeknd en Blinding Lights in het gezongen woord. Ik draaide drie liedjes waarbij één woord dat begint met de letter N in alle drie de liedjes voorbij kwam. Dat waren dus The Weeknd met Blinding Lights, Paradise van Coldplay en Alex Warner met Passenger. Nou, als ik de Q-Music app moet geloven, dan is het niet een hele moeilijke editie geworden. Maar hier is Iris. Hallo!
1: Hey, goedenavond.
0: Hey Iris. Jij komt ook net terug van Bruno Mars, hè?
1: Ja, zeker. We waren druk aan het luisteren, dus...
0: Dus je hebt en met gespitste oren geluisterd en je hebt een hopelijk waanzinnige avond achter de rug gehad.
1: Ja, het was onwijs vet. Ja, wat echt genoten.
0: Vond je persoonlijk het hoogtepunt?
1: Oef, een heleboel. Wat is die man een duizendpoot? Het was echt, de hele show. Het was echt heel vet. Ja. Dus mensen, ga als het nog kan.
0: ja, ik was er dus vanavond ook toevallig en ik ben het helemaal met je eens, Iris. Het is niet normaal dat die man gewoon zo ontiegelijk veel hits heeft op zijn naam staan.
1: Ja, bizar.
0: En hoe hij er een feest van maakt op het podium met die band en het dansen. En alles is zo strak georganiseerd, zo strak gedaan. Het is echt
1: absoluut
0: onvergetelijke avond. Maar goed, dat helemaal terzijde, Iris, we dwalen helemaal af. Ben jij op de hoogte van de belangrijke spelregel van het gezongen woord?
1: Vertel.
0: Nou, er is één regel bij het gezongen woord. En dat is dat het gezongen woord wel gezongen dient te worden. Wij moeten natuurlijk wel even gezongen ten gehore gebracht worden. Dus, Iris Duinkerke, 33 jaar, uit het prachtige Hogeveen. Wat is volgens jou het gezongen woord?
1: Night.
0: Nee, Iris, dan moet je dus een beetje zingen. Moet je even vast.
1: Ja, oké.
0: Wacht, nog een keer. Iris Duinkerke, 33 jaar, uit het prachtige Hogeveen. Wat is volgens jou het gezongen woord?
1: Oh, what a night.
0: Ja, geweldig.

0: scherp, Iris.
1: Woehoe!
0: En zo heb je niet alleen een waanzinnige avond achter de rug, maar dan win je ook nog eens een Q-Music prijzenpakket.
1: Ah, super vet, dankjewel.
0: Ga er heerlijk van genieten. Hij komt jouw kant op en ik wens je nog een heerlijke nacht toe, hè.
1: Hey, super bedankt. Goeie uitzending nog.
0: Dankjewel. Dit is Teddy Swims.

0: Whitney, Whitney. Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. Daarvoor Afrojack en Hello Black in My World bij Kim Music. Maakt het 1 uur. Kim Music Nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet gepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. In Venezuela zijn zeker 150 aardbevingsslachtoffers begraven van wie niet duidelijk is wie het zijn. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. Het dodental is opgelopen tot meer dan 3300 en nog eens 17.000 mensen zijn gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de France TV zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. En op het WK is Noorwegen door naar de kwartfinales. Ze versloegen Brazilië met 2-1. Erling Haaland maakte in de tweede helft beide Noorse goals. Neymar maakte in blessuretijd nog de 2-1. De Nooren moeten het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van Mexico-Engeland. Die wedstrijd wordt vannacht afgewerkt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Music. Kane Slobben. Paul McCartney, Steven Spielberg of Barack Obama. Wie hoort niet in dit rijtje? Ik vertel het je zo.

Taylor Kelce bij Q-Music. And I knew it, I knew you. Nee, maar natuurlijk een grapje. Waarschijnlijk heet ze gewoon nog steeds Taylor Swift, hè? Maar ze is dit weekend dus wel getrouwd met Travis Kelce. Vermoed dat je dat niet helemaal ontgaan zal zijn, want ze maakt er toch best een aardig groot feest van. Taylor en Travis hadden namelijk Madison Square Garden afgehuurd, de grootste concertzaal van New York. Want ze hadden geen zin om hun bruiloft klein te houden en te moeten kiezen wie er dan wel en niet in hun inner circle hoorde en wie ze dan wel en niet zouden uitnodigen. Dus besloot ze maar gewoon alles en iedereen met wie ze minimaal 2 keer hadden gepraat uit te nodigen. Nou, en dat heeft dus echt een krankzinnige gastenlijst opgeleverd. Ik zag dit voorbij komen op social media. Ik heb het ook nog even op meerdere bronnen opgezocht, maar het is echt waar. Ze hadden allemaal foto's van gasten die naar Madison Square Garden gingen op die dag. Dus ik wil even een klein spelletje met je spelen. Ik ga 3 namen noemen. En 1 van die 3 namen was niet bij de bruiloft van Taylor Swift. En dan ben ik benieuwd of jij weet te raden welke van de 3. Ik kan natuurlijk niet je antwoord horen, dus je moet het even zelf maar hardop in de auto gaan zeggen. Hier komen de 3 namen van ronde 1. Paul McCartney, is natuurlijk de zanger van de Beatles. Steven Spielberg, de regisseur van onder andere Jurassic Park en E.T. Een van de grootste filmregisseurs aller tijden. Of Barack Obama, natuurlijk ex-president van Amerika. Even nadenken. Wie zal het zijn? Wie zal het zijn? Ja, denktijd is om. Het antwoord was Barack Obama. Zover ik weet in ieder geval. Hij was in ieder geval niet op de foto gezet. Het durft natuurlijk niet met zekerheid te zeggen dat hij er niet bij was. Paul McCartney die schijnt zelfs gewoon nog een liedje gezongen te hebben op de bruiloft. Hoe fucking vet is dat? Dat je gewoon kan zeggen dat Paul McCartney, een lid van de Beatles, heeft gezongen op je bruiloft. Daar ben ik echt jaloers op. En misschien dat Steven Spielberg wel de aftermovie maakt. Je weet het niet. Zou zomaar kunnen. Al niks is te gek bij Taylor Swift. Oké, doen we nog even 1 rondje. 1 rondje, 3 namen. Komt-ie aan. Tommy Hilfiger. Dat spreekt denk ik voor zich, hè. Dat is de man achter het merk Tommy Hilfiger. Tom Hanks. Groot acteur. Of Brad Pitt. Ook groot acteur. Ja, en tot zover. Dit was een instinker. Ze waren namelijk alle 3. Ja, want iedereen en zijn moeder was uitgenodigd voor deze bruiloft. Van Ed Sheeran tot Hugh Grant. Van Graham Norton tot Millie Bobby Brown. 11 in Stranger Things. En van Somber tot Emma Stone. Eigenlijk, als jij als celebrity niet was uitgenodigd voor deze bruiloft, dan zat je denk ik echt met een bak Ben & Jerry's huilend op de bank. Want dan moet je wel echt iets raars gedaan hebben.

is aan het feit dat Oranje in zo vroeg in het WK al is uitgeschakeld. Toch? Het staat nu ook nog op 1 in de Nederlandse top 40, dit nummer. Shakira en Burna Boy met Die Die, het WK-anthem van dit jaar. Maar ik ben benieuwd of dat volgende week nog steeds zo is. Het zou me echt niks verbazen als doordat we nu dus eruit zijn gebonjourd, dat dit volgende week gewoon ook zakt in de hitlijsten. Maar goed, dat zal nog blijken. Ik heb overigens wel zelf besloten, ik ben momenteel helemaal all in op Frankrijk. Ik ben ook dusdanig verstandig geweest dat ik al van tevoren in mijn pool heb voorspeld dat Frankrijk dit hele toernooi gaat winnen. Daar sta ik nog steeds achter. Ik denk echt, Mbappé, die schiet ze er allemaal in. Dat gaat echt op volle toeren. Ik vind wel echt overigens een spectaculaire WK, deze editie. Ik had niet verwacht dat er zoveel die pot met Kaapverdië tegen Argentinië heb ik echt van genoten tot diep in de nacht. Maar ook Nederland-Marokko, ondanks dat ik het jammer vind dat het zo is afgelopen. Het is wel echt gewoon goede potten. Net ook Brazilië tegen Noorwegen met Haaland die 2 keer scoort. Daar kan ik enorm van genieten. Yeah. Dus tippie hoor, gewoon om lekker te kijken naar het WK. Zelfs als Nederland eruit is. Dit zijn de Backstreet Boys bij Q Music. You are

0: Morgan Wallen, Love Somebody by Q. Even in te checken in de Q-Music app. Want ook om 1:30 s'nachts is het nog gezellig in de Q-Music app. Josje, die laat bijvoorbeeld weten... Hoi Kane, ik ben nog wakker omdat ik de wc aan het schilderen ben. Dat zijn toch de betere zondagnachtbestedingen. Succes daarmee, Josje. Ramon die zegt... Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik nog 1/2 uurtje moet werken... op de lijnbus rond de Zwarte Cross... Die is nog even hard aan het werk, dus Ramon werkt ze. Oh, Sander is ook nog aan het werk.
1: Hey, Kane, ik ben nog wakker omdat ik nachtdienst heb. Vannacht moet ik naar Hoevelaken. Yo-yo.
0: Yo-yo, werkt ze ook, Sander. Ja, en dat sluit ook gelijk mooi aan, want zometeen spelen we weer de nachtdienst. Dan zet ik weer even alle harde werkers in de nacht in het zonnetje. Zelfs al is het zo diep in de nacht en zo donker. Dus ben jij ook een van die harde werkers? Dan zou ik het leuk vinden als je even een audioberichtje zou willen sturen... in de Q-Music app, waarin je zegt hoe je heet en wat voor een werk je doet. Beetje zoals Claudia vorige week deed.
2: Ik ben Claudia en ik werk bij de crisisdienst.
0: Nou, dat is alles wat ik van je nodig heb. Gewoon een kort audioberichtje waarin je zegt hoe je heet en wat voor een werk je doet. Wie weet dat je er zo meteen wel voorbij komt in de nachtdienst.
3: Kane Slobbe.
0: Ja. Q-Music. En dan kan iedereen verder meespelen.

0: beste van Maroon 5. Misery bij Q Music. Daarvoor nog Juste, Jackstown en Joan. En Turn the Lights Off.
1: De Nachtdienst.
0: Welkom in De Nachtdienst. Het spel waarin jij een dienst in de nacht kan winnen. Dan draai ik een liedje dat jij graag wil horen als jij een vraag goed weet te beantwoorden. En die vraag die gaat dan weer over de nachtdiensten van Q-luisteraars die momenteel hard aan het werk zijn. Je hoort zo 5 Q-luisteraars die zichzelf even voorstellen. En die vertellen dan hoe ze heten, wat voor werk ze doen. Na afloop stel ik dus een vraag over een van die luisteraars. En als jij de eerste persoon bent die in de Q-music app het goede antwoord naar mij weet te sturen op mijn vraag, dan win jij dus een liedje dat jij en jij alleen graag wilt horen. Dus spit je oren en pak de Q-music app er maar alvast bij. Gaan we eens horen wat iedereen voor werk doet vannacht in
1: De Nachtdienst.
2: Ik ben Vincent en ik werk in de beveiliging.
3: Hoi hoi, ik ben Bianca en ik zit nog op de weg, want ik ben taxichauffeuse.
4: Hoi, ik ben Jacqueline. Ik werk in het hospice.
5: Hey, met Sabine en ik zit in de zorg.
6: Hier is Jordi, de balenpersmedewerker.
0: Dan de vraag. Je hoorde net onder andere luisteraar Vincent. Maar wat voor een werk doet Vincent? De eerste persoon die mij het goede antwoord stuurt in de Q-music app wint een dienst in de nacht. Dan mag ik zo meteen een liedje draaien dat jij graag wil horen. Zo, tot zover mij gepraat. Dit is Bente in 3, 2,

0: bovenaan mijn stemlijstje voor de Q-top 500 van de zomer. Dus mocht je nog een stem te zoeken. Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido bij Q Music.
1: De nachtdienst.
0: Rob, heb jij je stemlijst al ingevuld voor de Q-top 500 van de zomer?
2: Tuurlijk.
0: Tuurlijk, wat zat er bij jou bovenaan?
2: Hazes.
0: Hazes, ben je groot Hazes-fan?
2: Ja, Hazes is de basis.
0: Ja, ja, daar is geen woord aan gelogen. En wat zat er dan op één?
2: Voor mij?
0: Ja?
2: Op de schoorsteen staat een foto. En die is nu helaas niet in het dossier. Dus dan gaan we maar voor de kleine jongen.
0: Ja, precies. Maar is dat is kleine jongen dus dit is echt jouw nummer 1 ook voor de Q-top 500 van de zomer. Ja. Dat is helemaal jouw zomerpokoe. Ja. Nou, wat geweldig. En natuurlijk denk ik ook zomer van André Hazes. Dat is ook wel een lekkere...
2: Sowieso.
0: Ik heb de zomer in mijn bol. Hey, geweldig.
2: En de klasjes zijn weer vol.
0: Ja. Je kent elke regel ken je uit je hoofd.
2: Ja, bijna alle nummers.
0: Geweldig. Ja, Hazes is de basis. Hè. Daar ben ik helemaal met je eens. Ron, welkom in de nachtdienst. Je hoorde net 5 Q-luisteraars die momenteel hard aan het werk zijn. Die vertelden even hoe ze heten en wat voor werk ze doen. Een van die luisteraars was luisteraar Vincent. En mijn vraag was achteraf, wat voor werk doet Vincent? Heb je daar goed op kunnen letten? Weet jij wat het antwoord daarvan is?
2: Vincent zit in de beveiliging.
3: Ik ben Vincent en ik werk in de beveiliging.
0: Hartstikke scherp, Ron. Ja. Je was de eerste persoon die het goede antwoord stuurde in de Q-Music app. En dat betekent dat ik een dienst in de nacht aan jou ga verlenen. Is er een liedje wat ik voor je kan draaien?
2: Dan graag, kleine jongen.
0: Ja, ik dacht ook, ik begin zo'n donkerbruin vermoeden te krijgen welk liedje dat dan gaat zijn.
2: Ja.
0: Jouw nummer 1 voor de Q-top 500 van de zomer dan.
2: Ja, zeker.
0: Nou Ron, zet hem lekker hard. Niet te hard, want het is natuurlijk wel nacht. Dus je moet hem niet echt op standje burenruzie zetten.
2: Ja, pech. Dat lossen we morgen dan ook weer
0: voor. Goed. Nou, geniet er dan van, hè, Ron.
2: Ja, hey, klein, dank je.
0: Hazes is de basis. Dit is Kleine Jongen bij Q-Music.